0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de 2 zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Het aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon, van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

bracht ons in rouw. Er waren er, zo vervolgden we, die gegaan zijn naar het graf. Het schijnt dat zij daar zagen, dat zijn lichaam daar niet lag. Ze hadden er zelfs engelen gezien, die zeiden dat hij leeft. Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest.

met ons mee te gaan. Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens. Hoe het kwam dat wij het zagen, we weten het niet eens.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden alle moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Het weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

weet niet, ik weet niet zeker hoe het beter, hoe het beter moet, maar misschien

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. Het weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze. Come on, lift your hands.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Het weekend zit erop. Een nieuwe dag is begonnen en daarmee dus ook een nieuwe week. En ik kan me zo voorstellen dat je denkt, ik heb er wel weer zin in. Ik wil alweer een nieuwe week aangaan. Nou, daar heb ik misschien wel een mooie opdracht voor je, die je deze week in praktijk kunt brengen. Die vinden we in de dagtekst van vandaag. Staat in Markus 16, vers 15. Er staat, en hij zei tegen hem, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. En hoe je dat gaat doen, dat is aan jou. Dit is muziek van Linda en Gerald. Goud in jou.
3: Ik zie goud in jou.

0: Gerald en Linda Troost, die hoorden Goud in jou. Als jij denkt aan nederigheid, waar denk jij dan aan? Alles opzij zetten voor God? Niet jij, maar God op de eerste plek? En misschien ook wel een stukje dingen accepteren zoals ze zijn. Maar nederigheid betekent niet dat we alles moeten accepteren. Dat is een interessante gedachte die we verder gaan uitdiepen met Leeuwe-Jan van Dalen van Open Doors.
1: Ken je dat verhaal over Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi? Ik vind het een prachtig verhaal. Paulus en Silas zijn op reis en ze komen in Filippi. Een soort Romeinse kolonie in de Griekse cultuur. Als Paulus dan een slavin bevrijdt van een waarzeggende geest, dan zorgen haar eigenaars, die grof geld aan haar verdienden, maar nu hun bron van inkomsten zien verdwijnen, dat Paulus en Silas vreselijk mishandeld worden. Ze worden gemarteld en gevangen gezet. Na ik weet niet hoeveel stokslagen worden ze met kapotte ruggen in de binnenste kerker vastgezet in het blok. Maar midden in de nacht gaan deze mannen van God zingen en bidden. Ze loven God vanuit de donkerste cel, de diepste put in Filippi. Dat is iets wat mij altijd weer raakt als ik het lees. Hoe is dat mogelijk, denk ik dan? Als je zo geleden hebt, als je zo vernederd bent, zoveel pijn hebt, geen licht om je heen, in een soort isoleercel waar het donker is, koud en vies, en dan denk ik aan mijn vervolgde broers en zussen. De christenen uit de vervolgde kerk. Ik denk aan hun blijdschap in hun lijden. Ik denk aan hun lofprijzing in hun verdrukking. Ik denk aan hun hoop in hun marteling. En dan vraag ik me af, zou ik dat ook hebben als ik in die situatie zat? Open Doors vertelt verhalen van onze broers en zussen in Christus. En ze houden ons een spiegel voor. Het is een prachtig verhaal uit Handelingen 16. Want die gevangenbewaarder, die komt tot geloof. En hij wordt gedoopt, samen met zijn hele huisgezin. Dat lees je trouwens ook van Lydia, in hetzelfde hoofdstuk. Lydia, de purperverkoopster. En Paulus vertelt het ook over Stefanas in 1 Korinthe 1. Ik heb het gezin van Stefanas gedoopt. Die gevangenbewaarder die hen opsloot in die donkere cel komt tot geloof. De volgende dag komt de boodschap dat Paulus en Silas vrij mogen vertrekken. Misschien denk je nou, gauw inpakken en wegwezen daar. Maar Paulus reageert heel anders. Luister maar eens. Handelingen 16 vanaf vers 35. Bij het aanbreken van de dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. De gevangenbewaarder stelde Paulus daarvan op de hoogte. Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken. Ga in vrede. Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars: ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten. En nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van. Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten. De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders, wie de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. Dus gingen ze zelf naar de gevangenis. Ze spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken. Ja, je zou kunnen zeggen, Paulus komt voor zijn recht op. Best een lastige vraag. Wanneer mag je nou voor jezelf opkomen? En wanneer kies je om geen tegenstand te bieden? Paulus koos heel vaak om het lijden te ondergaan. Hij vertelt in de Korinthebrieven wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij heeft heel veel geleden, maar niet altijd onderging hij het lijden zonder meer. Soms kwam hij voor zichzelf op. Waarom de ene keer wel, maar de andere keer niet? Wat vind jij daarvan? Betekent nederigheid dat je alles moet accepteren?

0: Robbie Long & Co. en Carrie Joe Pjorde Hosanna in levenswoorden. Waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Leeuwe-Jan van Dalen, predikant van de CGK Zwolle. En een tijd geleden met Open Doors op reis geweest naar de vervolgde kerk. We hebben het vandaag over nederigheid.
1: Ik weet nog goed dat de vraag werd gesteld. We waren met een groep Nederlandse voorgangers in Nigeria. Om voorgangers uit de vervolgde kerk in Nigeria te ontmoeten. Het waren heel bijzondere dagen. Van intens contact, samen zingen, samen bidden. De kerk in Nigeria wordt vervolgd. Via Open Doors waren wij uit Nederland gekomen om onze collega's daar te bemoedigen en toe te rusten. We stelden vragen over en weer. En op een zeker moment kwam uit die groep van Nigeriaanse voorgangers die ene vraag: wat denken jullie? Mogen we onszelf verdedigen als we worden aangevallen? En toen werd het doodstil. Je kon merken dat deze vraag hen allemaal bezighield. Want samen kwamen ze er niet uit. Eerder, tijdens ons samen zijn, hadden we verschillende verhalen gehoord. Bijvoorbeeld over de genezende werking van vergeving. Vergeving van terroristen die dood en verderf hadden gezaaid. Maar er was ook een ander verhaal. Een van die voorgangers vertelde het volgende: dat bij een aanval van moslim-extremisten op een christelijk dorp, dat God de dorpelingen moed en kracht en inzet had gegeven om de aanval van die extremisten af te slaan en de terroristen weg te jagen. De dorpelingen hadden al een tijd lang wapens verzameld, omdat ze wisten: het is niet de vraag of we worden aangevallen, maar wanneer. Ze waren dus goed gewapend en ze waren voorbereid op de aanval die eens moest komen. De man vertelde vol passie en hij straalde dat God hen de kracht had gegeven om de aanval af te slaan. Maar waar wij bij waren, leverde dit verhaal tussen die Nigeriaanse voorgangers meteen een flink debat op. Sommigen zeiden: als christenen mogen we nooit geweld gebruiken. Denk maar aan wat Jezus allemaal zegt in de bergrede. Overkeer je andere wang toe. En ga de extra mijl. En denk aan wat Paulus zegt in Romeinen 12. Overwin het kwade door het goede. Maar anderen zeiden: als je vrouw of je kind of je dorp wordt aangevallen, dan mag je jezelf verdedigen. Wij mogen onszelf verdedigen. Wat een dilemma. En ze vroegen aan ons: vertel nou eens, mogen we onszelf verdedigen of niet? We hebben toen maar eerlijk gezegd dat we daar geen antwoord op konden geven. En we zijn samen gaan bidden. We zijn samen gaan vragen om de wijsheid en de leiding van Gods geest in deze situaties. En eerlijk gezegd, zelfs vandaag heb ik nog geen antwoord op deze vraag. Wat zou jij antwoorden?

Natalie Lane. Je hoorde The Long Way bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Leeuwe-Jan van Dalen vanuit Open Doors. Wil je nou andere overdenkingen van Levenswoorden beluisteren? Of heb je deze voor de helft gehoord? Dan kan je hem in zijn geheel horen. Dat kan via onze podcast. Die vind je via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen, de nieuwe morgen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn. Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
11: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 6 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Maar als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon, in het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon, het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Die loopt de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Afrit Ermelo en Strand Nulde 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten.
17: Goedemorgen. Zo, dat ging goed tekeer afgelopen weekend. De knallen waren niet van de lucht. En de vraag is, deze maandagochtend, met welk lied wil jij als het ware een knal veroorzaken? Of met een knal erin deze week? Laat het weten via een appje naar de studio. De Nieuwe Morgen staat op het punt van beginnen.
18: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
19: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
18: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
9: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
25: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
26: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
27: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
28: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
29: Morgen.
30: Met Annemarie Biljart.
29: Het christelijke radiostation.

0: en kroont hem op deze maandagochtend na een wellicht onstuimig weekend. Henry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: IJsselmuiden ligt er op dit moment rustig bij, neem ik aan.
1: Ja, heel rustig. Het is een lekker temperatuurtje.
0: Ja, fijn.
1: Genieten zo in de buitenlucht.
0: Nou, ik heb hier op kantoor ook alle ramen even tegen elkaar opengezet. Zodat als de collega's zo meteen binnenkomen, het gewoon een hele frisse start van de dag is. Nou, en nu nog rustig, maar man, wat ging dat er aan toe afgelopen weekend? Hoe was dat bij jou?
1: Ja, ik denk hetzelfde als bij jullie. Want het ging echt hard op gewoon de nacht van zaterdag op zondag, ja. Midden in de nacht, ging het echt super hard.
0: Ja, dat was echt niet normaal. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik een soort oerslaper ben. Dus ik werd wakker op het moment dat mijn man naast het bed stond om ramen dicht te doen. En ik zei, wat doe je? En toen zei hij, het regent heel hard. Slaap jij daar doorheen?
1: Nee, ik slaap er zeker niet doorheen. De kinderen waren ook wakker en het ging nogal hard. Het was net een stroboscoop bij ons. Dus en dan inderdaad alle ramen dicht en dan bui afwachten en dan daarna weer verder slapen.
0: Oh, ja. En de volgende ochtend dat met z'n allen nog maar eens even verwerken. En in de kerk zondagochtend ook. Iedereen het op zijn of haar manier beleeft. Hey, maar nu de rust van de maandagochtend. Ga je een beetje een rustige werkweek in, Henry?
1: Nou, het is een laatste schoolweek in Regio Noord.
0: Okay.
1: Ik ben momenteel interim directeur op een school op Urk. En zo'n laatste week zat het wel even hectisch. Ja. Met alles afrond en alles.
0: Zeg dat.
1: Een heel rustige week ga ik niet in. Nee.
0: Okay, nou.
1: Maar dat geeft niet.
0: In alle rust begon in ieder geval. Zullen we het daar maar op houden dan?
1: Ja.
0: Nee, en hoe mooi. In alle rust, terwijl het nu een aangename temperatuur is buiten. Maar ook afgelopen weekend toen het zo tekeer ging. Ik vind het mooi dat je dit nummer hebt aangevraagd. In de hemel is de Heer. Onder alle omstandigheden. Dankjewel, Henry. Ja. Mooie dag, hè?
1: Graag gedaan. Ja,
0: hoi,
1: jij ook.
0: Hoi.

0: André van Zijl, in de hemel is de Heer.
1: De dagtekst.
0: De grote zendingsopdracht verwoord in het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 16, vers 15, waar staat: Hij zei tegen hen: Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Marcus 16, vers 15 is de dagtekst van vandaag, terwijl jij je kan wakker blijven melden in de app van Grootnieuwsradio.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

Goedemorgen, luisteraars. Ja, we mogen weer een nieuwe week krijgen van hem. Maar net lezen, ja, we moeten niet leven uit het verleden. We kunnen leren van het verleden, maar bouw met hem de toekomst op. Een toekomst vol van hoop. Wens iedereen een rijk gezegende werkdag toe. Groeten, Hendrik uit Urk.

0: Alexander zit in Rijnsburg te genieten van Turn Your Eyes Up on Jesus. Een heerlijk cool Rijnsburg. Een fotootje van de thermometer. 16,7 graden. Nou, daar heb je geen airconditioning voor nodig op dit moment. Ronald die meldt zich ook weer bij de wakker mensen onderweg van Leeuwarden naar Amsterdam. Nico feliciteert zijn dochter Sarah. Van harte gefeliciteerd. 32 jaar. Een mooie dag gewenst met Johan en de kinderen. Ja, ik ben nooit te beroerd om een verjaardagswens door te geven. Rond 6:30. Even kijken. Nou, dat is aardig gelukt, Nico. Jij trouwens ook gefeliciteerd als vader van Sarah. Christian die zegt een mooie week. Genieten van zijn grootsheid. Weten dat hij erbij is. Wens ik iedereen vandaag ook toe. Onderweg van Scheemda naar Putten. Marjolein die stuurt een jaloersmakende foto vanaf het strand in Bali. Luistert daar lekker mee, geniet ervan. Gerda zit helemaal aan de andere kant in Noorwegen. Ik kreeg een kopje thee op bed, dat is ook heerlijk genieten. Ook met fijne muziek erbij, daar zorg ik graag voor. Nagali, goedemorgen zeg ik tegen jou. Remco is er ook bij. Marcel, die zegt een nieuwe week weer van start gegaan. Ik ga alleen lekker een dagje metselen. Nou, ik wens je een hele mooie metseldag toe, Marcel. Corine die vraagt zich af of ze echt wakker is. Vannacht wel. Maar nu het moet, krijg ik nog niet één oog open. Help me. Nou, hopelijk helpt de nieuwe morgen een beetje. Daniel die meldt zich vanuit Herwijnen. Lennart die zegt, ik ben al de hele nacht wakker. Aan het werk als wegenwacht. Zometeen lekker naar mijn bed. En Jan start deze ochtend in de sportschool. En dat is ook een heel mooi begin van de dag, Jan. Het is dus 6:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het aantal meldingen van vergiftiging door inspuitbare afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten de mensen het afslankmiddel zonder een arts te raadplegen. Het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld moet zwaarder worden bestraft. Nu staat er maximaal 25 jaar gevangenisstraf op, maar het kabinet wil dat verhogen naar 30 jaar of levenslang. En Canada is een ronde verder op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-0 van Zuid-Afrika. Het doelpunt viel diep in blessuretijd. Het betekent dat Canada de volgende tegenstander wordt van Nederland als dat vannacht van Marokko wint.
2: Groot nieuws update.
0: Opnieuw dit weekend aardbevingen in Venezuela. Die komen nog eens bovenop de aardbevingen van vorige week. Die al voor enorme verwoestingen en ruim 1400 slachtoffers zorgden. Duizenden mensen worden ook nog eens vermist. Onder meer Kerk in Nood biedt noodhulp. Verschillende media berichten over onrust in de katholieke kerk. Dat heeft te maken met de wijding van 4 bisschoppen aanstaande woensdag zonder toestemming van de paus. Als de wijding doorgaat, dreigt Rome de priesterbroederschap Sint Pius X te excommuniceren. Het broederschap houdt meer vast aan traditie, terwijl de nieuwe paus meer voor hervorming gaat. Ja, een hittegolf of niet, sommige dingen die gepland waren dit weekend gingen wel gewoon door. Zoals de bruiloft van ChristenUnie-burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Veel plaatjes in de media van een burgemeester in een prachtig jurk met haar geliefde Koert Kleiwecht, onder meer in de Rotterdamse metro. En Cody Gapko speelt aankomende nacht gewoon mee bij het WK. De wedstrijd van Nederland tegen Marokko, ondanks de zeer verdrietige omstandigheden. De Oranje International en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren. Het jongetje heet Elijah Raphael. Na het trieste nieuws ging het gezin naar de kerk om een kaarsje te branden. Daarna liepen ze met hun zoon Samuel naar de speelplaats. Moeder Noah schrijft op Instagram, er was nog een ander kindje daar. Zijn naam was ook Elijah. Er had geen mooier teken van God kunnen komen. Hij herinnerde ons eraan dat onze kleine jongen nooit ver weg is. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag volop zon en het blijft lekker warm, maar wat minder warm dan de afgelopen dagen. Ongeveer 29 graden. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
3: Het is al vroeg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat alweer 6 kilometer file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet 13 kilometer stilstaand verkeer. Door de werkzaamheden op de A44, maar vooral ook door een ongeluk. De linkerrijstrook van de A4 is dicht. Werkzaamheden op de A27 bij de A-Gorkum. De weg is dicht bij Gorkum, 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. 7 kilometer file tussen Harderwijk en Strandmulde. Een half uur vertraging door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht.
4: Annemarie Biljart.
0: Gijsbert, mooi dat je er ook bij bent deze ochtend. Je reist mee met de nieuwe morgen. 2,5 uur nog te gaan, maar dat gaat helemaal goed komen. Let maar op.
2: De nieuwe morgen.

Dit blijft geniaal, zeker in de ochtend. When the rain comes van Third Day. Terwijl Erik vandaag gewoon weer aan het werk moet. Het is even schakelen, 4 weken door Scandinavië getrokken. Maar de plicht roept, ik zet het doen. En aan de andere kant, het gewone ritme, dat is ook toch gewoon wel weer fijn.

0: Holly Spears, This Little Light of Mine. Zometeen muziek van Cela, maar eerst...
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik Lucas 2, vers 22 tot 52 uit de Basisbijbel. Simeon en Anna. Maria en Jozef deden alles wat volgens de wet van Mozes moet gebeuren als er een kind is geboren. Daarna namen ze hem mee naar Jeruzalem om hem naar de Heer God te brengen. Want in de wet staat, elke eerste zoon en elk eerstgeboren dier is voor de Heer. Ook gingen ze, zoals dat moet van de wet, het offer brengen, een paar tortelduifjes of twee jonge duiven. Er woonde in Jeruzalem een man die Simeon heette. Hij was een gelovige man die leefde zoals God het wil. Hij keek uit naar de dag dat God zijn volk Israël zou redden en troosten. De Heilige Geest was op hem. En de Heilige Geest had tegen hem gezegd dat hij voor zijn dood de Messias zou zien. Die dag stuurde de Heilige Geest hem naar de tempel. Jozef en Maria brachten Jezus binnen om met hem te doen wat ze volgens de wet van Mozes moesten doen. Toen nam Simeon Jezus in zijn armen en hij prees God en hij zei, nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede sterven, zoals u ook heeft gezegd. Want nu heb ik hem gezien, door wie u alle volken gaat redden. Hij is het licht voor alle volken en vanwege hem zullen de mensen het volk Israël dankbaar zijn. Zijn vader en moeder waren verbaasd over de dingen die Simeon over Jezus zei. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, veel mensen zullen door hem ten val komen, maar veel andere mensen zullen juist door hem gered worden. Hij zal een teken zijn waar veel mensen niet in zullen willen geloven. Door hem zullen zelfs de diepst verborgen gedachten van de mensen zichtbaar worden. En voor jou zal het zijn alsof er een zwaard door je hart gaat. Er was er ook een vrouw die Anna heette, ze was profetes. Een dochter van Fanuel uit de stam van Asser. Ze was 7 jaar getrouwd geweest, toen was haar man gestorven zodat ze weduwe werd. Nu was ze een oude vrouw van ongeveer 84 jaar. Ze was alle dagen in de tempel. Ze diende God dag en nacht en bad zonder ophouden. Op dat moment kwam zij er ook bij staan en ook zij prees God. En aan alle mensen die op de redding van Jeruzalem wachten, vertelde ze over hem. Jozef en Maria deden alles wat ze volgens de wet van de Heer moesten doen. Daarna gingen ze terug naar hun stad Nazareth in Galilea. Het kind groeide op en werd sterk. Hij was vol wijsheid en God was in alle dingen goed voor hem. Jezus en de tempel. Jezus' ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. Toen Jezus 12 jaar oud was, reisden zijn ouders weer, zoals elk jaar, naar Jeruzalem. Na de feestdagen gingen zijn ouders weer naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter. Zijn ouders hadden dat niet gemerkt. Ze dachten dat hij meeliep met de andere mensen die ook naar huis terugreisden. Zo reisden ze 1 dag en zochten hem intussen bij familie en kennissen. Maar toen ze hem niet vonden, gingen ze terug om hem in Jeruzalem te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel. Hij zat al tussen de wetgeleerden. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. De mensen die hem hoorden waren verbaasd hoe verstandig hij was. Ook verbaasden ze zich over de antwoorden die hij gaf. Toen zijn ouders hem daar vonden, waren ze boos. Zijn moeder zei tegen hem, kind, hoe kun je zoiets doen? Je vader en ik zijn zo ongerust geweest. We hebben je overal gezocht. Maar hij zei tegen hen, waarom heeft u naar mij gezocht? Wist u dan niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging met hen mee terug naar Nazareth en was gehoorzaam aan zijn ouders. Zijn moeder onthield alles wat er gebeurd en gezegd was en dacht erover na in haar hart. Terwijl Jezus opgroeide, werd hij steeds wijzer. En God en de mensen hielden van hem.
1: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Sela in Huis van Vrede. En dit is Katie Nicole met When I Fall. Terwijl Ewald, wat een ontzettend mooi plaatje. Een foto vanuit Kampen onderweg naar Genemuiden. En die lucht met die wolkenpartij, die mag er zeker zijn. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Een toekomst vol van hoop. En zal ik That's My King daar maar aan

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Renew.
12: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
15: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
16: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 7 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
21: Spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam, Amsterdam. Tussen Knoopend Ypenburg en Zoetewoudendorp. 12 kilometer file. Een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht. Door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos. 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strandnulden. 7 kilometer file. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook ook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam Bergen-op-Zoom. Er liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijland. 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West. 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging.
0: Goedemorgen. En als je niet in de file staat en je bent op dit moment nog thuis, dan zou ik even of een wandelingetje gaan maken als je tijd hebt. Of je doet de ramen tegen elkaar open. Je laat die frisse ochtendkoelte je huis binnenwaaien. Nou, dat in combinatie met de nieuwe morgen is de perfecte start van je dag.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
23: Ik heb letterlijk niks.
24: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
26: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Gardenonline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. Gardenonline.nl.
29: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
30: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
31: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
32: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
33: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
34: De Nieuwe Morgen.
35: Met Annemarie Biljart.
34: Het christelijke radiostation.

0: ons uw glorie, toon ons uw glorie. Dat hoor je bij de Nieuwmorgen, bij Groot Nieuws Radio deze ochtend. Ja, ik weet niet hoe jij het weekend bent doorgekomen, maar ik heb afwisselend gesprekken gehouden over dat het zo warm is, dat het allemaal meevalt, of dat het niet meevalt, dat je hoopt dat het snel afkoelt. Nou, kortom, het weer speelt een belangrijke rol in alle small talks deze dagen. Ik heb ooit bij een winkel gewerkt waar kaas en nootjes werden verkocht. De eerste les die ik als 15-jarige kreeg van mijn baas was: begin nooit over het weer, want mensen hebben altijd iets te zeuren. En dat zorgde ervoor dat de verkoopcijfers naar beneden gingen. Ik werk daar inmiddels niet meer. Maar goed, soms ben ik een beetje naïef. Ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Zo kwam ik gisterochtend in de kerk en dacht ik, wat fijn. Ze hebben even wat ramen tegen elkaar opengezet. Een heerlijke frisse wind. Loop ik de kerk uit, staat daar een mega ding. Het leek wel een verrijdbare windturbine, echt waar. Niks raampjes open, pure zonkracht, waardoor het werd aangedreven. Het was lekker fris in de kerk in ieder geval. En die frisse wind, hou dat vandaag ook vast. Hoewel een aangename 29 graden. Dat is relatief, hè, of dat fris is. Wat mij betreft niks mis mee in ieder geval. En als je nou geen zin hebt in weer zo'n plaknacht, dan ga je vannacht toch lekker niet naar bed. Om 3 uur begint Nederland-Marokko. Gewoon een nachtje doorhalen. Ik merk dat ik persoonlijk te oud word voor dat soort dingen, maar misschien sta jij daar heel anders in. Onze eigen vriendenclub Vrienden van Oranje, daar wil je bij horen. Bijkomend voordeel, kun je ook gewoon 's ochtends vroeg meebeleven. Zometeen hoor je een van onze supporters.
1: De dagtekst.
0: De grote zendingsopdracht, verwoord in het evangelie van Marcus, hoofdstuk 16, vers 15. Waar staat: en hij zei tegen hen: trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Trek de wereld rond, verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Marcus 16, vers 15 is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen.

0: weet nog dat hij dit liedje postte toen er een nieuwe paus moest komen. Dat duurde gelukkig niet zo lang, maar toch. Matt Maher en Wait. Deze week staat voor voetballiefhebbers in het teken van de 16e finales. Vannacht kun je de wekker weer zetten om 3 uur Nederland tegen Marokko. En of je nou veel met het WK hebt of niet, voetbal is in ieder geval een geweldige metafoor voor het leven. In deze WK-periode brengen we dan ook graag een beetje verdieping aan in alle voetbalgekte.
1: Vrienden van Oranje.
0: Je hoort allerlei mensen die in de basis staan van ons team Oranje. De vrienden van Groot Nieuws Radio. We leggen hen door voetbal geïnspireerde vragen voor deze vrienden van Oranje, om ze beter te leren kennen. En vandaag is dat iemand die van nature niet in de spits staat. Wim Rietveld uit Nieuwegein. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Welke plek op het veld past goed bij wie jij bent?
2: Nou, ik denk middenvelder. Want ja, dan ondersteun je eigenlijk iedereen. Je scoort, je ondersteunt de aanvallers, je ondersteunt de verdedigers. Ja, en als je kijkt naar mijn dagelijks leven, dan is dat eigenlijk ook wel de plek waar ik ben.
0: Ja?
2: Zo van, mensen ondersteunen, mensen helpen.
0: Okay.
2: En het liefst niet op de voorgrond.
0: Nee, precies. Nee, want die middenvelders, onmisbaar. Maar heel erg zichtbaar, dat misschien niet per se. Waar wordt dat dan op een bepaalde manier toch zichtbaar in?
2: Wat ik al zei, de zorg voor anderen. Vroeger, ik ben nu gepensioneerd. Ook in mijn werk, dan weet je dat je ook mensen dient. De functie die ik had was een consultant. Nou, dat is eigenlijk een soort adviseur.
0: Uh-huh.
2: Dan help je ook mensen, je dient ook mensen. En niet zozeer van, kijk eens wat ik doe mee. Kijk eens hoe jullie het beter kunnen doen. Kijk eens hoe ik jullie kan helpen.
0: Mm.
2: En eigenlijk is dat, En ook nu in mijn pensioen, mijn vader, die is er gelukkig nog. Tenminste voor ons gelukkig. Mm. Hij wil het liefst naar de heren. Maar ja, we zorgen ook voor hem. Hij is 92 en heeft allerlei kwaaltjes en ditjes en datjes. En ook daar help je hem zoveel als het mogelijk is.
0: Er zijn voor hem
2: en voor
0: anderen wellicht ook.
2: Ja.
0: Het overkomt Wim een middenvelder wat minder vaak dan een spits. Maar heb jij in je leven wel eens buitenspel gestaan?
2: Ja. En één keer wat heel erg in mijn gedachten kwam, of komt, dat is, ik heb altijd bij KPN gewerkt, tot 2002. Nou, toen ging het niet zo heel erg denderend met KPN. En toen werd er gezegd van, joh, je hoeft niet meer te komen. En van een of ander, je hoeft niet meer te komen, dat is dan nog daar toe.
0: Huh?
2: Maar als je vandaag het hoort en morgen er niet meer in kan. En dan voel je dus echt wel buitenspel.
0: Ja.
2: En eigenlijk stond het hele team buitenspel. En dat voelde wel een beetje zo van, wat gebeurt er?
0: Ja. En wat hield jou overeind in die periode toen je buitenspel stond?
2: Toch weten dat God alles in zijn handen heeft. Hij is er altijd bij alles wat je doet. Bij alles wat je laat, hij is er gewoon bij. En ik mocht ook weten dat ook dankzij hem ben ik ook geen minuut zonder werk geweest. Het is heel bijzonder. Van de eerste dag dat ik geen KPN meer was, kreeg ik al een andere baan.
0: Zo.
2: En dat was, dat is gewoon echt heel bijzonder.
0: Huh?
2: En ja, daar ben ik er nog steeds super dankbaar voor. Ook al ben ik nu dan gepensioneerd, maar.
0: Want is dat iets wat je eigenlijk dan ook wel vaker in je leven hebt ervaren?
2: Ja, als je eigenlijk terugkijkt op mijn leven, en daar kan ik een heel verhaal over vertellen, maar dat zullen we nu maar niet doen. Maar eigenlijk vanaf, er staat ook vanaf de moederschoot heeft ze ons gewoven. Maar dat is ook werkelijk zo, ook bij mij, ook vanuit de moederschoot. Ik werd geboren. Er waren ook problemen met mijn gezondheid. En ik moest dan weer in de couveuse, later weer in de couveuse. Maar goed, lang verhaal kort. Eigenlijk door mijn hele leven heen was God er al bij. En als ik dan terugkijk, dan denk ik, ook al was ik er niet bij God, Of niet zo heel bewust bij God. God was er altijd. Ja, hij heeft altijd voor mij gezorgd. Ook nu, ook vandaag de dag.
0: Ja. Wat mooi om, om daar iets van te horen, Wim. En ik hoor het ook aan hoe je daarover praat, hoe dat raakt. En het is zo mooi om, als mensen van Groot Nieuws Radio, want dat zijn we allemaal, zo iets te delen van ons leven en te delen van hoe God werkt in je leven. Dank daarvoor. Wim Rietveld, een van onze vrienden van Oranje. En we zouden niet zonder die vrienden kunnen. Misschien luister jij ook al langer. Voel je al lang deelgenoot van ons team Oranje? Nou, dan moedig ik je aan, als dat haalbaar is, om ons als vriend te ondersteunen. Een maandelijkse bijdrage daarbij. Dat kan via grootnieuwsradio.nl/vriend. Het leven samen delen. Hoe ontzettend kostbaar is dat?

afgelopen zaterdagavond. Marcel en Lydia Ziemer, die hun allerlaatste jubileumconcert gaven met band. Een volle zaal met mensen. 35 jaar muziek maken. Genieten, dankbaar zijn voor alles wat we de afgelopen jaren door de liederen voor volwassenen heen mochten bereiken. En nu, de komende 2 weken, weer onderweg voor datgene dat hen het meest aan het hart ligt. Kinderen door de liedjes heen bereiken met de prachtige boodschap van Gods liefde. Ja, terugkijken en vooruitblikken. Dat hebben ze gedaan, Marcel en Lydia Ziemer. Thijs en Jorieke waren bij dat allerlaatste concert. En daar ga je deze week zeker meer over horen. Morgen in de uitzending al.

0: Joy Williams, Hungry, Falling on My Knees. Het is 19:30 geweest, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het aantal meldingen van vergiftiging door afslankmedicatie is in een jaar tijd bijna verdubbeld tot 150. Het vergiftigingscentrum van het UMC Utrecht maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmiddelen vaak niet zijn goedgekeurd. 4 dagen na de aardbevingen in Venezuela hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar dat zal naar verwachting nog flink stijgen. En Nederland moet tegen Marokko minder kansen weggeven dan ze in de groepsfase deden. Volgens bondscoach Ronald Koeman ging er veel goed, maar waren de 4 tegendoelpunten te veel. Nederland-Marokko is vannacht om 3:00.
2: Groot nieuws update.
0: Verschillende media berichten over onrust in de katholieke kerk heeft te maken met de wijding van 4 bisschoppen aanstaande woensdag zonder toestemming van de paus. Als de wijding doorgaat, dreigt Rome de priesterbroederschap Pius X te excommuniceren. Het broederschap heeft meer traditie, terwijl de nieuwe paus meer voor hervorming gaat. In zijn eerste jaar als kriba van de protestantse kerk kreeg Kees van Ekeris kritiek. Hij zou zich niet duidelijk genoeg uitspreken over Israël en Gaza. Die kritiek kwam van zowel pro-Palestijnse als pro-Israëlische zijde, vertelt hij in de podcast Dick en Daniel.
3: Omdat ik inderdaad al wel heel snel merkte hoezeer deze oorlog een zenuw raakte in heel de kerk. Je zag gebeuren dat wij daar met z'n allen op de een of andere manier elkaar in een impasse draaiden en draaien.
0: Het gaat erom dat we moeilijke vragen niet hard uitvechten, maar verkennen vanuit gezamenlijkheid, zegt Kees van Ekeris. En hittegolf of niet, sommige dingen die gepland waren dit weekend gingen wel gewoon door, zoals de bruiloft van ChristenUnie-burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Veel plaatjes in de media van een burgemeester in een prachtige jurk met haar geliefde Koert Kleiweg, onder meer in de Rotterdamse metro. En Cody Gapko speelt aankomende nacht gewoon mee bij het WK, de wedstrijd van Nederland tegen Marokko, ondanks de verdrietige omstandigheden. De Oranje International en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren. Het jongetje heet Elijah Rafael. Na het trieste nieuws ging het gezin naar de kerk om een kaarsje te branden. Daarna liepen ze met hun zoon Samuel naar de speelplaats. Moeder Noah schrijft op Instagram: er was nog een ander kind daar. Zijn naam was ook Elijah. Er had geen mooier teken van God kunnen komen. Hij herinnerde ons eraan dat onze kleine jongen nooit ver weg is. Het Groot Nieuws Radio weerbericht dan van Buienradar. Vandaag vrij zonnig met in het binnenland ook wat stapelbewolking. Voor 22 graden op de stranden, 28 in Limburg. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
4: Redelijk normale ochtendspits vanochtend op de A12. Den Haag richting Utrecht is wel een 30 minuten vertraging veroorzaakt door een ongeluk. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 9 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen een 30 minuten vertraging tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Valburg. 17 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Afrit Dus en knooppunt Hooipolder een 30 minuten vertraging in 6 kilometer file.
5: Annemarie Biljart.
0: Ja, mooie plaatjes in de app van Groot Nieuws Radio, van ramen die tegenover elkaar openstaan en een temperatuur binnen sommige mensen 18 graden. Lekker zeg.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke radiostation. Groot

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken wel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Bijzonder inspirerend gebed, verwoord in muzikale vorm door Irma, die een gebed omkalmt. Kwart voor acht is het, precies in de nieuwe morgen. Bemoedigende overdenkingen. Op de maandagochtend verzorgd door Nadine de Vos.
1: Mijn man is bij ons thuis de muzikale. Hij speelt gitaar, piano en zelfs mondharmonica. Daarnaast is hij ook erg goed van stem en jarenlang aanbiddingsleider geweest. Ik daarentegen zing heel graag, maar beter zonder te veel bereik en zeker niet vanaf een podium. Mijn man grapt wel eens, zing jij maar in de badkamer. Toch maakt mij dat helemaal niet uit en zing ik in het dagelijks leven door de dag heen veel meer dan mijn man. Ik sta dan bijvoorbeeld de was te vouwen en zing Geest van God leer mij te gaan over de golven. Of ik race voor die vergeten boodschap naar de supermarkt en door mijn hoofd gaat Praise the Lord, oh my soul. En ja, soms zing ik ook gewoon hardop op de fiets. Of ik loop even weg van mijn laptop tijdens werk om koffie te halen en neurie in de keuken. Ik hou van u, uw genade blijft mij dragen. Zingen is voor mij een manier om mijn focus even te verleggen. En ik merk steeds weer als ik begin te zingen, het doet iets van binnen. En wat blijkt, dat klopt. Zingen is heel gezond voor ons mensen en voor ons brein. Erik Schedder is neurowetenschapper en vertelt hoe tijdens het zingen verschillende netwerken in je hersenen actief worden en er stofjes als oxytocine en dopamine vrijkomen waar je blij van wordt. Is het daarom dat de Bijbel ons ook zo vaak oproept en uitnodigt om te zingen? In Efeze 5 bijvoorbeeld roept Paulus ons op om in onze wandel in het leven met Jezus vooral te zingen. Hij zegt in Efeze 5, spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer en loof Hem in uw hart. In de psalmen klinkt meerdere malen, zing voor de Heer een nieuw lied. Bijvoorbeeld in psalm 96. Zingen is van alle tijden. Veel van de mensen waren vroeger ongeletterd en konden geen woord lezen in een Bijbel of Torah. Maar zingen, verhalen vertellen en bidden, dat konden ze wel en dat waren de manieren door de dag heen om tot God te komen. Zullen we vandaag van hen leren? Door te blijven zingen? Of je nou zo muzikaal bent als mijn man, of dat je net als ik vooral niet van een podium moet gaan zingen. Zingen doet iets in ons hart. Hoe vol ons leven, of hoe vol jouw agenda ook voor vandaag weer kan zijn. Zingen geeft werkelijk ruimte van binnen. De dag is nog jong. Dus ik zou zeggen, begin vandaag met een lied. Een lied die je mag meedragen, die je mag zingen, neurieën en die je focus geeft op de hemel. Zing vandaag voor de Heer jouw lied.

0: Hands and Thy Words hoor je na de overdenking van Nadine de Vos. Ook zij weer het volgende uur de Nieuwe Morgen.
1: En verder vandaag.
0: Tussen 10 en 12 brandstof. Daarin gaat het over wachten of misschien wel verwachten. Petra Schoen is de gast. Docent in het mbo, een chronische ziekte heeft zij ook. Zij ontdekte dat God juist werkt in wachttijd. De vraag is, wat moet jij dan ondertussen? Een mooi gesprek, straks tussen 10 en 12 in brandstof. En in backstage vanmiddag, Hadassah Bakker nam een tussenjaar om haar muzikale droom te onderzoeken. Het plan om in 5 jaar liederen uit te brengen. Afgelopen vrijdag werd het afgevinkt. Met het lied Schets van mij was de EP Onderweg naar de horizon compleet. Hadassah Bakker vanmiddag te gast in backstage.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt, staat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na 4 dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Het weer van Weer Online? In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Oss richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file.
10: Ah, sterk zoals je in de file staat. Goedemorgen. De nieuwe morgen reist met je mee met zometeen. You Shine, Brian Dirksen op je radio.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
14: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
18: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samenwerkt beter. RMU.nl.
19: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
20: De Nieuwe Morgen.
21: Met Annemarie Biljart.
20: Het christelijke radiostation.

0: binnen. Brian Dirksen en You Shine. Goedemorgen. Het ging me toch tekeer afgelopen weekend. Afgelopen nacht gelukkig wat minder intens. En nu die fantastische ochtendkoelte. Het fietstochtje naar het werk is deze dagen echt een topstart van de dag. Nou, en dat in combinatie met de nieuwe morgen. Ik bedoel, ik wil niet mezelf op de borst kloppen, maar het Groot Nieuws Radio zijn we samen deze ochtend. Maken we ook helemaal samen mede mogelijk. En de sfeer zit er goed in. Miranda is erbij. En hier laat iemand weten afgelopen weekend bij de TT in Assen te hebben geholpen. Marga, wat een held ben jij. Toiletten schoongemaakt. En nu lekker uitrusten op deze maandagochtend. Ik weet dat op dit moment ook veel van jullie onderweg zijn met de auto. Airco op 20 graden is ook fijn. Met de warmte toch misschien wat minder energie. En het is mij dit weekend ook gebeurd. Met je telefoon op de bank, ventilator ernaast. Toch langer scrollend door Instagram dan gepland. Ik ben, als je het dan per se wil weten, in een loop beland met een Italiaanse vrouw. Woont in Nederland. Spreekt ook Nederlands met een mooi accent. Die in 30 seconden filmpjes maakt van de meest fantastische gerechten. Die zij dan bereidt. Begint altijd met amore, wat wil je eten? Dat vraagt haar man dan. Zij vraagt aan haar man. En dat eindigt dan met veramente lekker. Dat is ongeveer alles dat ze doet. Ja, ik krijg het nu steeds vaker voor de kiezen. Puur vermaak. Mijn leven wordt er niet diepgaand door verrijkt. Tegelijkertijd, ik voel hem wel, en dit is nog vrij onschuldig. Wat als je social media, Instagram in dit geval, gewoon skipt? Hij gaat het doen. Waarom? Gaat hij zo uitleggen, want ik spreek hem zo meteen. Joram van der Sloot. Dat niet. Joram Kaat.
1: De dagtekst.
0: De grote zendingsopdracht, verwoord in het evangelie van Marcus, hoofdstuk 16, vers 15, waar staat: Hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Trek de wereld rond, verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Marcus 16, vers 15, is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen.

0: origineel van Ralph van Manen, die ook meezingt in deze versie. Voor nu en voor altijd, samen met Marielle Madern. Voor Regio Noord is het volgende week al zover. Dan begint de zomervakantie. Een tijd om tot rust te komen, uit te pluggen van de hectiek van alle dag. De werkagenda, de school van de kinderen, maar ook voor veel mensen hun telefoon. De zomerperiode is een uitgelegen kans om wat te minsteren met Instagram bijvoorbeeld. Of je pakt het nog rigoureuzer aan en je volgt het voorbeeld van EO-presentator Joram Kaat. De 40 dagen tijd zonder social media beviel hem zo goed dat hij er maar helemaal mee is gestopt. Joram, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, hallo.
0: Wat voor fantastisch leven heb jij gekregen?
1: Ja, nou inderdaad, het voelt Regio Noord volgende week. Het voelt alsof ik al maanden vakantie heb, joh.
0: Ja, heerlijk. wat levert het jou op dat je hier zo enthousiast over bent? Want even voor mijn begrip, Instagram gestopt, maar helemaal niet meer nergens op de socials.
1: Nee, met de disclaimer. Kijk, ik heb mijn account nog wel. Ik werk in media, dus af en toe moet ik echt. Ontkom ik er niet aan om toch even wat posts van Live Rules te bekijken. Bijvoorbeeld, dat doe ik dan op mijn laptop. Maar ik heb geen social media op mijn smartphone. En dat is toch wel de plek waar ik al die uren kwijt was aan scrollen. Dus dat levert het vooral op tijd, maar ook echt rust. Ja, ik hoorde mensen het wel eens zeggen. En toen dacht ik, ja, hoe groot kan het verschil nou zijn? Maar dat is echt merkbaar. Dat het gewoon veel meer rust geeft.
0: En je probeert onder meer twintigers aan te spreken. En je zegt dan, ja, dan moet ik wel iets doen op die socials. Is dat niet een beetje, ja, niet om heel zuur te doen. Want ik vind het fantastisch dat je dit doet. Dat even als eerste. Maar dat je dan toch voor je werk dat wel moet doen. Is dat niet in tegenstelling met elkaar?
1: Nou, ergens zeker wel, ja. Dat is natuurlijk heel gekkig. Dat is ook iets waar ik wel vaak over nadenk. Van ja, ik heb echt een mening over sociale media. Ik vind ze niet neutraal namelijk. Ze willen iets van ons. Ze proberen ons een kant op te duwen. En tegelijkertijd, ja, heb ik het ook nodig voor mijn werk. Dat vind ik zelf ook wel ingewikkeld, ja. Maar voor mij persoonlijk was het issue vooral het scrollen. Jij omschrijft dat net ook. Je kijkt die Italiaanse dame, die gaat lekker koken. En dat is natuurlijk hartstikke leuk en onschuldig. Alleen het gaat erom dat dat platform zo is ingericht dat het je eindeloos lang vast wil houden, omdat er geld aan jou verdiend wordt. Ja. Dus, en het begint met 10 minuten en vervolgens ben je 1,5 uur verder. Ja, dat wilde ik niet meer.
0: Ja, nee. En jij zegt ook heel scherp, een gezonde relatie met Instagram bestaat niet. Waarom is dat niet mogelijk? Ik heb bijvoorbeeld een timer op mijn Instagram, 1,5 uur. En als ik dan denk, ik wil het toch nog even afkijken, dan zet ik die timer gewoon uit.
1: Heel herkenbaar. Ik zie het als een soort kermis met toeters en bellen en kleuren en geluidjes die heel de tijd roepen van, hey, kom, heb je dit al gezien? Moet je dit nog eens zien? En ik heb gemerkt, want ik heb echt al van alles geprobeerd hoor in de afgelopen jaren, ik ben daar niet tegen opgewassen. Zo'n timer ook niet. Dat is voor mij een te lage obstakel. Die klik ik gewoon weg. Dat is echt, ik denk er niet eens over na en hij is al weggeklikt. Ja. En dan zit ik gewoon weer. En het zit gewoon zo goed in elkaar. Die strijd, want dat is het wel, ja, vind ik dan een beetje, die gaan we niet winnen. En dus moet ik zoveel mogelijk afstand inbouwen tussen mijzelf en Instagram, zodat ik überhaupt niet op die knop druk.
0: Ja. Hey, en je werkt in de media. Heb je dan niet het gevoel dat je bepaalde grote onderwerpen mist nu je niet meer op die socials zit?
1: Nou, ik was daar heel bang voor vooral. Ik dacht van ja, je gaat jezelf natuurlijk ook allerlei dingen wijsmaken. Inderdaad, vanuit werk of vrienden. Van ja, maar dan weet ik niet meer wie er in Zuid-Italië op vakantie is. En hoe weet ik dan nog welk festival er gaande is. En dat waren allemaal dingen waar ik me zorgen om maakte. Maar dat valt in de praktijk heel erg mee. Het gebeurt wel eens dat ik iets mis. Maar ik lees nieuws. Dat hou ik allemaal in de gaten. De laatste hypes, zeg maar, of viral video's, ja, die zie ik dan net wat later. Ja, dat zorgt voor wat sociaal ongemak soms, maar verder niet hoor.
0: Oké, daar moet je dan maar weer overheen stappen. Ik heb zo'n vermoeden wat je gaat zeggen, maar waar zou jij mensen deze zomer toe willen aanmoedigen als het gaat om gebruik van social media?
1: Wees je bewust van het gebruik, want ik denk dat dat al een eerste stap is. We hebben vaak niet eens door hoe gemakkelijk we die telefoon pakken en hoe makkelijk we gaan scrollen. Wat ik heb, en ik zal er geen reclame voor maken, maar er zijn verschillende aanbieders van die fysieke soort van ja, scannertjes, steentjes eigenlijk, waar je je telefoon eerst tegenaan moet houden om je social media te unlocken. En dat maakt voor mij echt een wereld van verschil. Ik heb dat blokje dus in mijn huis liggen op een hele onhandige plek. Dus als ik, ja nu niet meer, maar toen ik nog wel op social media zat, als ik er dan op wilde, moest ik opstaan, fysiek de trap af naar dat plekje om mijn telefoon te scannen. Ja, daar had ik 9 van de 10 keer helemaal geen zin in. Dus ik werd me ineens heel bewust van wanneer ik eigenlijk op sociale media wilde. En die drempel die hielp dus om die schermtijd echt met uren per dag te verlagen. Dus dat zou mijn tips zijn voor deze zomer.
0: Ja, en wie weet waar het dan eindigt. Dat je elkaar niet meer ontmoet op social media, maar je, net als jij, gewoon overal mee stopt. Nou, Joram, dank je wel voor deze inspiratie. Ik wens je een heerlijke, mooie, rustige zomer vooral.
1: Ja, jij ook. En doe de groeten als je afscheid gaat nemen tegen die Italiaanse vrouw. Hè? Je zegt bedankt voor de leuke uren, ik ben weg.
0: Ja, precies. Zij eindigt dan met veramente lekker. Joram Kaat, dankjewel.
1: Doeg.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Talita Nawijn en welkom thuis. En daarvoor de muziek van Martin Smith. Het is 8:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd, meldt Omroep Gelderland. Het is alleen onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er verder door in de problemen komt. Jeugdzorg wil meer pleegouders hebben, want het zijn er nu te weinig. Veel mensen stoppen ermee, waardoor kinderen die hulp nodig hebben nergens naartoe kunnen. Er is al jaren een lange wachtlijst. En in Oostenrijk is een grote reddingsoperatie aan de gang. Door modderstromen na zwaar onweer zijn honderden toeristen vastkomen te zitten in het Kaunertaal, vlakbij Italië. Ze worden met legerhelikopters geëvacueerd.
2: Grootnieuws update.
0: Onder meer Kerk in Nood biedt noodhulp in Venezuela na de aardbevingen, opnieuw dit weekend weer. Het gebeurt via lokale kerken. De kerk in Venezuela heeft ervaring omdat het land al vele jaren lijdt, volgens een medewerker ter plaatse. Er zijn nu 1500 mensen vermist. En nog 1500 slachtoffers en nog duizenden mensen worden vermist. Verschillende media berichten over onrust in de katholieke kerk. Dat heeft te maken met de wijding van 4 bisschoppen aanstaande woensdag zonder toestemming van de paus. Als de wijding doorgaat, dreigt Rome de priesterbroederschap Sint Pius te excommuniceren. Het broederschap houdt meer vast aan traditie, terwijl de nieuwe paus meer voor hervorming gaat. Ja, een hittegolf of niet, sommige dingen die gepland waren dit weekend gingen wel gewoon door. Zoals de bruiloft van ChristenUnie-burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Veel plaatjes in de media van een burgemeester in een prachtige jurk met haar geliefde Koert Kleiwecht, onder meer in de Rotterdamse metro. En Cody Gakpo speelt de aankomende nacht gewoon mee bij het WK, de wedstrijd van Nederland tegen Marokko, ondanks de verdrietige omstandigheden. De Oranje International en zijn vriendin Noah van der Bij verloren hun zoontje tijdens de zwangerschap. Het jongetje heet Elijah Raphael. Na het trieste nieuws ging het gezin naar de kerk om een kaarsje te branden. Daarna liepen ze met hun zoon Samuel naar de speelplaats. Moeder Noah schrijft op Instagram: er was nog een ander kind daar. Zijn naam was ook Elijah. Er had geen mooier teken kunnen komen van God. Hij herinnerde ons eraan dat onze kleine jongen nooit ver weg is. Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het vrij zonnig met in het binnenland ook wat stapelbewolking. Het wordt 22 graden op het strand, 28 in Limburg. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
3: Het is druk op de A12, vooral Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken nog even dicht. Daardoor loopt het vast op de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwe 10 kilometer stilstaan. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoop het Gorkum 8 kilometer file. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen. En dat duurt tot 17 juli.
4: Annemarie Biljart.
0: Nou, op een zeepkistje op straat het goede nieuws verkondigen. Zometeen meer over evangelisatie na muziek van Matt Redman. One Day.
2: De nieuwe morgen.

0: Matt Redman en One Day When We All Get to Heaven. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er is een trend die jou bezighoudt.
1: Ja, je kan er niet omheen. Evangelisatie is helemaal terug. Ja, even een eerlijk verhaal. Ik ben millennial en opgegroeid met een wat vreemde relatie met evangelisatie. Even schetsen, ik ben als jongere ook wel eens de straat op gegaan met de kerk. Hè, of in een zomervakantie of zo, knikkende knietjes en dan mensen aanspreken. Maar naarmate ik ouder werd, kreeg ik toch een wat een ingewikkelde verhouding met evangelisatieacties. Toch een soort ongemak als ik zelf werd aangesproken of als ik soms wat onpersoonlijke directe aanspreektactieken zag. Maar het valt me op de laatste tijd dat het echt een interessante comeback maakt. Ik weet niet of je dat kan zeggen van evangelisatie, maar het wordt steeds normaler om op straat het gesprek aan te knopen. En dat is zichtbaar in veel initiatieven. Ondanks de hitte gingen veel mensen bijvoorbeeld dit weekend toch de straat op voor de Mars voor Jezus in Rotterdam. We spraken laatst nog iemand van openluchtaanbidding in de regio Barneveld, waar het gepaard gaat met muziek. Presence doet hetzelfde. Zingen en mensen over Jezus vertellen. Vorige week sprak Jury nog met Teun, die afgelopen weekend ging evangeliseren in pendelbussen naar Hardstyle Festival Defcon. Dat is trouwens afgelast, dus ik weet niet of we op de terugweg of dat hele moeilijke gesprekken waren. Maar het was in ieder geval een mooi initiatief. Koffiekarren die heerlijke koffie schenken en het evangelie gratis bij meegeven. Influencers die met camera de straat op gaan of ergens gaan zitten bijbelezen tot iemand ze aanspreekt. Een tijdje geleden liep ik zelf door het centrum van de plaats waar ik woon en hoorde ik ook mensen om me heen praten over Jezus. Nou, het zal vast iets te maken hebben met de toenemende interesse voor geloof onder met name jongeren. Maar vooral dat God volgens mij wel iets bijzonders aan het doen is in de kerk. En het, nou, in alle eerlijkheid, het ongemak voel ik zelf nog steeds wel. Bedoel, geef mij de kansel of in dit geval de radio maar. Dat is toch een stukje veiliger misschien of zo. Maar het is wel bijzonder om te zien hoe vurig en liefdevol mensen de straat op gaan. En dat maakt hoopvol. Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd. Dus, misschien ga je ook wel eens de straat op. Of zou je het eigenlijk wel meer willen, maar vind je het spannend? Of heb je er helemaal niks mee en zoek je een hele andere manier om te getuigen? Nou, we zijn altijd benieuwd naar jouw verhaal. Dus deel die vooral via de Groot Nieuws Radio app.
0: Ja, misschien kunnen we het bundelen. De beste manier om. Of nee, ja, dan wordt het misschien weer te plat.
1: Dan wordt het weer een boekje.
0: Ja. Herkenbaar wat je zegt over evangelisatie. Misschien heb jij daar wel ervaring mee of andere gedachten bij. Meld je via een appje naar de studio.

0: muziek van de opwekkingband. Jezus, uw naam. De overdenking krijg je op maandagochtend van Nadine de Vos over Gods woord aandurven.
1: Bij ons thuis, maar ook op school bij de kinderen. In het verkeer en in de meeste bedrijven hebben we afspraken met elkaar gemaakt. Afspraken over hoe we met elkaar omgaan, wie waar verantwoordelijk voor is en waar we samen voor willen gaan. En dat is met een reden. Want we geloven, en we zijn er ook achter gekomen door onderzoek, dat met deze afspraken we een zo gezellig en opbouwend mogelijke omgeving creëren met kansen voor iedereen. Het zorgt ervoor dat het geen zooitje wordt. Toen ik erover nadacht, dacht ik, zo is het ook met Gods woord. Het geeft ons kaders, richting, het geeft beschrijvingen van verantwoordelijkheden, onderlinge afspraken, om samen zo goed mogelijk te leven. Het is als het ware een orde die God gaf voor zijn prachtig bedachte schepping over hoe God, de mens, dier en natuur het beste opbouwend met elkaar kunnen leven. En de afspraken die God hiervoor geeft, vinden we in Gods woord. Paulus schrijft hierover in 2 Timotheüs 3 vers 16 dat dit woord, heel de schrift, door God is ingegeven. Het is geïnspireerd door God. Hij maakt zijn masterplan erdoorheen bekend aan ons. En waartoe dient dat dan? Dit woord is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid, zo schrijft Paulus. Wij zouden misschien zeggen, Gods woord is om te troosten, om te bemoedigen en te inspireren. En ja, dat is ook waar. En vanuit Gods genade en liefde wil hij dat ook doen. Maar Paulus schrijft hier iets anders. Gods woord is naast genade ook waarheid. Het wil ons leren, het wil ons toespreken, het wil ons aanwijzingen geven en opvoeden in wat recht is. Gods woord brengt ons op het pad waarvoor we bedoeld zijn. Onderzoeken wijzen uit dat we steeds minder dagelijks Gods woord lezen en bestuderen. En dus krijgt het minder ruimte om ons te onderwijzen, weerleggen en op te voeden. En is dat niet, zo dacht ik, wat we in deze wereld om ons heen terugzien? Niet alleen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. Polarisatie, chaos, verwijdering, eenzaamheid. In plaats van de wereld als een plek om te groeien en samen te leven. En toen stelde ik mezelf de vraag, durf ik, en daarmee vanochtend ook aan jou, durf jij ook nog op die plek te staan waar Paulus ons toe uitnodigt? Dat Gods woord ons niet alleen bemoedigt, troost en inspireert, maar dat het ons ook vooral mag onderwijzen, dat het ons mag verbeteren, dat het ons mag opvoeden. Laten we daar alsjeblieft naar op zoek blijven. Omdat de Bijbel ons heeft geleerd dat God een orde heeft bedacht voor deze wereld, waarin afspraken en richtlijnen een krachtige bescherming geven voor zijn prachtige schepping. En wij mogen geloven en alsjeblieft laten we blijven geloven dat dat de weg is om als het ware gezellig en opbouwend met elkaar om te kunnen blijven gaan. Ik wens je een prachtige dag toe.

0: Ja.
1: Doe jij dan je portemonnee en telefoon in haar tas?
0: Ja. Zij loopt met een enorme tas rond.
1: Nou.
0: En ze mijn spullen.
1: En het is bij mij dus ook het geval.
0: Ja.
1: En dan krijg ik net een appje van de thuisfront.
0: Ja.
1: Heb jij mijn portemonnee nog?
0: Oh, er zit er nog in jouw tas.
1: Dus ik moet eigenlijk al weg.
2: De eerste blessing van de dag.
0: Ja, de eerste blessing vandaag voor de gebedskring Benthuizen in Den Haag. Nee, Benthuizen. Ja, sorry. Wij komen naar je... Ja?
1: Ja, nee, ik dacht dus een heel mooi raadsel wat er nu komt.
0: Nee, dat was gewoon... Gebedskring Benthuizen. Ja. Nou, ik denk dat de attentie daar is. Ik denk dat ze wakker zijn. De eerste blessing dus komt jullie kant op. En mocht iemand nog een plaat aan de playlist willen toevoegen voor vandaag, aarzel dan niet. App naar de studio welke plaat je zou willen horen en hoe dat dan een blessing zou kunnen zijn.
1: Ja, die blessings die zijn er na het nieuws van 9 uur. Zou een eigen tas een optie zijn, Tim?
0: Nee, dat is natuurlijk zeer onhandig.
1: De manly bag?
0: Okay. Zeer onhandig.
1: Goed, blessings had ik al gezegd na het nieuws van 9 uur.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
16: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
17: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vast komen te zitten. In het Kaunertaal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. Het weer van Weer Online? In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon. En dat was het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden. Op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het staat helemaal stil en de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouwen. 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knopend Gorkum. 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knopend Ewijk en Knopend Grijsoord. De vertraging is een half uur.
0: Dankjewel. Met de blessings van vandaag stemmen we weer graag op jou af. Dus laat ons even weten, waar ben je, waar luister je en wat houdt jou bezig op dit moment? Vereer ons met een hoogstpersoonlijk appje naar de studio en breng ons op de hoogte van jouw actuele luisterstatus.
22: Hé, het licht doet het niet.
23: Ik heb geen bereik.
24: Hebben we nog wel water?
25: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
26: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
27: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
26: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
28: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
28: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
30: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
31: Zijn we al.
30: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
32: Oh ja, verzekering.
30: En weer door met de Ora autoverzekering.
33: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
30: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
34: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
35: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.

0: Lidl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier. Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
2: Blessings.
1: Met Tim Hendricks.
2: Het christelijke radiostation.

goedemorgen. Welkom bij de blessings van vandaag. Hailstone Worship en Brooke Lizardwood hoor je met What a Beautiful Name. En ja, zo mogen we dus beginnen met de blessings. En Marijn is erbij, zijn actuele luisterstatus. Veldbezoeken voor gewas, inspectie op ziekte en plagen in onder andere suikerbieten, uien, aardappelen en siertilten. Prima te doen met Groot Nieuws Radio op de achtergrond. Een hele fijne uitzending iedereen. Nou, dankjewel. Jij ook. En Gerrit is onderweg naar Orvolte. Jongeren ophalen van het kampweekend NGK Dalfsen. Marja die zegt, hoi, ik ben heerlijk aan het werk bij bijbelhoezen.nl. Heerlijk werken aan de mooiste hoezen met nog mooiere verhalen ertussen. Paula de Jong zegt, goedemorgen, we zijn terug van vakantie en beginnen weer met werken deze week. Mijn man André de Jong, die heeft vandaag zijn eerste werkdag. Dus ik wil hem daar even alles succes mee wensen. Hij luistert veel naar jullie, want hij zit veel op de weg. Een leuk opbeurend nummer voor hem zou gaaf zijn om hem te laten weten dat deze dag ook gewoon weer voorbij gaat. Nou, je hoort het als er een mooi, vrolijk, opgewekt nummer in zit, André. Dan is hij voor jou. En Mariet, die zit na het sporten aan een kommetje muesli. En haar horloge, ja, dat is wel luxe dit, die geeft haar status door. Je herstelbehoeften zijn hoog. Het is dus een goed idee om vandaag rustig aan te doen. Dat is het advies van je horloge. En ik denk dat wij dit advies ook maar ter harte nemen. Rustig aan, wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn de blessings van maandag 29 juni 2026. En de eerste blessing van vandaag, die mogen we draaien voor de Gebedskring Benthuizen. Want, zegt Rita Lievaert, wat mooi dat de Gebedskring al 20 jaar mag bidden voor mensen, kerken, zending en samenleving. Alle eer aan onze hemelse Vader. En de plaat die we daarbij mogen draaien, de band Lef met het liedje Onveranderlijk.

Onveranderlijk van de band Lef. Aangevraagd door Rita Lievaert, speciaal voor de gebedskring Benthuizen. En alsof het zo moest zijn, Marit Duits die zegt: ik ben momenteel op weg naar mijn werk. En waar rijd ik langs? Afslag Bleiswijk, Benthuizen en Zoetermeer Noord op de A12. Dat is wel heel toevallig, alhoewel toeval bestaat niet. Jessica die zegt: goedemorgen voor iedereen die luistert. Ik wil graag het nummer God, I'm Just Grateful aanvragen. En dus gaan we luisteren naar Elevation Worship en Chandler Moore. Een heerlijk nummer, zegt Jessica. Echt een bemoediging. De bemoediging dat we allemaal zo geliefd zijn in zijn hand. Daar gaat het nummer over. Luister mee.

Ja, Elevation Worship en Chandler Moore hier op Groot Nieuws Radio met God, I'm Just Grateful. En wij zijn Jessica dankbaar voor deze plaat vanochtend op de radio. Anja, goedemorgen. Je zit lekker mee te luisteren, laat je weten. Vanmiddag aan het werk, maar nu nog even lekker buiten. Bea zit ook buiten en voelt zich opgelucht. En zegt, ja, van mij mag het hele zomer zo zijn als we even naar de temperaturen kijken. Het is toch beter dan vorige week. Bas die zit lekker aan zijn krantje. Harry zegt, goedemorgen. We zitten met z'n vieren in de Belgische Ardennen te ontbijten. Even de groeten vanaf hier van Harry, Nicolette, Marold en Harriet. Groeten terug, jongens. Geniet ervan. En Janneke die deelt nog even een weekendblessing. Die zegt, samen met vriendin Kobi afgelopen zaterdag naar het Israëlcentrum in Nijkerk geweest. Er was een tentoonstelling. De tentoonstelling was erg mooi voor volwassenen en kinderen. Dus tip van Janneke. Dan ook een blessing van Inge Ribbe. Inge die zegt, ik wil heel graag even via de radio vanmorgen een dikke knuffel geven aan Erwin. We zijn al ruim 45 jaar bevriend. En wat mooi dat we allebei nu gelovig zijn en hierover kunnen praten. Dat kunnen delen met elkaar. Dus via de radio even een dikke knuffel van Inge. Dan naar Berkel en Rode Reis met het lied Onze Schuilplaats is God. Music Worship komt eraan voor Louise. Want zegt Deborah, je dochter. Lieve mams, het was afgelopen week allemaal spannend toen je naar het ziekenhuis moest. Met dit lied wil ik jou bemoedigen om met blijdschap naar de toekomst te kijken zonder angst en te herinneren aan wie wij toebehoren. Onze schuilplaats is God. Het is de boodschap die we namens Deborah Smit met dit lied mogen doorgeven. Music Worship hier op Groot Nieuws Radio. Louise, speciaal voor jou.

0: de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

good. Ja, dan valt er toch wel het een en ander van je af bij het horen van deze plaat. Matthew West, good. Ik ben geliefd, niet omdat ik weet ik wat presteer, maar gewoon omdat God goed is, omdat God God is. Omdat God trouw is, ook als ik dat niet ben. Good van Matthew West, een echte blessing wat mij betreft op deze maandagmorgen. Gaan we naar het volgende verzoek van Emma de Vries. En Emma spreekt hier ook namens de Life School Zwolle. Zegt: ik wil heel graag een blessing doorgeven aan Francine en Jeroen van de Life School Zwolle. Graag het lied Ik zal er zijn. Want Francine is ernstig ziek. Gaat op dit moment door een diep dal met Jeroen, met haar kids. En daarom, lieve Francine, Jeroen en kinderen, met dit lied willen wij, ik en namens de hele Life School Zwolle, jullie bemoedigen. Ik zal er zijn. Van Sela, om de blessing te onderstrepen deze morgen.

0: Sela met het lied Ik zal er zijn, vanochtend een speciale bestemming. En sterkte Francine, zegt ook Lydia Veersma, ik bid mee voor jou.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, na aanleiding van de warmte heeft Alex Sietsma de volgende plaat in gedachten. We gaan luisteren naar Je draagt er niet alleen in de uitvoering van Beste Zangers, gezongen door Sera. Je draagt het niet alleen, speciaal voor wie worstelt met de warmte. Wie op misschien een flat woont, in de oudere huizen, daar denk ik ook aan. Laten we extra om ons heen kijken, 100% voor elkaar. En daarom dus deze plaat om dat te onderstrepen. Je draagt het niet alleen, dat tegen elkaar te zeggen vandaag. En natuurlijk ook met het idee dat God ons draagt.

oproep van Alex om een beetje om je heen te kijken. Je draagt het niet alleen in deze uitvoering van Sera. Het was tijdens Beste Zangers. Ik weet niet of je het programma kent. TV-programma waarin artiesten elkaars liedjes doen en daar een eigen touch aan geven en dat dan voor elkaar tegen horen brengen. Met veel respect dat liedje dan mooi maken. En dit was dus Je draagt het niet alleen van Martijn Buwalda, die hier werd uitgevoerd door Sera. We hebben een volgende bestemming. Werkhoven, daar moeten we zijn voor Simone Oskam. En ja, een hele dikke knuffel via de radio deze keer van Marije. Marije Zuiderduin, je dochter. En Marije zegt, lieve mama, vandaag bent u 60 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, een mooie mijlpaal om te vieren. En ik dank u voor alles wat u voor mij doet en gedaan hebt. En bovenal ben ik dankbaar voor uw liefde voor mij. Voor onze kinderen, maar ook onze pleegkinderen. Zo bijzonder dat u altijd weer openstaat voor de kinderen die wij mogen opvangen en klaarstaat om maar weer op te passen als ik een afspraak heb met of voor de pleegkids. Ja, lieve mama, dank je wel. Dank, dank en een dikke knuffel van Marije. En dit liedje. Gerald Troost zingt het speciaal voor jou, Simone. Voor mama, namens Marije.

duidelijker kan bijna niet. Mam, ik hou van jou. Je hoorde Gerald Troost met het liedje Voor Mama. Dan luisteren we naar Matt Redman en 10.000 Reasons. Dat is de plaat die we mogen draaien, omdat er iets te vieren is. Wat we vieren, dat is het volgende. Arjan en Margriet de Jong Oosterling uit Schoonrewoord. Jullie mogen vieren. Dat is gisteren was het officieel. Dat jullie 35 jaar getrouwd zijn. En dus heel veel liefs van vader en moeder Oosterling met het volgende lied. We willen jullie dit lied graag aanbieden. Wat een lange tijd alweer. God heeft jullie al 35 jaar gespaard met elkaar. En ja, er waren mooie dingen, maar er waren ook moeilijke dingen. Wij wensen jullie Gods nabijheid voor de toekomst toe. Samen met Marije, Cornelieke en ook Mike, Joanne, Agen en Harmen. Heel veel liefs van vader en moeder Oosterling. En Matt Redman, die dus dit lied vandaag vertolkt. Dit danklied. 10.000 Reasons. Bless the Lord. Voor Arjan en Margriet.

Matt Redman en 10.000 Reasons. En Marion Smit uit Leiderdorp zegt graag een lied voor mijn nicht Hanneke van der Meij. Elke dag luistert ze naar Grootnieuws Radio. Hanneke, vorige week lag je in het ziekenhuis. U bent nu weer herstellende en daar zijn we dankbaar voor. Namens Marion, voor jou Hanneke. Het lied Groot is uw trouw, o Heer. Joke Buis zingt het. En we draaien het ook voor René en Trudy Lindhout uit Moerkapelle. Want, zeggen kinderen en kleinkinderen, wij zijn de Heere God dankbaar dat we afgelopen zaterdag mochten vieren dat jullie 40 jaar getrouwd zijn. Dankbaar voor alle zegeningen die jullie in de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen. En wij wensen jullie ook voor de komende jaren Gods rijke zegen en zijn trouw toe. Het lied Groot is uw trouw, o Heer staat ook boven jullie huwelijk. 40 jaar getrouwd van harte, in de eerste plaats namens de kinderen en kleinkinderen. Maar in de tweede plaats ook namens ons allemaal hier bij de radio verzameld.

0: Het was vandaag een goed moment voor dit lied. Deze uitzending weer mogelijk maakt met het doorgeven van de blessings en door heerlijk te luisteren en bijvoorbeeld ook door vriend te zijn. Dan kijk ik naar de buurvrouw van het programma hiernaast. Het programma Brandstof. Oh, Eunice, goedemorgen.
1: Staat er goed bij, toch, de schutting?
0: De schutting. Je wil niks meer aan doen, lekker laten staan?
1: Nou, heel goed.
0: Ja, als er wat is, hey, ja. Ik ben er voor je.
1: Kijk er gewoon overheen, heel goed. Ja. Hey, over schuttingen en gesproken. Ja. Soms dan voelt het, als je ze weg zou halen, dan voelt dat denk ik heel kwetsbaar. Dus ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken. Dat je zo in de tuin door kan lopen met al
0: ja,
1: die buren.
0: Dat je hem letterlijk weghaalt, ja.
1: Bij mij in de straat is dat trouwens wel zo. Echt een leuke buurt, dat moet ik zeggen. Maar toch zou ik het zelf niet willen.
0: Nee.
1: Maar dat brengt me wel bij het onderwerp van vanochtend. Kwetsbaarheid. Nou. Ik denk dat het niet iedereens hobby is.
0: Kwetsbaarheid.
1: Ja, jezelf kwetsbaar opstellen. Mijn gast die doet dat en heeft ook wel hele diepliggende redenen voor. Zij is namelijk chronisch ziek, is iemand met veel dromen, heeft ze moeten aanpassen. En zij zegt kwetsbaarheid, dat maakt je een leuker mens. Nou, of dat zo is, ik ben heel benieuwd of we het daarmee eens zijn. Ik denk ik wel.
0: Ik wens iedereen een mooie brandstof, zometeen met Eunice.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
6: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
7: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. Het weer van Weer Online? In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen, West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam, Amsterdam. Een file tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer. Door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. 2 kilometer file. En 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Lunette. 6 kilometer file.
1: Een hele goede morgen. Kwetsbaarheid maakt je een leuker mens. Ja, dat is dus de overtuiging van mijn gast. En ik ben het ermee eens. Ik heb wel wat voorwaarden misschien hier en daar. Maar ik denk, nee, laat ik gewoon zeggen, ik ben het daarmee eens. Ik ben heel benieuwd. Wat denk jij? Kwetsbaarheid maakt je dat een leuker mens? Praat mee in de app van Grootnieuws Radio. Brandstof is er zo met muziek van Thea. It's gonna be
16: good. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
22: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
23: Brussel-Zuid.
22: Hé, nu al?
21: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
24: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
11: Brandstof
27: met Denise Nahuis.
11: Het christelijke radiostation.

0: Thea en Gonna Be Good.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Ja, zo kom je de maandagochtend wel door, toch? Welkom, wat fijn dat je luistert. Even niet meer die 30 graden aantikken. Als ik dan hoor, het wordt vandaag maximaal 28 graden, denk ik, ach, nou, kunnen we hebben. Terwijl als je dat een tijdje geleden had gezegd, 28 graden. Ik vind het mooi hoe dat perspectief kan veranderen qua temperatuur. Nou, ik heb echt wel genoten van de zomerse dagen, maar ik merkte ook dat mijn hoofd op een gegeven moment niet meer zo goed mee kon doen. En lichamelijk trouwens ook. Dat is dan toch die leeftijd, hè, die begint op te spelen. Ja, zonder gekheid, wat normaal vanzelfsprekend is, dat kost je ineens meer moeite en je moet je tempo aanpassen. En misschien is het een gekke vergelijking, maar zo is het volgens mij ook om te leven met een chronische ziekte. Petra Schoen die heeft daarmee te maken. En met haar praat ik vanochtend over kwetsbaarheid en het gevoel dat je kunt hebben als je ziek bent. Doe ik er nog toe als ik minder kan? Ja, dat zijn vragen die bij haar heel diep zijn gegaan. En ze kan daar prachtig over vertellen hoe er toch ook licht schijnt in de duisternis. Want er zijn ook allerlei geloofsvragen die kunnen oppoppen. Bijvoorbeeld de vraag, waarom geneest God niet als je het wel om je heen ziet gebeuren? Kwetsbare vragen, maar we schuwen ze niet. En mijn vraag aan jou vanochtend is, hoe sta jij er tegenover? Maakt kwetsbaarheid je een leuker mens? Doe jij dat? Je mag het laten weten in de app van Groot Nieuws Radio. Dit is muziek van De Lize uit Psalm 139. U behoor ik toe.

Holy, holy God with us. Ik stelde je net een vraag, dat kwetsbaar zijn naar elkaar toe, kwetsbaar jezelf opstellen, maakt je dat nou een leuker mens of niet? Nou, er wordt op gereageerd door Mike. Mike die zegt, het maakt je een mooier mens, maar ik heb dan al vaker gemerkt dat mensen het de volgende keer moeilijk vinden om met je om te gaan. Ja, en waarom dat dan zo is, we waren er even over aan het bomen in onze Grootnieuwsradio-app. Hij zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een goede vraag. En hij heeft ook het idee dat het als man nog lastiger is. Nou, we gaan eens kijken of dat ook aan bod gaat komen in ons gesprek. En Mirjam die laat weten, dat vind ik eigenlijk ook wel heel kwetsbaar dat je dat doet. Dus ik neem het gewoon even mee. Ik woon in België en ik heb heel veel contacten die via de app lopen. Nou, probeer ik belangstellend te zijn bij een vriendin door te luisteren en af en toe te spreken. Toch heb ik vaak het idee gedropt te worden. Alsof ik aan een dood paard trek en daar word ik heel onzeker van. Ja, dat snap ik. Dat is ook lastig, hè? De wereld van vriendschappen. Nou, we gaan het niet per se over vriendschappen hebben, maar wel over jezelf kwetsbaar opstellen in het leven. Zometeen is mijn gast Petra Schoen. Ja, en hoe zij dat doet, daar ga je dus zo achterkomen. Na muziek van de Schrijvers voor Gerechtigheid, en dit is Chef Schleeder, Counting My...

0: Stikstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: De Schrijvers voor Gerechtigheid en Miljoenen Stemmen. Iedere generatie zoekt naar voorbeelden. Naar mensen die laten zien hoe je betekenisvol kunt leven en hoe je keuzes maakt. Mensen die niet alleen vertellen hoe het moet, maar die ook hun worstelingen laten zien. Petra Schoen kiest er bewust voor om haar kwetsbare kanten te delen met de studenten die ze lesgeeft. Ze is relatiemanager en docent op de Christelijk Hogeschool Ede en sinds een aantal jaar chronisch ziek. Petra Schoen, welkom.
1: Dank je wel.
0: Kwetsbaar zijn, dat is niet iedereens hobby, maar ik begrijp dat jij ervan overtuigd bent dat je dat een leuker mens maakt.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, ik ben het ook niet altijd geweest. Het is echt een proces geweest dat ik die weg ben gegaan. Maar ik denk dat kwetsbare mensen zijn echtere mensen. En met echte mensen kun je je verbinden. En volgens mij is dat waar het ook om gaat. Als je samen als mensen leeft, dat je je echt kunt verbinden met elkaar. En als er dan een soort muur omheen staat of een soort masker, dan is dat natuurlijk wel lastig om echt contact mee te maken. En dat is wel wat ik heel graag wil. Dus ja, dan hoort het erbij.
0: Ja, nou, ik vind het knap. Zeker ook met studenten. Dan heb je ook een hele andere dynamiek. Maar dat doe jij dus. Er zijn ook wat luisteraars die vanochtend al meepraten over dit onderwerp. En ja, daarbij bijvoorbeeld zeggen, in mijn beleving, zegt een luisteraar, zijn veiligheid en vertrouwd voelen een paar kernwaarden om je kwetsbaar op te kunnen stellen. Dat is misschien ook goed om te zeggen, je hoeft misschien ook niet altijd kwetsbaar te zijn.
1: Nee, zeker niet. En ik zou ook zeker heel goed kiezen waar je dat doet en bij wie. Zeker is veiligheid en vertrouwen heel belangrijk. Hoewel je soms, maar dan moet je jezelf vertrouwd en sterk genoeg voelen, ook wel iets kunt doorbreken door de eerste te zijn die kwetsbaar is. He, dat je niet altijd hoeft af te wachten tot het klimaat helemaal zo is, maar dat je ook juist wel dat verschil kan maken.
0: Oké. Nou, straks meer over jouw worstelingen en hoe je daarmee omgaat. We gaan je eerst even wat beter leren kennen en daarvoor wil ik terug in de tijd. Want je groeit op in een gezin met 5 kinderen, ja. net als ik. Ja. Ik dan de 1 na jongste, jij bent de middelste, begrijp ik.
1: Ja, klopt, ja.
0: Wat voor gezin was het? Is het?
1: Ja, een heel liefdevol en druk gezin. Heel traditioneel gezin ook. Uit de Nederlands Gereformeerde Kerk. Mijn vader werkte fulltime. Mijn moeder was volledig thuis om voor ons te zorgen. Heel gezellig, druk, betrokken in de kerk. Zat veel actie in ons. En veel herrie.
0: Je hoorde jullie aankomen.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, heel fijne plek om op te groeien wel, hoor.
0: Ja, en dat je de middelste bent. Als ik denk aan jou als docent en iemand die veel reflecteert, dan heb je daar vast ook over nagedacht of dat effect heeft gehad op jouw leven.
1: Ja, zeker. Als je daar een psycholoog iets over zou vragen, dan zeggen ze, nou, de middelste die zit altijd overal tussenin. Dus dat zijn vaak een beetje bruggenbouwers en verbinders. Hè? Die zijn te klein voor het een en te groot voor het andere. Of die hebben voortdurend de behoefte om te bemiddelen. Dat herken ik helemaal. Dus dat is ook wat ik vandaag de dag veel in mijn leven en in mijn werk ook doe. Is dat ik eigenlijk altijd wel bruggetjes bouw, verbinding maak. Iedereen ook wel begrijp of wil begrijpen en nader tot elkaar wil brengen. Dus ja, dat herken ik wel.
0: Ja, een bruggenbouwer. En je zegt het geloof, dat was heel erg aanwezig. Tenminste, je ging met z'n allen naar de kerk. Ja. Dat geloof, hoe uitte zich dat voor jou persoonlijk?
1: Ja, ik ben heel erg opgegroeid, dus een beetje in de gereformeerde wereld. Wij gingen 2 keer naar de kerk. Daar ging ik heel graag naartoe. Ik ging heel graag naar de kerk.
0: Wat vond je er mooi of leuk aan?
1: Ja, ik vond het sowieso het zingen altijd heel mooi. Ik heb altijd heel veel met muziek gehad en met liederen. Maar ook wel de community of zo. Ik had ook wel echt mijn vrienden daar, ook later als tiener.
0: Ja.
1: Ik heb altijd de verhalen heel mooi. Ik ben dol op verhalen. Dus ik heb altijd de verhalen heel mooi. Dus ja, vanuit de kerk, van de kinderclub, van school. Zat ik ook op een gereformeerde school. Of de platen van Ellie en Rickert. Of al die bijbelverhalen die je dan voorgelezen werden. Ja, ik ben er heel erg mee opgegroeid eigenlijk.
0: Ja, en altijd vastgehouden.
1: Ja, jawel. Ja. Ik denk dat ik wel, zoals we denk ik allemaal in het volwassen worden in je geloof, dat je allerlei fasen kent, allerlei seizoenen. Zijn er ook wel seizoenen geweest dat ik het minder mee had of dat ik het ingewikkeld vond of me er wat tegen afzette. Maar ik heb eigenlijk nooit getwijfeld of God bestond en of ik daar iets mee wilde of zo. Dus ik heb echt een hele mooie basis eigenlijk wel gekregen.
0: Ja, dat is denk ik ook mooi om te horen als we later in dit gesprek ook mee gaan krijgen. Nou, ook een aantal dingen in jouw leven waar je dus mee worstelt.
1: Ja.
0: Je godsbeeld, hè, is die erg veranderd door de jaren heen? Of je zegt dus nog steeds, het was een basis. Hmm. Voelt dat nog steeds zo? Of is er in de tussentijd ook heel veel veranderd aan dat godsbeeld?
1: Ja, dus het is natuurlijk best wel moeilijk om helemaal terug te denken naar als kind, hoe was dan je godsbeeld? Maar ik denk wel dat ik meer opgroeide met een god van regels. Dat komt misschien ook omdat ik die thuis nog wel eens wat heb uitgedaagd. En dat ik het dan niet begreep. En dan vond ik het een beetje ingewikkeld en zo. Hè? Dus dat geloven te maken had met of je een rok aan moest op zondag of dat soort dingen. Dat heeft zich wel echt ontwikkeld. Maar goed, ik denk dat dat ook met volwassen worden van je geloof en een relatie ook wel anders wordt. Zelf ben ik meer de evangelische en de pinksterhoeken. Ik noem mezelf nu altijd een pinkstervrouw. Die kant opgegaan eigenlijk zo'n 25 jaar geleden. En dus dat is wel anders dan de basis die ik heb gekregen.
0: Ja. Pinkstervrouw noem je jezelf.
1: Ja, ik noem mezelf een pinkstervrouw. We gaan naar Hillsong Church in Amsterdam. En daar zijn we sinds het begin betrokken. En dat is natuurlijk wel een pinkster.
0: Want waarom doe je dat zo bewust? Want ik zie ook dat je er helemaal van gaat stralen.
1: Ja, nou, ik vind dat wel leuk. Omdat dat is misschien ook wel omdat ik werk dan op de Christelijke Hogeschool Ede. En wij ook wel veel... Ik ook veel mensen spreek uit andere... Stromingen, zeg maar. En een Pinksterstroming heeft soms ook een beetje een naam. Hè? Alsof het allemaal halleluja en happy clappy is en zo. En daar zet ik me graag voor in om dat beeld een beetje te verdiepen.
0: Ja.
1: Maar ik ben een Pinkstervrouw. Ik geloof echt in dat Jezus leeft en alle verschil maakt.
0: Ja.
1: En dat je ook echt wel met heel veel vreugde door het leven mag gaan.
0: Dat is wat jou betreft, dat zou het beeld mogen zijn bij een Pinkstervrouw.
1: Ja, het liefst heb ik het zo veelkleurig mogelijk. Maar ja, ik denk dat dat wel echt iets toevoegt aan het hele christelijke spectrum wat we hebben. Dat het ook best wel heel vreugdevol mag zijn.
0: Ja, wat daar natuurlijk ook bij hoort, is dat je bidt om genezing. Heb je dat veel gedaan voor jezelf? Misschien nog steeds wel?
1: Ja, zeker. Nou, dan kom je natuurlijk ook meteen op een lastig punt. Want ik ben chronisch ziek, hè, al een heel aantal jaar. En ik heb gebeden om genezing. Ik weet even niet of ik dat op dit moment ook echt nog doe. Als ik heel eerlijk ben, denk ik het niet eigenlijk. Niet dat ik het niet geloof, want ik geloof absoluut dat God geneest. En ik heb het hem zien doen en ik heb het hem... En ik geloof ook echt dat hij het kan. En ik geloof ook dat hij heel vaak genezing wil. Maar in mijn geval, van mijn specifieke chronische ziekte en waar ik mee moet leven, nee. Heb ik de indruk dat God mij heeft gevraagd of het oké is als ik daar nu mee moet leven. En dus dat is wel echt een spanning.
0: Ja.
1: Dat je een God hebt die geneest, maar die dat niet doet.
0: Nou, en daar praten we zo over door hoe dat is om te leven in dat spanningsveld. We krijgen het beeld van een vrouw die graag actief is, anderen verder helpt. Maar het leven heeft jou dus ook wel flink stilgezet door een chronische ziekte.
1: Mm.
0: We praten erover door na muziek van Eline. En dit is Lee Nash samen met CeCe Winans. I need thee every hour.

0: Eline en Je mag ook verliezen. 6 jaar geleden veranderde het leven van Petra Schoen plotseling. Ze kreeg te maken met chronische ziekte. Ja, en helaas is dat ook iets wat veel herkend wordt in onze app. En daarom hoop ik dat iedereen die daarmee deelt, ja, daar ook iets uit kan halen vanochtend. Ja, Petra, misschien voor de mensen die het niet herkennen in hun eigen leven. Hoe zag jouw leven eruit voordat je chronisch ziek werd?
1: Lekker druk. Nou, misschien eigenlijk nog steeds wel. Maar toen nog in een ander level. Ik heb een gezin. Ik werk op de Christelijke Hogeschool Ede. Ik had toen een sociale onderneming daarnaast. Heel leuk. Een creatief bedrijf. En dat draaide ik eigenlijk allemaal. Totdat ik dus heel veel pijn kreeg in mijn polsen en in mijn handen. En dat werd zo erg dat ik heel veel paracetamol slikte en nog meer omdat ik om de een of andere reden daar niet gewoon naar die pijn luisterde, maar dat ik door wilde. En toen veranderde eigenlijk alles, omdat ik zoveel pijn kreeg en mijn lichaam daar zo sterk op begon te reageren dat ik dat niet meer kon ontkennen.
0: Want uiteindelijk ben je wel naar een dokter gegaan?
1: Ja, ik moest wel. Ik had echt heel veel pijn in mijn handen en mijn pols. En ik werkte dus ook met mijn handen. En toen bleek dat ik eigenlijk door die paracetamol is het aan het licht gekomen. Omdat mijn lever helemaal overstuur ging. Omdat ik die pijnstillers best veel nam. En mijn lever is gevoelig, daar heb ik nu ook een probleem mee. Maar zo kwam het eigenlijk. En toen bleek dus dat ik ook een vorm van reuma heb. En dat ik dus hele grote ontstekingen daar had zitten. Dus was ook niet zo raar dat ik zoveel pijn had.
0: Dat was dan de diagnose op dat moment, reuma?
1: Ja, op dat moment had ik een soort een vorm van reuma inderdaad. Waar ik sindsdien mee deal.
0: Ja, want chronische ziekte, het is ook zo lastig, hè. Ik zeg net al tegen jou, je komt hier binnenlopen. Ik zie gewoon een gezonde, leuke vrouw om te zien. En je ziet het niet van de buitenkant. Terwijl ik vroeg even naar hoe was jouw weekend, hoe was de ochtend. Ja, je hebt gewoon al zoveel meegemaakt. Last van je lijf. Het heeft gewoon heel veel effect op je leven. En dat is iets wat we dus van de buitenkant niet kunnen zien.
1: Nee.
0: Dat levert natuurlijk zoveel processen op bij jezelf ook. Ja. Van hoe kan dit? Hoe krijg ik dit bij elkaar in mijn hoofd?
1: Ja.
0: Gaat dat altijd door? Dat accepteren, weer doorgaan, aanpassen?
1: Ja, het is ook wel. Ik heb er wel echt al dingen in bereikt. Laat ik het zo zeggen. Dat is het goede nieuws. Daarnaast, kijk, iedereen die mij kent, die weet dat begrenzing niet per se bij mijn karakter past. Dus ik ben heel gedreven en enthousiast en doorgaans overal voor in. Maar mijn lichaam is dat niet. Dus dat levert heel veel strijd op. En dat is wel heel kenmerkend voor de afgelopen jaren. Dat je, als je chronisch ziek bent, heb je natuurlijk goede en slechte tijden. Maar heel vaak heb je in de ochtend al heel veel strijd geleverd voordat je ten tonele verschijnt, zeg maar.
0: Dus dan wat bijvoorbeeld?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld, ben ik heel stijf of heb ik heel veel pijn. Dus dan moet je echt jezelf ook mentaal weer een beetje oppompen, hè, voor de dag, voor alles wat er op je zit te wachten. Moet je lijf gewoon weer klaarmaken voor de dag. En dat is best pittig. Dus je hebt heel veel verborgen strijd eigenlijk.
0: Ja.
1: Heel veel ik ga er niet de hele tijd over vertellen wat me allemaal mankeert of waar ik last van heb of wat moeilijk voor me is. Energie is voor mij echt een grote uitdaging. Ik ben echt beperkt daarin tegenwoordig. En ik zit dat niet allemaal te delen. Dus er is heel veel verborgen. En het blijft, hè. Het is heel grillig. Soms heb ik ineens ontstekingen. Dan heb ik weer een hele slechte periode. En wat er ook wel lastig aan is, is dat je, als je chronisch ziek bent, heb je dus die goede en slechte tijden. En als je dan een slechte tijd hebt, dan deel je daar wat meer over. En dan zijn mensen heel betrokken. En dan En dan gaat het weer beter met je. En dan denkt iedereen, oh fijn, het gaat weer beter. Maar je blijft natuurlijk ziek. En je hebt gewoon een soort probleem met je energie en met heel veel pijn en dat soort klachten. En dan wil je dan ook niet. Het is niet over, weet je wel. Dus je blijft daarmee dealen. Dus enerzijds heb ik enorme stappen gezet, vind ik zelf, in acceptatie hiervan. Maar daarbij blijft het iedere keer weer. Als je die keuze moet maken, dit is te veel. Dit gaat niet. Nou, hier moet ik nee op zeggen. Ja, dat blijft voor mij echt wel een ding.
2: Mm, ja, je weet het ook goed, goed uit te leggen. Mm. Ik zit ook te denken, je zit hier bijna als een soort woordvoerder van chronisch ziek zijn. Ja. Maar daar heb je natuurlijk zelf helemaal niet voor gekozen. Het is niet iets wat je, wat je leuk vindt om te doen. Nee. Wat doet het allemaal met je identiteit en je zelfbeeld?
1: Ja, nou, daar is wel heel veel gebeurd. Als ik helemaal terugga naar die 6 jaar geleden, dat was in die winter, dus eigenlijk 6,5 jaar geleden, dat ik echt heel ziek was. Toen zat ik eigenlijk, had ik overal heel erg ontsteking. Had ik echt, alles deed pijn en was ik echt heel ziek. En toen kon ik eigenlijk niks meer. En dat was heel ingewikkeld voor mij. Omdat ik toen ontdekte dat eigenlijk mijn hele persoonlijke waarde afhing van wat ik bijdraag. Ja, als je dan gewoon op de bank zit en je kan eigenlijk niet eens voor je eigen gezin zorgen, laat staan werken, sociaal, weet ik veel wat doen. Ja, die komt wel binnen. Dat is op je identiteit, denk je echt. Maar wat ben ik eigenlijk waard als ik niks kan doen en niks kan betekenen en niks kan bijdragen? Wie ben ik dan eigenlijk nog? En tegelijkertijd is dat een hele goede vraag. Want hoe erg is het als daar je identiteit van af moet hangen? Want ik ontdekte dat daar natuurlijk helemaal mijn waarde niet van afhangt. En mijn identiteit helemaal niet is in wat ik doe. Maar dat ik Gods kind ben. En dat ik geliefd ben. En dat het gaat om de liefde eigenlijk. En niet om wat ik allemaal produceer. Of wat ik allemaal maar inbreng in het geheel.
2: En hoe kwam dat besef bij jou binnen? Want dit is iets wat we eigenlijk allemaal al, als je zoals jou net vertelde, je gaat vanaf kinds af aan naar de kerk, dan krijgen we dit bijna wekelijks ingeprent.
1: Ja.
2: Maar het is wat anders om het zo ook zo te ervaren.
1: Ja, ja. Ja, en denk ik ook iets wat wel stapsgewijs gaat. Hè? Dus, maar als je natuurlijk zo rock bottom, geconfronteerd wordt met dat je dit echt niet hebt. En dat als God dan zegt, mijn genade is genoeg voor jou. Ja, kan ik daar dan ook genoegen mee nemen? Ja, dan gaan die vragen er wel echt om, hè? Mm. Dat is wel een heel pijnlijk proces eigenlijk, gek genoeg, hè? Ik vond het een heel pijnlijk proces. Dat is dan toch ook wel sterven aan jezelf. En ook sterven aan al die beelden die je hebt van wie je zou moeten zijn. Maar dan ook wel weer opstaan in het leven wat God echt geeft.
2: En zijn er periodes geweest dat je dan, want je vertelde net, je altijd in God gelooft, daar geen twijfel aan gehad. Maar word je op zo'n moment ook niet teleurgesteld of boos? Waarom overkomt me dit?
1: Ja, natuurlijk, ja. En nog wel eens hoor. Ik ben niet echt gearriveerd hoor op dit vlak. Ik heb wel veel geleerd. En ik ben veel dichter bij God dan ik ooit ben geweest. Maar ja, ik ben heel veel boos geweest. En heel veel teleurgesteld. En ik vond acceptatie heel ingewikkeld. Omdat je denkt, hoe kan een God, als die echt van mij houdt en ik ben zijn kind. En hoe kan hij dit dan laten gebeuren? Ik weet dat hij kan genezen en hij doet het gewoon niet. Ja, dat is wel moeilijk om bij elkaar te brengen, hoor.
2: Heb je dat bij elkaar inmiddels?
1: Nee. Ik ben op andere fronten wel echt genezen. Ik heb op andere fronten heel veel vrijheid gevonden. En dat is wel heel veel waard.
2: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, kijk, ik heb bijvoorbeeld dat waar ik het net over had, die leugen waar ik eigenlijk uit leef.

0: gaat. En ik ervaar God echt dichterbij dan ooit. Mijn geloof is echt dieper en tegen meer bestand dan het ooit was. Juist omdat ik heb ervaren dat God er echt bij is. En dat is iets heel wonderlijks. En ook momenten dat ik hem helemaal niet heb ervaren, dat het heel donker was. En ja, maar dat je echt weet, hij is er echt bij en hij laat mij echt niet in de steek. Mm. Ja, dat is wel heel, ja, dat had ik misschien ook wel niet willen missen.
1: Wauw, dat zeg je heel voorzichtig en dat vind ik mooi dat je dat doet. In het volgende uur praten wij verder over het thema leiderschap en discipelschap. Want dat is ook een van de thema's die jou heel na aan het hart liggen. Zeker. Juist ook door de kwetsbaarheden heen. Ja, en als je zo'n verhaal hebt en je bent met die onderwerpen bezig, nou, dan komt er ook weer heel wat wijsheid tevoorschijn. Kan ik je alvast beloven. Hoe luister jij naar dit verhaal? Deel gerust jouw ervaringen in onze Grootnieuws Radio app. We zijn er benieuwd naar. Dit is muziek van Phil Wickham, Homesick for Heaven.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
8: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus. Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen. In het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was 1,5 week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is. Een man van 56, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. Het weer van Weer Online? In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 11 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is 1,5 uur. A7 Groningen-Duitse grens. Bij de grens een kwartier vertraging en 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en Knoopert Leenderheide staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden. 1,5 uur vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Het duurt tot ongeveer 11:15.
16: Die lange zomeravonden, ik hou ervan. En wat doe je dan als je nog laat buiten zit? Sterren kijken, toch? En je afvragen hoe het allemaal geschapen is? Nou, Bethel Music zette hun verwondering om in het nummer Starlight.
17: You're like starlight in the dark.
16: Je hoort hem zo helemaal in Brandstof.
5: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
14: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is One van Vodafone
19: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
20: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
23: Brandstof.
24: Met Denise Nahuis.
23: Het christelijke radiostation.

0: Starlight, je hoorde Bethel Music met Amanda Cook.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Vanochtend een bijzonder gesprek. We kunnen het met Petra Schoen over verschillende aspecten hebben van haar leven. En nou, daarom is het misschien ook goed om je een beetje mee te nemen in het verhaal. We begonnen deze ochtend met kwetsbaarheid. Stel jij jezelf zo op? Maakt het je een leuker mens? Nou, was om je een beetje warm te maken voor het feit, ja, dat we het dus hebben over wat doe je als jouw leven niet loopt zoals je dat graag zou willen. Mag je daarover kwetsbaar zijn? Kun je daarover kwetsbaar zijn? Zij doet dat vanochtend, Petra Schoen, relatiemanager en docent op de Christelijke Hogeschool Ede. Ja, en we hadden het net over haar chronische ziekte en wat komt daar veel reactie op binnen. En juist omdat het iets is wat we niet zien aan de buitenkant, vind ik het belangrijk om er een aantal te benoemen. Zoals Edie die zegt, ik heb een progressieve ziekte aan het energiesysteem. Als ik 's morgens in de kleren geholpen ben, ben ik eigenlijk al op. En dan moet de dag nog beginnen. Mijn leven staat uit bedenken wat ik vandaag kan doen en dan met het oog op de volgende dag. Joke zegt, ik vind het zo herkenbaar dit gesprek. Ik ben ongeneeslijk ziek. Ik heb al 4 jaar uitgezaaide melanoomkanker in mijn hoofd. En ik leef van scan na scan. Ik mag steeds, maar ik mag nog steeds blijven met ups en downs. God is in deze jaren zo dichtbij gekomen, ongelooflijk. Mijn leven is enorm veranderd, maar het brengt ook iets goeds. Ja, dat spanningsveld, leven daarin, het dubbele ervan. We hadden het er net over, Petra.
2: Ja.
0: Ja, ik vind het zelf ontroerend om te zien hoeveel, ja, hoeveel herkenning er is. Ook nu komt er weer een appje binnen van iemand die zegt, vol aandacht luister ik. Ik kamp zelf ook al jaren met chronische pijn.
2: Ja.
0: Je bent echt niet de enige. Het zijn er echt veel, hè?
2: Ja, het zijn echt heel veel mensen. Ik krijg er helemaal kippenvel van mensen die dat allemaal zo ook durven te delen.
0: Ja.
2: Ja, er zijn heel veel mensen die kampen met dit soort ziekten en daar dan maar je weg in moeten vinden.
0: Ja, en het is ook durven te delen. Want wat ik net zei, veel dingen zie je van de buitenkant niet. Waarom is het goed, denk je, om er toch over te delen?
2: Ja, ik denk omdat het sowieso goed is om te delen. Dat is wel een van de dingen die ik ook geleerd heb. Ik had altijd wel, voor dit hele gebeuren, en misschien heb ik er nog steeds wel eens een handje van, maar een soort, dat ik mezelf als een soort superwoman presenteerde. Ik kan alles, wil alles, doe alles. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Zeker niet met mijn lichaam en mijn energielevels. En dat is heel gezond. Grenzen zijn bijzonder gezond. En dat wij beperkingen hebben, dat is ook heel gezond. Het is jammer als ze vanuit ziekte komen, maar het is heel goed om begrensd te worden. Dus het, ja, in die zin kan het dan ook wel weer wat opleveren.
0: Ja. Heeft jou veel dichter bij God gebracht. Het heeft die leugen gebroken, zei je net. Van ik ben wat ik doe. Dus vandaar deze grote glimlach van het is gezond. Jij stelt je dus zelf kwetsbaar op. En je laat je gebrokenheid, moeilijkheden en twijfels laat je zien hier vanochtend. Maar ook als je aan het lesgeven bent. Wat spreekt jou zo aan überhaupt in het werken met studenten?
2: Ja, dat is echt een cadeau in mijn leven.
0: Ja.
2: Ik werk in de minor leiderschap en discipelschap. Met name dan trekken we eigenlijk een half jaar lang op met studenten die met dat thema aan de gang zijn.
0: Prachtig, leiderschap en discipelschap.
2: Ja, die twee horen bij elkaar, vinden wij. Hè? Dat je dus echt vanuit je geloof leeft en leidt, verantwoordelijkheid neemt. Wat is er leuk aan studenten? Het is zo'n fantastische fase. Het is een fase waarin je komt vanuit je jeugd. En je bent aan het ontdekken, wie ben ik eigenlijk? En je maakt je een beetje los van thuis. En je gaat je eigen geloof en je eigen keuzes. En je ontdekt steeds meer wie je bent. En je gaat, ja, dat is natuurlijk een hele gave fase om daar dan een tijdje op te lopen met mensen rond hele wezenlijke vragen.
0: Ja, het is eigenlijk een hele bijzondere fase, hè, waar je dan deel van bent.
2: Echt heel bijzonder.
0: Ja. Ja. En wat zie jij terug bij deze generatie waar je enthousiast van wordt?
2: Ja, wat prachtig is aan deze Gen Z die wij nu voor onze neus hebben, is het is een hele echte generatie die echt op zoek is naar zingeving. Die zich niet meer zo per se laat leiden door wat er veel verdient of welke status het oplevert. Maar ze zijn veel meer op zoek naar echt. En wat doet het eigenlijk met de planeet? Of wat draagt het eigenlijk bij? Hè? Dat het ook andere waarden heeft.
0: En durven ze ook kwetsbaar te zijn?
2: Ja, en ze zijn ook kwetsbaar. Dit is best wel een hele kwetsbare generatie. Nou, daar is ondertussen ook al veel onderzocht en over geschreven. Maar het is best een hele kwetsbare generatie die mentaal kwetsbaarder is, denk ik, dan wat je op zich sowieso natuurlijk wel bent in puberteit en daarna in adolescentie. Maar met name ook wel deze generatie is echt wel mentaal kwetsbaarder, denk ik, dan, dan eerder.
0: Ja, en wat kan dan leiderschap voor hen betekenen?
2: Ja, het is ook een hele gedreven generatie, denk ik. Die echt wel, die zijn natuurlijk opgegroeid met allerlei crisissen. Die zijn opgegroeid in een wereld die niet per se veilig is. Die opgroeien met allerlei algoritmes en zich moeten verhouden tot allemaal best wel sterke denkbeelden. En waarbij ze misschien polarisatie is natuurlijk heel gewoon eigenlijk geworden. Dus hoe verbind je dan? Hoe ben je dan een goede samenleving? Ik vind het mooie aan leiderschap. Leiderschap zeg ik altijd in colleges. Leiderschap is invloed. Is niet per se alleen je functie. Hè. Je hoeft niet de leidinggevende te zijn om leiderschap te tonen. Dus het is de invloed die je hebt. Het is verantwoordelijkheid die je neemt. En dat je ook als iets jouw hart raakt. En je ziet een nood. Eigenlijk is leiderschap ook gewoon, je ziet een nood en je denkt, hey, ik kan eigenlijk iets doen om dat op te lossen. Of eraan bij te dragen dat het beter wordt. En dan ga je dat doen.
0: Ja, een leiderschap is net zo goed leiding geven aan jezelf.
2: Ja, zeker. Daar beginnen we ook altijd. Daar is natuurlijk ook zeker bij studenten best wel wat te doen. Bij heel veel mensen eigenlijk. Maar zeker in die fase is er best, begint het natuurlijk bij jezelf. Wij beginnen ook altijd met in de spiegel kijken.
0: Letterlijk?
2: Nou, grappig is, wij hebben eigenlijk 3 fasen in de minor. En de eerste heet in de spiegel. Omdat we zeggen, je moet eerst even goed kijken wat er is. En het is heel belangrijk dat je ook emotioneel gezond bent. Mm-hmm. Om leiderschap te tonen. Want als er bij jou een soort een lek zit, noemen wij dat dan. Hè? Je lek in je emmer, dan kan je ook niet uitdelen, want dan kan je het niet vasthouden. Dus dat is belangrijk dat je daar echt goed aan werkt. Je belangrijkste instrument, dat ben je echt zelf. Dus ja. Daar moet je ook verantwoordelijkheid als eerste voor nemen.
0: Ja, dat zijn nogal thema's.
2: Zeker.
0: En dan sta jij dus voor die groep. Ik kan zien, je bent hier mega enthousiast en gedreven voor, inderdaad.
2: Klopt.
0: Maar dan heb je, het is echt heel leuk om te zien. Maar dan heb je natuurlijk ook af en toe, of misschien wel vaak, dat lijf wat niet meewerkt.
2: Ja.
0: Hoe breng je dat bij ze over?
2: Oh ja, dat is echt. Dat is ook een weg geweest natuurlijk. Ik doe dit al een aantal jaar. En er zijn tijden geweest dat ik heel ziek was. En tijden dat het beter met me ging. Ja, ik vind dus dat je daar opener over moet zijn. Dat het ook heel goed is om dat voorbeeld te geven. Hoe belangrijk het is om te delen. Want ik denk dat dat is echt iets wat voor deze generatie moeilijker is. Die praten vaak makkelijker met een coach of met een psycholoog dan met elkaar. Zeg maar. Het is best wel moeilijk om hele betekenisvolle vriendschappen op te bouwen, te onderhouden, om echt die community te ervaren.
0: En is dat heel kort door de bocht misschien omdat het leven zich meer online afspeelt dan in de echte wereld? Dat het gewoon lastiger is om echt connectie te maken?
2: Ja, en dat je dus gewend bent om vooral de mooie kant te laten zien.
0: Ah ja.
2: En dat die andere kant, wat zeg maar 80% van het leven is. Gewoon dag in dag uit, zeg maar een beetje saai en zo. Dus dat zal wel niet goed zijn. Mm. Dat is niet goed genoeg. Hè? Het is natuurlijk voor deze generatie snel niet goed genoeg. Ze moeten iets groots en meeslepends, want anders doet het ze niet. Want dat is wat ze zien. Dat is natuurlijk super naar als dat je beeld is.
0: Ja, en een megalat.
2: Een gigantische lat. En dat is. Martijn Buwalda zegt dan van, als die lat zo hoog is, loop er dan lachend onderdoor. Zeg maar, ja. Nou, dat zou ik heel graag willen voorleven. Dat het echt niet zo is dat een lat je zo ongelukkig kan maken. Ik ben een heel gelukkig en dankbaar mens. Ook al heb ik best wat om mee te dealen. En dat zou ik dolgraag doorgeven.
0: Mm. En hoe wordt erop gereageerd? Hoe zie je dan de kopjes jouw kant op kijken?
2: Ja, heel goed eigenlijk. Kijk, wij zijn een hele relatiegerichte minor. Dus ook met mijn 3 collega's met wie we dit samen doen. Wij zijn echt heel erg gericht op de relatie onderling. Tussen studenten, maar ook wij lopen echt met hen op. We doen echt het leven een tijdje samen, zeg maar. Dus ja, ik sluit die gasten al in mijn hart zodra ze binnenkomen lopen. En dan verbind ik me eigenlijk ook aan hen. Ik denk dat dat voelen ze. Hè, dat voel je natuurlijk als iemand echt het beste voor je wil. Nou, dat gun ik iedereen in zijn leven. Dat hij mensen heeft die echt het beste voor ze willen. Die misschien een beetje verder zijn op reis. Hè, dus ook al wel wat dingen ondervonden hebben. En dat ze zich daar ook in kunnen herkennen.
0: Ja.
2: Hè, dus dat je denkt, goh, het leven is eigenlijk niet altijd leuk of zo. Of makkelijk. En dan hoef ik niet weg te rennen. Maar dan moet ik er gewoon doorheen. En daar word je misschien zelfs nog wel sterker en beter van. En gelukkiger.
0: Ja.
2: Ja, dat is wel iets wat heel erg resoneert, ja.
0: Mooi. Hier zit heel veel in en gelukkig nog genoeg om zo ook over door te praten. Plus, je hebt ook nog een aantal tips voor mensen met chronische ziekte. Want we merken aan jou, je leeft er nog mee, maar je bent ook echt ergens doorheen gegaan. En ik denk dat die tips heel erg welkom zijn. Dat doen we dus zo meteen na muziek van Mercy Me. En dit is Laudate met Arjen Vink.

0: Mercy Me en Word of God Speak. Echte verbinding ontstaat wanneer we durven toe te geven dat het leven soms moeilijk is. Wanneer we niet alles alleen maar willen oplossen, maar eerlijk zijn over wat ons bezighoudt. Het zouden zomaar woorden kunnen zijn, en volgens mij heeft ze het ook een beetje zo uitgesproken, van Petra Schoen. Zij is chronisch ziek en kiest ervoor om ook deze kant te delen met de mensen om haar heen. En zo ook met de studenten die ze voor zich heeft. Ja, we hadden het net over hoe jij bezig bent op de minor. Leiderschap en discipelschap, hè? Dat is de volgorde, op de Christelijke Hogeschool in Ede. Mm-hmm. Waarin je deelt met de studenten. Ja, het leven is voor mij soms ook erg lastig. Weinig energie. Maar je kan er ook heel veel mooie dingen uithalen. Mm. En dat is dan weer heel gepassend bij deze generatie. Mm. Als het dan gaat over leiderschap, hè, wat leert jouw ziek zijn je daar dan over?
1: Ja, ik denk dat... ik vind leiderschap ook dat je alles beter wil achterlaten dan je het hebt gevonden. Dus dat je... Iedereen die je ontmoet, dat je daarin iets wil achterlaten van waardoor het wat beter wordt. Alles wat ik mag doen, wat aan mij gegeven wordt, wat in mijn verantwoordelijkheid ligt, dat ik het een stapje verder breng. Dat is voor mij eigenlijk ook leiderschap. En dat is hierin ook. Ik heb in mijn leven dit pakketje gekregen. En dat is een grillig pakketje waar ik niet per se blij mee ben. Maar... ja, wat me ook wel heel veel gebracht heeft. En wat mijzelf ook wel, denk ik, een leuker mens heeft gemaakt. En waarbij je ook gewoon wel... ja, ik ben niet een slachtoffer of zo van mijn leven. Eigenlijk juist doordat ik het ben gaan accepteren. Gewoon accepteren dat ik dit heb. Dat ik grenzen heb. Ben ik niet meer een slachtoffer. Maar kan ik gewoon ook als leider zeg maar in mijn leven staan. En kan ik echt... op allerlei manieren, overkomt het me niet alleen, zeg maar. Maar kun je gewoon heel krachtig zijn en liefdevol. En de prioriteiten leggen waar ze horen. Dus en hopelijk laat ik de wereld een beetje beter achter dat ik er wint doorgaans.
0: Ik vind het wel een hele mooie uitspraak. Iedereen beter achterlaten dan dat je die persoon hebt aangetroffen. Ja. Dat kan denk ik in hele kleine dingen zitten.
1: Ja, daar heb je natuurlijk ook niet helemaal controle over. Maar in ieder geval wat ik eraan kan doen... Mm-hmm. Is door positief te zijn, in mensen te geloven. Zoals ik net zei, door je aan studenten gewoon je te verbinden. Dat helpt natuurlijk alleen. Nou, als je echt het beste wil voor iemand. Als je echt denkt, oh, ik gun jou zo om te groeien. En dat is niet altijd makkelijker. Groeien, dat weten we allemaal. Dat blijkt ook uit alle reacties. Mensen ervaren moeite. Maar juist daarin kun je ook heel erg groeien. Ja, dat gun je eigenlijk iedereen.
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik, als je hier vanochtend naar luistert en je verlangt hiernaar, dat is fantastisch, die groei. Maar als je ziek bent, dan heb je natuurlijk ook gewoon weinig energie.
1: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nou, ik ben niet echt... ben ik daar nou echt zo goed in? Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, grenzen. Ook van tevoren al. Ik kan heel goed mijn dingen laten overkomen. Omdat ik gewoon in mijn enthousiasme dan alweer ergens ingedoken ben. En dan is het te veel. Als ik dat beter plan, als ik beter keuzes van tevoren maak... duidelijker ben daarin ook... ja, dan bespaar ik mezelf en ook mijn omgeving wel een hoop gedoe. Dus dat is wel belangrijk. Dat je echt heel realistisch bent over je grenzen.
0: Wat zijn dan bijvoorbeeld grenzen voor jou? Of goede gewoontes, wat je doet om dit vol te kunnen houden?
1: Ja, nou, ik heb dus veel meer rustmomenten bijvoorbeeld nodig in de dag. Ik kan gewoon niet 8 uur achter elkaar werken. Zeg maar. Eigenlijk kan ik 8 uur sowieso niet meer. Dus ik heb meer rustmomenten nodig. En die moet ik plannen. Want als ik dat niet doe, dan doe ik dat niet. Totdat ik instort of mijn oren gaan piepen of weet ik het. Dan ben je natuurlijk al veel te ver. Terwijl ik dat best weet ondertussen. En dan moet je dat een beetje voor zijn. Dus daar is gewoon wat wijsheid en zelfdiscipline nodig om daar betere keuzes te maken. Voor mij is het ook heel sterk hoe ik 's ochtends begin. Ik heb 's ochtends altijd, vind ik heel fijn, dan sta ik echt vroeg op. En dan ga ik, dan heb ik mijn stille tijd. Dat is echt belangrijke tijd voor mij. Dan, ook omdat ik het vaak 's ochtends best Wat uitdagend is, zeg maar. Ik moet me echt even klaarmaken voor de dag. Dus fysiek bijvoorbeeld.
2: Ja, je lijf doet niet automatisch mee met opstaan.
1: Nee, soms wel hoor, maar ook allerlei momenten niet. Dus dan moet ik daar gewoon weer even doorheen. En dan ben ik daar soms ook echt even verdrietig over. Nou, dat mag er dan ook even zijn. En daarna dan ga ik weer. En dan heb ik het er ook met God over. En dan laat ik mezelf ook weer met woorden uit de Bijbel of een mooi boek wat ik lees. Om te zorgen dat ik goed de dag in ga.
2: Mm. Dus die stille tijd is misschien nog wel belangrijker dan eerder geworden.
1: Ja. Ja, ik vind dat wel echt. Ik had een tijd had ik een coach. En die. Dat hadden we met grenzen stellen te maken. Denk 3 jaar geleden of zo.
2: Ja, daar ben je denk ik eerder niet zo fan van geweest, inderdaad. Als ik het zo hoor, het woordje grenzen.
1: Nee, was niet echt mijn sterkste kant. Nee. Nog is het een ding. Maar het is hartstikke gezond, joh. Maar toen leerde ik van haar. Zei ze: wat zijn levensvoorwaarden voor jou? Wat zijn nou voorwaarden die er zijn om jouw leven goed te doen? Wat zijn nou echt dingen dat je zegt. Nou, dit is echt belangrijk. Ik heb stille tijd. Ik ga elke week naar de kerk. Ik wil die tijd met vriendinnen. Zoveel tijd thuis. Een hobby. Noem het maar op. Gezond eten. Dat soort levensvoorwaarden. Om die gewoon eens te benoemen. En daar dan je leven op in te richten. Ja, dat is wel helpend hoor.
2: Mm. Dus je zorgt eigenlijk dat je die voorwaarden, dat je die gewoon goed hebt staan.
1: Ja.
2: Waardoor als je inderdaad aan het lesgeven bent, dat je er dan ook kan zijn.
1: Ja, ja precies. Ja, heel veel van als het gaat over keuzes maken en grote keuzes maken. Er is ook wel veel leuke dingen over geschreven. Maar dat je als je je waarden scherp hebt, of je zegt, dit is waar mijn leven over gaat. Dit is wie ik wil zijn en dit is waar mijn leven over moet gaan.
2: Mm-hmm.
1: En je hebt daar een paar principekeuzes, dan hoef je bij heel veel keuzes niet meer zo heel diep na te denken en allemaal te denken, oh, welke kant moet het op? Want dan weet je dat wel, want je hebt al een richting. Er zijn al dingen die wel of niet bij jou passen. Dingen die wel of niet bij jouw waarden passen of bij hoe je leven eruit ziet.
2: Mm.
1: Dat scheelt heel veel.
2: Ja,
1: getwijfel.
2: Dus dat heeft eigenlijk het chronisch ziek zijn jou ook gebracht. Dat je met veel meer richting leeft.
1: Ja. Ja, als je beperkte energie hebt, dan moet je dus goed weten waar je dat dan inzet.
2: Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk best wel heel goed.
2: Ja. En als je nou nadenkt over wat jij aan de studenten mee wil geven hierover. Hè? We hebben het nu alleen nog maar over leiderschap gehad. Volgens mij kunnen we nog een uur doorpraten over discipelschap. Maar wat vind je belangrijk om aan hen mee te geven hierover?
1: Ja, nou. Ik denk dus sowieso dat iedereen een leider is. Hè? Dus dat niet per se bij een rol hoort. Dat je dat echt in je hebt. En dat je vooral ook. Kijk, ik geloof dat God iedereen iets geeft. Wat, ja, heel Pinkster term, maar op je hart ligt.
2: Dat mag, je hebt jezelf een Pinkster vrouw.
1: Ja, precies. Hè? We zijn al gevreemd.
2: Ja,
1: maar iets wat
2: ook
1: op je hart ligt. Weet je, iets waarvoor jij gebakken bent. Iets waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Een doel, een nood. Ja, handel daar dan naar. Weet je wel, ga niet. Kijk, het is super belangrijk. Er zijn mensen die zijn heel erg voor natuurbehoud. Er zijn mensen die zijn begaan met vluchtelingen. Met wat voor problematiek dan ook. Als we nou allemaal echt zouden doen wat ons hart ons zou ingeven. We zouden daar verantwoordelijkheid nemen. Ja, dan zou deze wereld er echt beter uitzien.
2: Je gunt eigenlijk iedereen wat meer richting, focus.
1: Ja, maar die kun je echt. En ik geloof echt dat God heeft dingen in je gelegd. Dingen die je goed kan, dingen waar je warm voor draait. En er zijn veel te veel mensen die op een plekje zitten waar ze helemaal niet zo warm voor lopen. En dat is allemaal weglekken, joh, van energie. Maar er is echt iets wat bij jou sparkelt. En dan kun je ook beter bergen beklimmen. Zeg maar. Als je denkt, ja, maar wacht eens even. Dit is waar mijn hart sneller voor klopt. Dus dan zet je even bij.
2: Ja, en dan kun je de stormen ook beter aan.
1: Absoluut.
2: Mm.
1: Absoluut. Ja, dan is het ook waard.
2: Ja. Ja, bijzonder. Ik heb het gevoel alsof we nog maar net zijn begonnen aan dit gesprek. En dat komt volgens mij omdat er gewoon heel veel verschillende aspecten van jouw leven voorbij zijn gekomen. Ja. En ik kan zien dat ze erg doorleefd zijn. Mm. Dankjewel voor jouw openheid en je eerlijkheid vanochtend.
1: Ja, nou, heel graag gedaan.
2: Ik sprak met Petra Schoen en ik wil ook iedereen bedanken die vanochtend met ons meepraat. Hier nog weer een appje van iemand die zegt, geen slachtoffer, amen, hoofdletters. Nou, dit is binnengekomen, mooi.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Deze man heeft zoveel goede muziek gemaakt. Blessing Offer, je hoorde hem met Jordans. En zeker op deze zomerse dagen zou ik dat echt eventjes allemaal gaan beluisteren. Want het is echt ontzettend fijn. Ja, en daarvoor hoorde je ook nog muziek. Dat is wel zo netjes om dat nog even te benoemen. Sander en Angela met Heerlijke Dag. Mooi appje wat er binnenkomt van iemand die zegt... ik val midden in de aflevering. En ja, ik moet denken aan mijn chronische immuunziekte met longvariant. Die heeft mijn leefritme op de kop gezet. Ik stond ook voor de klas en nu ben ik afgekeurd. Het bijzondere is dat ik sterk de gedachte had... ik, jouw God, wil jou eerst innerlijk genezen. Dat staat voorop. Die woorden hebben mij moed en kracht gegeven om te volharden. Nu, bijna 5 jaar later, mag ik beseffen en ervaren... dat mijn proces in fases gaat... Ik weet me gesterkt en dankbaar ook, met de moeite om me heen, waar alles is veranderd voor mij. Bijzonder, al deze getuigenissen die ook binnenstromen in de app, nemen we niet vanzelfsprekend. Dank je wel daarvoor. Dit is Laura's Story en Grace.

0: Nou, ik heb helemaal geen gezellig achtergrondmuziekje nodig. Daan, goedemiddag. De lunchroom is wel luidruchtig aanwezig vandaag.
1: De mond is een beetje vol, dat is niet zo netjes, hè?
0: Ja, maar jij bent hier niet alleen. Jij bent met Oranjekoek.
1: Ja.
0: En met Bert de Haan van Prima Reclame. Goedemorgen.
2: Zonder de. Gewoon.
0: Oh, sorry, ik zeg altijd de.
2: Ja, maar het is zonder.
0: Oh, dat is heel goed dat je dat zegt.
1: Met Oranjekoek.
2: Met Oranjekoek, ja.
1: We hadden een deal, Bert.
2: Nou, dat kwam in de...
0: Neem het even over, jongens. Oh. Ja, doe maar.
1: Mag het?
0: Okay. Jazeker.
2: Nou, dat kwam in de Vriendenweek. Dat kwam weer bij ons in Drachten. In de mooie Drachten. Ja. En daar hadden we wat lekkers bij de koffie. Alleen geen Oranjekoek.
1: Nee, dat viel mij op, ja.
2: En toen heb ik jou eigenlijk toegezegd van de volgende keer als je weer komt... Ja. Dan regel ik ook Oranjekoek voor je.
1: Dat was geen koek.
2: En dat was, nee, dat was daar tijdens de businessclub meeting. Dat was lekker eten, volgens mij.
1: Ja, was
2: geen
1: goed.
2: Ja, maar geen Oranjekoek.
1: Dat was gezellig.
2: En ik zag die teleurstelling in je gezicht.
1: Ja, tot in mijn...
2: botten, zeg maar.
1: Juist.
2: Ja. Dus ik denk, ik kom gewoon op maandag langs en ik breng een Oranje.
0: Nou, dat is, ja, inderdaad, applaus. Dat is fantastisch.
2: Niet alleen voor jou, dame, maar voor jullie allemaal.
1: Oh, dat is waar, ja. Wat een goede koek, man.
0: En voor alle luisteraars? Nee, sorry, dat zal ik je niet aandoen. Wat een gezelligheid in de lunchroom. Geniet ervan. Zometeen met Daan en dus met Bert Haan. Dit is nog voor King & Country.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP Nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
13: Groot Nieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A12 Duitse grens Arnhem, 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug, 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A15 Gorinchem-Nijmegen. Bij Andelst 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A15 Gorinchem-Nijmegen tussen Elst en Bemmel nog eens 4 kilometer erbij. Een 20 minuten vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele dag.
18: We kunnen niet altijd over de allermooiste bergtoppen lopen. We komen immers ook talen in ons leven tegen. Daarover gaat hier straks dit lied.
19: Heer, ik roep vanuit het dal. Hopeloos verloren.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
8: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
22: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
23: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
24: Ah, ik heb letterlijk niks.
25: Het gaat de hele dag regenen, hè?
26: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
29: Daan Hartgers.
30: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: 11:50, het kan aan mij liggen, maar jullie lijken er hier in onze lunchroom allemaal wat... ja, wat frisser uit te zien, zou ik maar zeggen. Ja, het scheelt natuurlijk ook een graadje of 20 vergeleken bij vorige week. Dat maakt ons niet echt actief. Dit maakt ons minder loom en sloom. We worden weer actiever alsof we, uit onze zomerslaap zijn gekomen. Nou, gezellige boel hier weer. Volle bak weer. Welkom allemaal. En ik heb hier weer van alles voor jullie klaar liggen. Natuurlijk, we kunnen niet zonder het keuzemenu, de muzikale lunchkaart. Er is een mooie dagtekst voor jullie uitgezocht. Er ligt hier een plaat voor iemand klaar met daarbij een prachtig persoonlijk verhaal. En ja, ons hoofdmenu is en blijft natuurlijk muziek. Vet gedrukt, met hoofdletters geschreven. Straks van Cela en nu van Keith en Christine Getty.

0: hoorde, zoals beloofd, Cela, daarvoor Keith en Christine Getty met In Christ Alone.
1: De dagtekst
0: komt vandaag uit Marcus 16, vers 15, waar de zendingsopdracht staat beschreven. Jezus zei tegen hen: trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Dus de zendingsopdracht, Jezus zei tegen hen: trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Marcus 16, vers 15.

Dat je een lied schrijft en dat dat nou ruim 350 jaar later nog steeds gezongen wordt, dan ben je een goeie. Ja, niet dat iedereen hen kent trouwens, maar het is Thomas Ken. Knap gedaan dus. En ja, wie heeft dat lied niet gezongen? Je hoort het zojuist. Een mooie, rustige uitvoering, warme uitvoering van Mark Schultz, Doxology. Aansluitend Darlene Check met Testament. Dit nu is Lef in de Lunch.

0: duurt nog even hoor. Maandje of vier. Dus ja, het duurt nog wel even. Maar dan zou je deze band live bij ons kunnen bewonderen. Lef, daar heb ik het over. Daarbij krijg je spreekster en psycholoog Michelle van Düsseldorp. Avond wordt gepresenteerd door mijn collega's Thijs en Jorieke. Thema van de avond is Weerbaar in de onrust. En dat gebeurt allemaal op zaterdag 31 oktober in Veenendaal. Nou, kijk even op onze site voor alle informatie. Grootnieuwsradio.nl. Het is 12:30. Het is tijd voor een heerlijk Grootnieuwsradio weerbericht. Vrij zonnig vanmiddag, hier en daar wat stapelwolken. Blijft overal droog. Temperaturen lopen uit 1 van 22 graden aan de kust. 28 in Limburg. Ach, wat lekker. Morgen, zon, wolken, beetje droog. Ook dan 22 graden op het strand, 27 in Limburg.
1: De lunchkaart.
0: Niks meer aan doen, zeg ik. Even kijken, wat hebben we hier? Een muzikale lunchkaart voor vandaag. 29 juni 2026. Unieke kaart. Ja, deze krijg je morgen niet. En binnenkort ook niet. Elke dag een unieke, verse, muzikale lunchkaart. Met een voor, hoofd, nagerecht. Twee menu's altijd, A en B. Laat even weten welk menu je straks helemaal wil horen en waarom. Daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met daarin het verhaal over Zacchaeus als hoofdmenu Our God. En dit is het volgende.

0: En kom maar door.
1: Daan Hartgers.
0: Met jouw bestelling. Dat kan heel eenvoudig via onze Grootnieuwsradio-app. Dus wat gaat het worden straks helemaal? En waarom natuurlijk, hè? A of B? En

0: zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Psalm 1 was dit, waarin we aangemoedigd worden om ons leven te wortelen, zeg maar, in God. Hè, om ons vertrouwen op hem te stellen en zo kracht van hem te mogen ontvangen. U bent bij mij, de Psalm Project, daarvoor Paul Belasch met Yes, We Believe. En ondertussen kwamen er heel veel stembriefjes binnen hier. En bij onze balie in onze lunchroom, maar ook via onze Grootnieuws Radio app. En eerst even slecht nieuws. Ik moet een paar mensen teleurstellen. Mocht je op A gestemd hebben, dat waren het echt maar een paar, is hem niet geworden. Dus niet deze.
1: Menu A.
0: Met Zacchaeus daarin. En Our God. En dit voorgerecht. Niet geworden. Nee. Helaas.

0: Dat is hem dus niet geworden, hè? Ah, nee.
1: De lunchkaart.
0: Maar ik ga heel veel mensen wel blij maken met menu B. En ik noem een paar namen, het zijn er veel meer. Marjolein, Margreet en Mike. Dirk, Dien, Dorette. Henk, Henny, Hans. Karin, Kees-Jan, Carola. Ilse, Ineke, Inge. En heel veel gingen vooral voor menu B. Er komen nog steeds stemmen binnen. Voor menu B vanwege het fantastische, vrolijke voorgerecht. Goed, daar gaan we. Menu B, met als nagerecht. Wees verhoogd, hoofdgerecht, I want to be where you are. En dit voorgerecht, Joy.
2: De lunchkaart.

0: menukaart.
1: Je hoorde menu B volledig. Met daarin de liederen Wees verhoogd, I Want To Be Where You Are en Joy. Dank voor het stemmen allemaal, hartstikke leuk. Dat maakt het mooi hier in de lunchroom. Morgen, 12:30, bij deze beloofd nieuwe kaart.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Iglo Fish Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
13: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
17: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoofdvliet. Door een ongeluk is de linkerrij.

0: rijstrook dicht. Grenscontrole viel op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. En er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht.
1: Als je verdriet hebt en huilt, doe je dat dan in je eentje? Daarover wordt hier straks dit gezongen. When you weep, he's there weeping with you.
2: Jesus Christ too. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
7: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
8: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Ga met de GZB in gesprek over uitzending. Here I am. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Het Christelijke Radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Riley Clemens, Jesus Christ. Het is droog. Droog, ja, het is gort droog. We smachten naar water. Dat doen onze boeren en misschien denk je ook wel aan je eigen tuintje. Of wat dacht je van onze allerkleinste kinderen? Geef ze water en zand. Gooi het bij elkaar. Je krijgt een heerlijk potje met modder. En je hebt een groot feest. Nou, dat komt mooi uit op deze Nationale Modderdag. Ja, modder dus, en niet moeder van het Engelse mother. Ik weet niet of je kleine kinderen hebt of kleinkinderen hebt. Misschien denk je nog wel eens terug aan vroeger. Wat is en wat was het toch heerlijk om in die modder te ravotten. Heb jij daar van vroeger nog leuke herinneringen aan? Wat speelden jullie vroeger? Was je buitenkind of binnenspeelkind? Laat het ons weten via onze Grootnieuwsradio-app. Dus wat was jij vroeger? Een buitenspeelkind of een binnenspeelkind? Laat het ons weten.
3: Ik zing

0: Hier in onze lunchroom hebben we altijd Groot Nieuws Radio aanstaan. Die draaien me heerlijke muziek, zeg. Solisten, duo's, koren, orkesten, Engelstalig, Nederlandstalig, oude materiaal. Tot zojuist ook gloednieuw materiaal, simpel liefdeslied. En aansluitend hoorde je Lauren Daigle met These Are The Days.
1: De plaat die je raakt.
0: Muziek smaken verschillen. Er is altijd wel een bepaalde muziek waarbij je iets hebt van... wat gebeurt hier? Wat gebeurt er met mij? Ik word geraakt of zo. Dat kan de muziek zijn. Of juist de tekst, of een combinatie daarvan. Of de omstandigheden. Jolanda, goedemiddag.
2: Hi.
0: Ben je muziekliefhebber?
2: Ja, zeker.
0: Ja? Waar luister je zo al naar, Jolanda?
2: Ik luister eigenlijk voornamelijk Groot Nieuws Radio. Dus alle soorten muziek die je net ook opnoemde.
0: Ja, ja. En radioliefhebber dus ook.
2: Ja, ja.
0: Ja. Hoe groot is die liefde, Jolanda?
2: Nou ja, het lijkt me wel heel erg leuk om... ik heb toevallig ook een sollicitatie ingestuurd voor radiotalent. Dus het zou wel heel leuk zijn dat ik nog meer met de radio te maken zou gaan krijgen.
0: Ja.
2: Maar dat ze natuurlijk maar even afwachten, want het zullen vast heel veel mensen willen.
0: Ja, maar waarom lijkt het jou zo leuk, Jolanda?
2: Ja, het lijkt me gewoon heel mooi dat je in het werk wat je doet... ook echt bezig bent met de Heere God. En dat je ook in je werk zijn liefde mag weerspiegelen... en dat je anderen mag inspireren daarmee. En zo nog meer je leven met hem mag leven.
0: Ja, ja, het is prachtig. Ja.
2: Ja.
0: Ik kan het beamen.
2: Ja,
0: ja. Ik heb hier een lied voor je klaar liggen, Jolanda. Dat ga ik zo dadelijk voor jou draaien. Dat lied, dat raakt jouw hart. Waar zit hem dat in?
2: Ja, dat eigenlijk sluit het heel mooi aan met wat ik net ook zei. Het lied zegt precies hoe ik mijn leven aan God wil geven. En in de mooie, maar ook in de moeilijke momenten... dat ik dan alles wil doen tot eer van hem. En ja, echt een weerspiegeling van zijn liefde wil zijn.
0: Ja. Het lied begint met een heel mooi intro. Daar zitten wij altijd doorheen te kletsen. Ga ik nu niet doen, omdat het zo mooi is. Ik ga hem helemaal voor je draaien, Jolanda. Ja. Geniet ervan. Mooi. Dit is symfonie. En wel, ja, je weet het nooit, Jolanda. Wellicht tot horens.
2: Ja. Ja, heel goed.
0: Doei.
2: Dank je wel.
0: Doei.
2: Oké, doei.

Dusty Bibles, Josiah Queen. Daarvoor symfonie draaide ik speciaal voor Yolanda Verschoof. Het was het lied dat haar hart nog steeds raakt. We maken in ons leven van alles en nog wat allemaal mee. Onze ouderen hebben natuurlijk al heel veel meegemaakt. Hè, als je zo oud bent. En wat mij betreft kunnen we, ja, moeten we eigenlijk met veel respect hen bewonderen en naar hen luisteren. Dit verhaal nu, dit lied, is daar zo'n mooi voorbeeld van. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Dat ze dit kan zingen, dat ze het kan geloven, daar kan ik met mijn hart niet bij. Dat ze zijn trouw ervaart, ondanks de tegenspoed. Die diepe laag, die verwondert mij.

0: Elise Manner met, wat mij betreft, een van haar mooiste liederen. Zij intrigeert mij. Daarmee werd het 2:30, althans bijna 2:30. Het is tijd voor iets heel anders nu. En wel voor het weerbericht van Buienradar. Nou, vrij zonnig vandaag. Hier en daar wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Temperatuur die loopt uit een van 22 graden aan de kust tot 28 in Limburg. Dan morgen een beetje hetzelfde. Zon, wolken, droog. 22 graden op het strand. 27 in Limburg.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Daan.
0: Ja, ik zei het net al even, we smachten om water, hè. De boeren natuurlijk, jij misschien wel met je eigen tuintje. Of wat te zeggen van kinderen. Wat kunnen die veel plezier hebben met een beetje water en een beetje zand? Maak daar wat modder van. En jawel, je hebt een mooi potje feest samen op deze Nationale Modderdag. Letterlijk dus modder. En ik was even benieuwd naar jou. Denk jij daarbij terug aan vroeger? Dat je lekker ook in die modder zat te roeten. He, dus was je eigenlijk een buitenkind? Of misschien wel een binnenkind? Nou, laat het ons weten. Dat kan via onze Grootnieuws Radio app.
1: Daan Hartgers.
0: Dus wat speelde jij vroeger? Was je binnenactief of juist buiten? Een binnenkind of een buitenkind? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app.
2: Room.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Het komt echt goed. You're gonna be okay. Je hoorde Brian en Jen Johnson. Daarvoor Rent Collective met Plans.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: En van Plans is het een kleine stap naar een plansregen. Daar hopen we op. Voor de boeren natuurlijk. Ja, misschien wel voor je eigen tuintje. En zeker vandaag, alhoewel die regen niet echt komt. Want het is Internationale Modderdag. Er wordt gewoon volop gespeeld. Op allerlei plekken in Nederland door kinderen. Dus er komt gewoon water bij het zand. En dan heb je een lekker potje modder. Nou, wat is het dan een groot feest. En ik vroeg aan jou, was jij vroeger een binnen- of een buitenspeelkind? Nou, ik pak er zomaar even een paar reacties bij. Onder andere van Gerry, kom uit Driebergen, zegt ze. Ja, wij speelden altijd lekker in een bos, samen met mijn zusje. Yvonne was een buitenkind, hopelijk nog steeds, hè? In allerlei opzichten. In de zomer naar het Veluwemeer, daar spelen met modder. Nou ja, alles gewoon lekker buiten dus. Verder rolschaatsen, stoepranden, noem het maar op. Mirjam, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Daan.
0: Onderweg, hoor ik.
2: Ja, ik ben onderweg, klopt. Met mijn man.
0: Ja, naar, mag ik dat vragen? Een beetje brutaal. Maar...
2: Ja. Nou, nee, we gaan naar Zwolle. En daar zijn we ook begonnen met ons huwelijk. En gisteren waren we 30 jaar getrouwd, dus we gaan een nachtje weg.
0: Mirjam, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Namens de hele Rullingsjoen. Oh, wat goed. Ja. Wat zei je? 30 jaar.
2: 30 jaar,
0: zo,
2: ja.
0: Dat is wel een stukje, Mirjam.
2: Ja, en je moet het elke dag vieren. En dat doen we vandaag met... een uitje.
0: Oh, wat goed. Oh, leuk man. Ja, hartstikke leuk. Nou ja, modderspelen zit er niet in, denk ik, vandaag, Mirjam.
2: Nee, dat is een beetje te droog. Maar misschien gaan we nog wel een duik nemen in een wietplas of zo, weet je nog?
0: Ja. Wat was jij vroeger?
2: Nou, echt een buitenspeelkind. Serieus, hoor. Ja, en je had het over modder. En toen moest ik denken, wij gingen heel vaak slootjes springen. Ja. Ik kom uit Groningen en daar heb je echt van die Groningse sloten met heel veel klei. Ja. Dus mijn oudste zus die sprong dan en die had dan een natte voet. En mijn zus boven mij die sprong erin. Die had dan die zat tot de knieën erin. Ja. En dan ging ik springen en dan ik zat tot mijn nek in. En dan zei mijn moeder, nee hè, ga maar onder de douche.
0: Oh man. Ja. Maar ik proef aan alles, Mirjam, dat het gewoon eigenlijk een groot feest was. Dat dat leuk was.
2: Absoluut. Ja, ik zou er zo hoor.
0: Oh joh.
2: Ja, dat blijft ook wel. Maar als je dan zo'n vraag stelt. Dus dan hebben we het er ook even samen over van, hè, wat was jij dan? En Arjan zegt ook van, hij speelde heel graag buiten met de auto's in de tuin.
0: Oh ja. Dus, ja. Ik wil niet een beetje van, vroeger was alles beter. Dat moeten we niet
2: hoor,
0: doen, dat slaat
2: nergens
0: op. Maar,
2: moet blijven spelen.
0: Maar dit is wel leuk natuurlijk. Dat hoor ik aan jou, dat hoor ik aan heel veel reacties. Gewoon lekker buiten ravotten.
2: Ja, precies. Ja. Dus hou dat modderbad er maar in.
0: Heel goed, ja. Ja. Wat zou je ouders met kleine kinderen adviseren? Ja, ga naar buiten, denk ik. Maar...
2: Ja, nou, mijn vader en moeder waren altijd heel creatief. Want in de winter is het niet altijd buitenspeelweer. Maar dan hadden ze zeg maar in de gang een kruipruimte. En dat was een heel groot luik in. En die zetten ze dan open. En dan stopte mijn vader daar een hele grote kuub met zand in. En dan mochten ze binnen in de zandbak spelen. En je kon er ook in springen. Dat was echt geweldig.
0: Nee joh. Ja. Dus ik ken het van, nou ja, gewoon bij de voordeur, zeg maar, zo'n luik. Het is ook wel gevaarlijk, hè?
2: Dit was een heel groot luik, zeg maar. Dus die kon je dan echt ook vastzetten. Maar ik heb nog een andere tip. Soms heb je een zomer, dan is het niet zo warm. Ja. En ik kan me nog herinneren, als mijn eigen kinderen klein waren, dan zei ik tegen hun van, nou, het was al een hele week regen. Dan pakte ik gewoon het buitenbadje. Die zet ik in onze badkamer neer en die vulde ik dan. Ik zeg, nou, dan kunnen we binnen spelen.
0: Wat goed. Ja. Mooi, dat zijn de tips. Ja. Heel goed. Gewoon doen, lekker. En niet te moeilijk doen, proef ik, hè, een beetje.
2: Nee, en vies worden hoort erbij.
0: Ja, heel goed. Nou, hartstikke mooi. Zeg, geniet van jullie nieuwe jaar, zou ik maar zeggen ook, hè.
2: Ja. Dankjewel, Daan.
0: Veel spelen.
2: En jij van de radio, hè.
0: Ja, dankjewel. Doei, doei.
2: Doei, doei.
0: Hoi.
3: Het Christelijke Radiostation. Graag.

0: step away. Aldus Casting Crowns. Daarvoor Irma Dee met Gebed om Kalmte. Bekend gebed, op muziek gezet door haar dus. Een lied over rust, hè, moed, wijsheid in een druk leven. En dat lied is de voorloper van haar nieuwe album en de theatervoorstelling De Reis. Een leven waarin Gods hart wordt bezongen en centraal staat. Het is inmiddels alweer man, dan gaat het snel. 2:50, Hans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag dan.
0: Goed je weer te zien, Hans.
1: Nou, zo is het maar net.
0: Ja, dus af en toe een dagje vrij.
1: Nou, jij noemt dat een dagje vrij, maar ik zat in het ziekenhuis.
0: Druk, ja. Ja,
1: maar,
0: vertellen, Hans.
1: Ja, nou, bij deze. Oh. Maar inderdaad, sommigen voor jou voelden dat alsof ik vrij was.
0: Nee, maar...
1: Maar dat klopt. Maar nu ben ik er weer.
0: Goed,
1: en ik was
0: in het ziekenhuis.
1: Ik was in het ziekenhuis. Ja. Maar, en nu heb ik een gast.
0: Ja.
1: Haar naam is Hadassah. Afgelopen vrijdag verscheen haar EP. Heeft ze een jaar in gewerkt. 5 nummers staan erop. Onderweg naar de horizon. En we hebben, ja, we zijn heel benieuwd. Ze heeft een tussenjaar genomen om dit project te doen en te onderzoeken wat muziek voor haar zou kunnen betekenen. Ja. En we zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.
0: En dat horen we straks. Tussen 2:00 en 4:00 in Backstage.
1: Lijkt me goed.
0: Heb het goede, Hans.
1: Dankjewel.
2: Het christelijke radiostation.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting. Dat is One.
2: Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan 900.000 euro binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woningraam gevallen. Het gebeurde vanochtend in Apeldoorn vanaf 3 hoog. En de peuter kwam in de tuin terecht, meldt de Stentor. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren raakte in Schiedam een 1-jarig kind gewond na een val uit een raam van

0: van de derde verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten.
4: Vorige maand had ik Christophe te gast. We spraken toen over zijn EP Way Up in the Tree. Inmiddels heeft hij ook weer een nieuwe single, Stay Close. Die horen we straks, want eerst horen we Cherish Music. Met voldoende voor vandaag.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
9: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
16: Brussel-Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Backstage.
18: Met Hans van Vuren.
17: Het christelijke radiostation.

0: voldoende van vandaag. We hoorden Sharon's Music met Sharon Kipps en Gilbert Tira.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Lampe here.
6: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Voor liefhebbers van muziek van C.C. Winans duiken we straks even de archieven in. Toen ze nog samenwerkte met haar broer Bibi. We gaan straks luisteren naar I Owe You Me. Nu eerst Shane & Shane, Christ Our Hope in Life and Death.

0: Shane & Shane en Christ Our Hope in Life and Death.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Nieuwe muziek van Christoph. Een aantal weken geleden verscheen zijn EP Way Up in the Tree. En hij is niet stil blijven zitten. Hij heeft nog veel meer liedjes op zijn hart. Dus stuurde hij vorige week zijn nieuwste single Stay Close.
2: Ah, hey.

0: nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Met open armen worden de schrijvers voor gerechtigheid en daarvoor de nieuwe single Stay Close van Christophe.
1: Backstage Classic.
0: En we gaan terug in de tijd, 1988. Bibi en Cici Winans kwamen met het album Heaven. En dat is de plaat die zij ook gedeeltelijk hebben gespeeld op de EO Jongerendag. Al een tijd geleden dat Cici daar was samen met haar broers. Ze heeft in de afgelopen decennia natuurlijk ook ontzettend veel alleen gedaan. En in haar eentje met band en Charity Gill komt ze ook in augustus weer naar Nederland. En hoe het met broer Bibi is, misschien kunnen we dat haar tegen die tijd even vragen. Nu luisteren we naar I.O.U.Me.
1: Backstage Classic.

0: Son to the Father worden, Matt Maher, daarvoor I Owe You Me van Bibi en Cici Winans. Wij gaan vandaag kennis maken met zangeres Hadassah. Afgelopen week verscheen haar EP Onderweg naar de Horizon. Hij is nu helemaal compleet. Hadassah, ontzettend goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat superleuk dat je hier bent. We hebben elkaar telefonisch natuurlijk al eens een aantal keren gesproken, want je hebt je EP in stappen aan ons voorgesteld. Nu het klaar is, voelt het als een opluchting?
1: Nou, wel een beetje, ja. Ja, het is wel een beetje dubbel. Ik vind het ergens echt heerlijk dat het nu klaar is en ik gewoon een punt achter kan zetten. Maar het is ook weer jammer, want het was gewoon zo'n leuk proces.
0: Mm-hmm.
1: En zeker die studiodagen, dat vond ik gewoon zo heerlijk. En dat is nu wel even klaar voorlopig. Komt ja. vast nog wel weer, maar voor nu echt wel afgerond. Ja.
0: Ja. Nou hoeft dit proces natuurlijk niet bij één keer te blijven, maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. Laten we eerst even teruggaan naar een gesprek dat wij eerder dit jaar hadden, waarin jij zei, ik wilde onderzoeken of muziek mij ging brengen. Dus ik heb een tussenjaar genomen om dit muzikaal proces te gaan doen. Hoe is dat tussenjaar je bevallen?
1: Ja, het was echt allereerst een heel mooi jaar. Ik ben ook echt heel dankbaar dat ik dit kon doen. En ook voor heel veel mensen die ik heb leren kennen, vooral ook. Zo ook Nathalie, die was hier een tijdje geleden ook in de studio. We hebben ook veel opgetrokken dit jaar en veel uitgewisseld, ook in ervaringen. En daar heb ik ook echt wel heel veel aan gehad. Maar ook met andere mensen samen geschreven en producers leren kennen. Dus sowieso dat netwerk, dat is echt al heel belangrijk geweest dit jaar. En gewoon heel veel geleerd. Gewoon echt van alle stappen die je moet doorlopen. Dus dat begint met het schrijven, dan het opnemen, het ook het hele promotieproces. Ook dat je eigenlijk een halve influencer moet zijn tegenwoordig om je muziek aan de man te krijgen. Dus ik vond het echt heel erg leuk. Tegelijkertijd ook super moeilijk op sommige momenten. Het betekent ook een jaar lang je eigen agenda vullen en elke dag weer kijken van hoe ga ik nu mijn dag weer indelen.
0: Mm.
1: En dat is gewoon wel eens lastig. Het is niet dat je in dienst bent en iemand tegen jou zegt van vandaag ga je dit doen en zo laat moet het af zijn.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment heb ik wel, dat was ongeveer halverwege het jaar, echt wel een duidelijke planning voor mezelf gemaakt. Ook samen met, ik heb er een soort manager bij betrokken en samen zo'n planning gemaakt. En dat hielp me heel erg. Dan heb je toch een soort houvast van elke maand een liedje en welke stappen zijn er voor nodig. Nou, die en die en die. Dus dan weet je wel meer van waar je aan toe bent en kan je daar wel aan houden.
0: Ja.
1: Dus dat was op een gegeven moment wel lekker. Dat heb ik wel nodig.
0: Laten we heel even kijken naar de Hadassah voor vorig seizoen. Want dit is een duidelijke muzikale periode. Als je jezelf zou moeten omschrijven voor vorig jaar september, wat deed je? Wat hield je bezig?
1: Ik was gewoon student, dus ik heb taalwetenschap gestudeerd in Utrecht. Ik heb daar 4 jaar over gedaan, dus vorig jaar juni heb ik die binnengehaald. In Utrecht, dus lekker het studentenleven daar meegemaakt, bij een vereniging gegaan en daarnaast ook altijd wel veel met muziek bezig geweest hoor. Ik zat ook bij een bandje. Ik ben echt helemaal vroeger ben ik begonnen in een kinderkoortje. Dat was ik echt een heel jong meisje. En ik heb toevallig half jaar geleden of zo heb ik nog een berichtje gestuurd naar die kinderkoorjuf. Omdat ik echt dacht van, zij heeft eigenlijk zo erg dat enthousiasme aangewakkerd.
0: Mm.
1: Dus daar is het echt een beetje begonnen. En toen ben ik in de kerkband terechtgekomen. Nou, super spannend om dan voor het eerst voor zo'n gemeente te staan.
0: Ja.
1: En toen uiteindelijk, ik was best wel lang fan van een bandje dat dan af en toe bij ons in de kerk kwam spelen. Dat was Fortune. En,
0: dat is toch met 4 Tune?
1: Ja, 4 en dan Tune.
0: Ja.
1: En ik zat toen in de jeugddienstcommissie, weet je, dus dan moest je dat ook een beetje regelen, die bands. Ja. En dan kwam die band vaak en dat vond ik altijd heel leuk. En toen, ik heb ook laatst nog zo'n foto voorbij zien komen dat we dan als commissie ook met die band op de foto stonden. En toen had mijn moeder geloof ik ook al een keer een van hen aan de mouw getrokken van mijn dochter die zingt ook hoor. En op een gegeven moment toen kwam mijn nicht bij dat bandje en toen moest ze een keer in Asperen spelen waar ik dan vandaan kom. En toen appte zij echt volgens mij 2 dagen voor die dienst van wij spelen in Asperen. Vind je dan eens leuk om mee te doen, want we missen nog iemand. En toen ben ik ingesprongen en zo ben ik uiteindelijk invaller geworden. En nu zit ik er, ik zag volgens mij 4,5 jaar inmiddels bij.
0: Mm.
1: Dus daarin.
0: Dat bandje heet Enigma.
1: Fortune.
0: Je zei iets over Enigma.
1: Nee. Fortune. Oh. Sorry, nee.
0: Oké, dat was verkeerd. Maar je zit dus bij Fortune.
1: Ja, daar ben ik nu dus.
0: Maar neem ons even mee naar dat begin. Want jij zegt, ik zat in die commissie. Zij kwamen langs.
1: Ja.
0: En ik vond het heel tof.
1: Ja.
0: Wat vond je daar tof aan?
1: Nou, we zagen heel veel verschillende bands voorbij komen. Maar deze band, op de een of andere manier, het waren ook jonge meiden die daar dus inzongen. Dus het was best wel wat hipper of zo. En ik vond gewoon hun stem
0: jong jouw leeftijd ook of net iets ouder toen?
1: Net wat ouder toen, ja. Mm. Ja, inmiddels daar nog steeds zit eentje van toen er nog wel bij. Ja, dus we schelen denk ik 3-4 jaar. Maar toch gewoon ja, jonge meiden die enthousiast zijn voor muziek en voor God. En dat vond ik gewoon een hele toffe combinatie. En ja, en gewoon goed. Ik vond het gewoon een goede band. Dus ik vond het echt heel bijzonder hoe dat is gelopen, dat ik daar uiteindelijk bij mocht zingen.
0: Ja.
1: Ja, heel grappig.
0: Ergens besluit je dan vorig jaar om toch even die link te maken. Van joh, ik ga eens even kijken wat het solo traject, of dat iets voor mij zou zijn.
1: Klopt.
0: Hoeveel fases zaten daarvoor? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, oh, ik ga eens een jaar kijken of we Fortune nog verder op de rails kunnen krijgen. Of hoe is die gedachtegang gegaan?
1: Nou, met Fortune is het echt vooral covers zingen. Dus dan spelen veel in kerken en op bruiloften. Heel erg leuk. Maar op den duur leerde ik een beetje over zelf liedjes schrijven. Het was eigenlijk in coronatijd. Toen had ik ineens zeeën van tijd. Ik had toen eigenlijk mijn eindexamen, die ging toen niet door. Dus ik had een hele lange zomer. Dus ja, dan ga je een beetje op zoek naar nieuwe hobby's. Want je moet wat met je tijd. En er hing bij ons nog thuis een oude gitaar van mijn broer. Die was het huis uit. Dus ik dacht, nou, ik ga maar eens een keer een akkoordje leren. En toen dacht ik, ja, als ik akkoorden kan spelen, dan kan ik ook misschien wel een liedje schrijven. Want die liefde voor taal, wat dus ook weer in mijn studie terugkomt, dat zit er toch wel een beetje in. Vooral voor Nederlandse taal. Dus toen ben ik wat gaan schrijven. Dat begon met Engelstalig, want dat was soort hip in mijn ogen. Ik dacht, dat hoort. En ik hield heel erg van de zee en van het strand. Dus het werd een soort vrolijk beach liedje. Mm-hmm. Uiteindelijk ook opgenomen met mijn broer. Dus dat was toen ook een leuke mijlpaal. Een eerste liedje, echt op Spotify ook. Dus daar is het een beetje gaan rollen. En toen heb ik uiteindelijk ook nog een jaaropleiding gedaan. Songwriting in Amsterdam. Was een soort deeltijdopleiding ernaast. Dus daar was het enthousiasme nog meer aangewakkerd. Maar goed, ik studeerde wel. Dus ik moest gewoon deadlines halen. Ik moest tentamens maken. Dus ik merkte ook, het is wel lastig te combineren. Je hebt altijd het gevoel dat je iets nuttigs moet doen, in plaats van liedjes schrijven wat dan minder nuttig voelt op zo'n moment. En toen dacht ik van ja, ik kan nu na mijn bachelor kan ik weer door gaan studeren. Dus ik had me ook eigenlijk al ingeschreven voor een master. Totdat ik op een gegeven moment dacht, ja, dit is zo'n droom eigenlijk. Om gewoon echt even die focus te hebben zonder afleiding. Gewoon echt op die muziek focussen. Dus toen heb ik me weer uitgeschreven voor mijn studie. En toen dacht ik, ja, nu gaan we ook gewoon een jaar lang knallen. Zonder heel concreet plan, maar ik dacht, er gaat vast wel iets op mijn pad komen.
0: Ja.
1: En dat gebeurde eigenlijk wel. Ja.
0: Laten we dat traject straks eens even stap voor stap doornemen. Laten we ook kijken naar het liedje dat afgelopen vrijdag is uitgekomen. Schets van mij. Daarin zing je, mijn invulling, maar je mag dat zelf beter zeggen. Maar volgens mij zing je over je toekomstige zelf. Mm-hmm. Dat je ook nog niet helemaal helder hebt hoe jij gaat worden. Hoe kom je op het idee om dat te schrijven? Terwijl je zelf in een jaar zit waarin je op zoek bent naar je muzikale zelf.
1: Ja.
0: Of naar jezelf in muziek.
1: Ja.
0: Om dan een liedje te maken over die wie je nog niet bent.
1: Ja. Ja, dat raakt misschien ook wel een beetje aan dat muzikale zelf. Maar ook gewoon breder dan dat. Gewoon in hele, ja, alle persoonskenmerken die we hebben als mens. Dat ik gewoon heel erg bezig kan zijn met waar ik dan naartoe werk in de toekomst. Dus constant eigenlijk jezelf een soort ideaalplaatje voorhouden van, dit is eigenlijk de persoon die ik zou moeten zijn. Maar ik ben daar nog helemaal niet. En eigenlijk een bepaalde teleurstelling die daar dan steeds bij komt kijken. En op een gegeven moment stond ik daar gewoon heel erg bij stil. Dat ik dacht, jeetje, ik ben eigenlijk zo, kan soms zo ontevreden doen of zo. Dat ik denk, oh, maar ik ben ook al ergens gekomen. Mm-hmm. Zowel met de muziek, maar ook gewoon op persoonlijk vlak. Je hebt al zoveel geleerd in je leven. En je zal altijd blijven leren. En toch hou ik me steeds vast aan, oh ja, maar ik word echt nog wel een beter mens, weet je wel. En ik ga echt nog betere keuzes maken. En nu heb ik misschien nog mijn zwakheden, maar het is gewoon een illusie om te denken dat ooit niet er zal zijn. Maar dat heb ik proberen te vangen in dit lied, ja.
0: Ja, het zou ook best wel kunnen zijn dat je op een gegeven moment een liedje gaat maken waarin je beschrijft dat je weer zou willen zijn wie je in 2026 was.
1: Ja, wellicht. Ja, wat dat betreft zal het misschien ook nooit goed genoeg zijn. Ja. Ja.
0: Oké, okay. Wij praten straks hierover verder. We gaan nu luisteren naar haar nieuwste single. Het hoort bij de EP die nu compleet is, Onderweg naar de horizon. Schets van mij.

0: Freedom, Jesus Culture was dat met Kim Walker-Smith. En daarvoor nieuwe muziek van Hadassah. Zij is vandaag te gast. Hadassah, jij zegt ik ben dol op de Nederlandse taal. Betekent dat ook dat je vooral Nederlandse muziek luistert?
1: Goeie vraag. Eigenlijk niet. Nee. Nou, ik luister het wel, maar ook zeker gewoon Engelstalige muziek, hoor.
0: Heb je een favoriete muzikant, los van Fortune?
1: Los van Fortune. Of ik had zo'n moeilijke vraag. Maar ik luister echt heel verschillende dingen. Bijvoorbeeld ook Kygo. Dat is dan weer echt een beetje meer tropische house muziek. Dus dat is wat drukker. Is
0: voor dit weer lekker.
1: Het is wel heel lekker voor dit weer, zeker. Maar ik vind ook gewoon, ja, een beetje basic misschien, maar gewoon lekker Ed Sheeran of zo vind ik ook heel lekker. We hadden net toevallig eventjes buiten audio over Raccoon, vind ik heel leuk. Raccoon en Bluff, ook wel een beetje mijn inspiratie. Dus dat is natuurlijk wel weer Nederlands talen. Maar eigenlijk vooral van alles wat, ik hoor wat en ik zet het in mijn lijst en dan gaat hij lekker op shuffle.
0: Ja, je noemt even Bluff. Van ja. Bluff is natuurlijk een beetje het stereotype, die schrijven wel, maar niemand weet precies waar het over gaat. Als ik naar jouw liedjes luister, zeg ik niet dat ik niet snap waar ze over gaan, maar er zit ook wel iets poëtisch in. Ja. Van het is niet van, bijvoorbeeld een liedje over een scheepje, er zit een meisje in een bootje en die kan de route niet vinden. Dat is even heel kort samengevat, maar dan heb jij natuurlijk heel veel versen voor gebruikt. Hoeveel werk stop je daarin om die tekst goed te maken?
1: Valt ergens wel mee. Niet eens per se heel veel meer ten opzichte van liedjes die wat explicieter zijn. Omdat dat beeld, dat is er wel. En ik vind het ergens misschien juist makkelijker. Omdat je alles daar aan kan ophangen. Dus je hebt een beeld in je hoofd. En over alles van dat beeld kan je nadenken over wat betekent dat dan. Mm. En letterlijk alles kan dan wel weer betekenis krijgen. Dus ik vind het niet per se moeilijker. En misschien juist wel weer, het zorgt dat je een soort kader hebt of zo. Dus en ik vind het ook wel echt leuk dat het ook mensen uitdaagt om een beetje na te denken. En op die EP is er denk ik ook wel een beetje een verschil in hoe expliciet ik dingen beschrijf. Bijvoorbeeld dat ik jou mag kennen is weer veel directer. Gewoon dingen waar ik mensen dankbaar voor ben. En ik zie ook wel dat verschillende mensen dus op het een liedje meer aangaan op het andere. Omdat sommige mensen het ook meer behoefte hebben aan dat poëtische. En anderen weer meer aangaan op gewoon zeggen waar het op staat. Mm. Dus die combi vind ik juist eigenlijk heel erg leuk. Maar ik merk zoals bij Scheepje, dat proces vond ik wel echt heel leuk. Omdat je dan dus echt meer die beelden gebruikt.
0: Ja, van een meisje in een bootje en dan daarmee aan de slag.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: Welk liedje kreeg je meeste reacties op?
1: Eigenlijk de eerste twee. Maar ik denk niet zozeer dat het ligt aan het liedje is, maar meer aan het feit dat de eerste twee waren. Mm. Dus het waren wat als een scheepje. Mensen zien dan een soort, die gaat muziek uitbrengen. Weet je, wie is dat? En we gaan het eens opzoeken. En ook bekenden van mij, vrienden en familie, die zijn dan ook nog meer betrokken.
0: Bij liedje 3 denken ze, oh ja.
1: Ja, daar heb je haar. Dat gevoel heb ik soms wel. Dat ze dan denken, daar is zij weer, ze heeft weer een liedje.
0: Ja.
1: Dus ik zag wel echt dat die, nou, je moet natuurlijk ook niet te veel op die cijfertjes gaan focussen. Maar in het begin is dat toch wel een beetje verleidelijk. En dan denk ik, het is wel echt, na die tweede is het wel sterk afgenomen.
0: Ik zat vanochtend even op Spotify te kijken. Je hebt maandelijks 380 mensen die jou bekijken. Heb je een idee wie dat zijn?
1: Je kan ongeveer zien waar mensen vandaan komen. Ik zag het Amsterdam geloof ik wel hoog staan, maar dat is misschien ook omdat het gewoon groot is. En vooral denk familie en vrienden. En ja, ik heb dan een Instagram-account wat nu ook wel leuk aan het groeien is. En daar zie je wel een beetje wat voor mensen betrokken zijn. Dus wie reageren er op jouw berichten en op jouw stories. Dus daar heb ik wel een beetje zicht op. Maar goed, voor een groot deel kan je het natuurlijk helemaal niet zien. Het zijn gewoon getallen. Mm. Dus soms ben je daar inderdaad wel een beetje benieuwd.
0: Ja, want 380, ik weet niet hoe groot je vriendenkring is. Maar ik kan me voorstellen dat er dus ook allerlei mensen tussen zitten. Ja. Die jou ergens hebben opgedoken.
1: Klopt.
0: En waarvan je denkt, wie ben jij en hoe ga ik jou voor single nummer 5 bereiken?
1: Klopt, ja. Dat is lastig.
0: Nou ja, goed. Een goede tip daarin is gewoon hier zitten en zorgen dat je je verhaal doet. Wat is je Insta-account? Want dan kunnen mensen gelijk even jou aanklikken.
1: Hadassah Muziek.
0: Hadassah Muziek. Eén woord of punt ertussen?
1: Hadassah.muziek.
0: Hadassah.muziek. Daar even naartoe gaan en Hadassah zonder H aan het eind.
1: Ja.
0: Dan komt het helemaal goed. Dus iedereen daar even aanmelden en dan ben je helemaal op de hoogte. We gaan even naar een dagtekst.
2: De dagtekst.
0: En die komt vandaag uit Marcus 16. We lezen vers 15. Hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond. Verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Marcus 16, vers 15. Hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Dit is Martijn Buwalda.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Dr. Oetker Big Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
1: Hamster.
3: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niks bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. En dan nu het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Het begint wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg, ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Daar zijn 2 rijstroken, oftewel 1 tunnelbuis dicht. En de oorzaak is om 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 5 kilometer file. En ook daar ruim een kwartier op onthoud.

0: 1998 maakte Bert-Jan Kralen een cd. Daarna werd het een lange tijd stil. Maar nu heeft hij opeens weer een nieuwe single. We gaan hem straks horen. Het heet Better Times. We gaan eerst luisteren naar Joke Buijs.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
8: Backstage
9: met Hans van Vuren.
8: Het christelijke radiostation.

0: Zij is niet bang voor morgen, want hij leeft. Dankjewel, Joke Buijs.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En vandaag ook met zangeres Hadassa. Afgelopen vrijdag is haar EP compleet geraakt. Onderweg naar de horizon, dat is de titel daarvan. Het vijfde lied is toen toegevoegd en daarmee was het compleet geraakt. Je hebt het vorige uur al even uitgelegd. Ja, je hebt een jaar de tijd genomen om dit muzikale avontuur aan te gaan. En ergens halverwege het antwoord zei je: ik voelde me zo ook een soort halve influencer. Kun je ons daarin eens mee? Nemen, want je zegt, ik ben in september gewoon begonnen. En je moet jezelf aan het werk zetten. En ja. Je gaat een avontuur aan, wat je eigenlijk ook niet zo goed weet hoe het brengt. Wat het brengt. Wat waren daarin de grote aandachtspunten voor jezelf?
8: Bedoel je dan in dat influencer leven?
0: Nou ja, goed. Ja, want je hebt
8: het hele jaar.
0: Ja, je hebt natuurlijk een muziek maken. Dat is misschien 20% van het verhaal. En de rest is netwerken en dat soort dingen.
8: Klopt, ja. Ja, ik had ook, dat kom ik online tegen, een ondernemersprogrammaatje gevolgd. En dat was niet eens per se op muziek gericht, maar veel breder. En daar kreeg ik ook al wel een beetje wat dingetjes mee van hoe kan je nou een soort merk opzetten. Want uiteindelijk, kijk, het uitbrengen van muziek, mensen denken vaak, oh je schrijft een liedje en dat komt er op Spotify. Maar het is 50% muziek, maakt maar 50% ook eigenlijk gewoon ondernemen en je muziek aan de man brengen. En ook tijdens het ondernemersprogrammaatje leerde ik ook best wel veel over personal branding. En hoe promoot je dus inderdaad datgene wat je dan maakt. Daarin is het uiteindelijk gewoon in deze tijd heel belangrijk om online te zijn en veel op social media te zijn, veel content te maken. En dat is soms best wel gek of zo, omdat je gewoon heel erg ineens zichtbaar bent voor mensen. En je kan natuurlijk constant zien, wie zien dit allemaal weer? En dan zie je die getallen en denk je, oh ja, wat gek, dan sta ik weer met mijn hoofd op de social media. En ik heb dat ook wel weer geleerd, van dat het is superbelangrijk om iets van jezelf te laten zien. Want je kan alleen maar je liedjes en constant adverteren. Maar daar worden mensen niet blij van, dan zijn ze op een gegeven moment afgehaakt. Dus je moet toch iets van jezelf laten zien. En dat is soms best wel kwetsbaar. En je deelt al best wel kwetsbare liedjes. Soms voelt het al een beetje alsof je een soort dagboek blootlegt. En dan moet je ook nog eens heel veel met je hoofd op het internet zijn. Dus dat is soms ook best wel een drempeltje. Maar ik merkte ook dat dat steeds makkelijker ging.
0: Nou is er natuurlijk een groep mensen die kijkt naar mensen van jouw generatie. Ik weet niet precies hoe oud je bent, maar in ieder geval een stuk jonger dan ik. Die denken, die zitten toch al de hele dag op social media. Dus waarom is het dan toch een opgave? Of ben je niet zo'n social media mens eigenlijk?
8: Nee, ik vind het niet per se altijd inderdaad even leuk. Ik hou ook gewoon heel erg van lekker naar buiten gaan en onder de mensen zijn. En ik merk ook dat ik het soms best wel een beetje tegenstrijdig vind, omdat ik muziek uitbreng om mensen te verbinden. En in mijn liedjes zitten ook thematieken die gaan over voor elkaar zijn en juist die verbinding opzoeken. En dan vervolgens promote ik dat op een medium waardoor mensen eigenlijk juist in hun eentje op een schermpje zitten. Dus het is niet dat ik dit als soort ideaal zie. Kijk, het is natuurlijk wel een makkelijke manier. Ik denk dat het ook weer makkelijker dan ooit is om je muziek met mensen te delen. Vroeger moest je natuurlijk helemaal met een label en naar platenzaken en weet ik het niet. Dus het is makkelijker, maar het is ook, het kan ook soms eenzaam zijn. Want dan zit je gewoon filmpjes te maken zelf. In plaats van dat je erop uit kan. Dus ik ben ook ergens blij van nu zijn die liedjes online. Maar nu kan ik heerlijk het podium op hopelijk. En juist onder de mensen zijn en die verbinding opzoeken. En dat echte contact maken. Gewoon op het podium en mensen aankijken. En dan het verhaal vertellen in plaats van met zo'n schermpje ertussen. Dus tuurlijk, het is ergens onderdeel van het leven en van onze generatie. Maar het is niet dat ik het liefst heel de dag op social media scroll. Nee. Het wordt wel van je gevraagd ergens.
0: Ja, maar eigenlijk, heb je er wel lol in gekregen?
8: Ja, op zich, het is niet alleen maar ellende, want het is ook gewoon een heel creatief platform. Dus het vraagt ook om, ik heb nu een bepaald thema en hoe kan ik dat dan dus vertalen naar iets visueels? Dus ergens vind ik dat ook heel leuk. En ik heb ook wel een beetje maniertjes geleerd om toch dat contact op te zoeken. Dus dat je dan vragen ook stelt aan je volgers en op die manier toch een beetje interactie hebt. En ook filmpjes bewerken en editen vind ik ook wel weer echt leuk hoor. Mm. Maar dat je echt dagelijks er moet zijn, dat is soms gewoon wel lastig. En het blijft vaak ook niet bij even een poosje, want dan kom je weer dingen tegen. Dus het is natuurlijk ook dat die eeuwige cirkel, zeg maar, waar je in blijft hangen.
0: Ik begreep in je eerdere antwoord dat je ook contact hebt gezocht met collega-muzikanten. Was dat om te ontdekken hoe zij het deden of kwam gewoon van het een het ander?
8: Ja, dat was eigenlijk wel heel leuk. Met dat ik besloot om zo'n tussenjaar te nemen, toen deelde ik dat ook online. En toen was er iemand die reageerde van, hey, ik ken wel iemand die ook een beetje in dat circuit zit. Dus ik zou daar vooral contact mee zoeken. En dat was ook gelijk een soort bevestiging van, oh ja, met dat ik deze keuze maak, openen zich dus ook echt daadwerkelijk vanzelf de deuren. Dat was dan Nathalie bijvoorbeeld. Dus dan heb je toch iemand waarmee je dan kan optrekken in zo'n jaar. Want het is best wel een specifiek wereldje waarin dingen gewoon op bepaalde manieren werken. Dat is best wel nieuw soms. Dus dan is het heel fijn als iemand dan dat ook doet. Want ja, mijn vrienden die hebben heel andere dingen aan hun hoofd. Die studeren of die werken. Dus dan zijn we ook samen gaan schrijven. Ik heb ook Eline een bericht gestuurd. Van, zullen wij een keer wat schrijven? Hebben we ook afgesproken, ook heel leuk om haar ervaringen te horen en ook samen wat te maken. Dus dat hebben we ook echt wel gewoon veel geleerd of zo, van wat het dan precies inhoudt en wat er allemaal komt kijken bij dat schrijven en bij het uitbrengen.
0: Ja.
8: En dan dus muzikanten. Ja, het is vaak ook gewoon brutaal, maar gewoon een berichtje sturen van, joh, ik ben hiermee bezig en lijkt je leuk om mee te doen. Laten we gewoon eens afspreken. Mm. En dat was ook heel leuk samen. Ik heb met twee verschillende producers samengewerkt. Eentje kende ik nog van een songwriteropleiding die ik heb gedaan. En de ander leerde ik ook weer eigenlijk via kennen. Ook weer online. Dus daarin is online ook alweer heel praktisch. En dat was ook gewoon superleuk. Ook een heel creatief proces. Ik bedoel, je schrijft zo'n liedje thuis op een valse gitaar. En uiteindelijk komt het helemaal tot leven. En wordt het een heel creatief projectje in de studio. En dan deel je ook de ideeën met elkaar. En dan komt er echt wat moois uit. Dat heb ik echt wel gemerkt. Het is zo belangrijk dat je de juiste mensen om je heen hebt.
0: Ja.
8: Dan kan je ergens komen.
0: Het is eigenlijk grappig dat je de namen van Eline en Nathalie noemt. Dat zijn ook mensen die wel lange tijd al actief zijn in de christelijke muziek, maar in hun muziek dat niet per se heel erg meer benoemen.
8: Nee.
0: Is dat ook waarom je daar een klik mee voelt? Want bij jou ligt het er ook niet heel dicht bovenop. Of had je het ook leuk gevonden als Suzanne Freek ook even een berichtje hadden gestuurd, bij wijze van spreken? En gewoon uit een andere muzikale wereld.
8: Ja, leuk dat je dat noemt. Want dat is inderdaad wel echt de kant die ik op wil gaan. Eline en Nathalie zijn inderdaad allebei voorbeelden. Ook een Martijn Buwalda bijvoorbeeld. Van mensen die echt zich bewegen op die grens van seculier en christelijk. En dat is eigenlijk wel de plek waar ik ook hoop te komen. Dus ik maak inderdaad niet per se uitgesproken christelijke muziek. Maar ik ben wel christelijk. En daardoor schrijf ik teksten die daar wel mee resoneren. En je kunt het er ook in horen als je dat wilt. Maar ik wil tegelijkertijd ook daarmee juist een breder publiek aantrekken en uit die christelijke bubbel, zeg maar, stappen. Dat lijkt me gewoon echt heel gaaf. En dat je dan uiteindelijk een theater kan vullen met mensen die zowel christelijk zijn als mensen die toch iets van hoop in je muziek horen, maar niet per se die achtergrond hebben. Maar dat je toch daarin een beetje licht kan verspreiden. Dat lijkt me echt super vet. Ja.
0: Lukt het al een beetje buiten die christelijke bubbel actief zijn?
8: Ik merk wel dat het online bijvoorbeeld ook best wel makkelijk is om de christelijke groep aan te spreken. Omdat je dan, met dat je video's maakt en christenen heel direct aanspreekt, dan voelen ze zich ook gelijk aangesproken. En als je meer in de algemene hoek zit, dan moet je ook een bepaalde manier onderscheiden. Dat is toch een beetje zo'n marketing dingetje. Als jij iedereen wil aanspreken, dan spreek je eigenlijk net niemand aan. Dus ik ben wel nog een beetje zoekend in hoe kan ik dan dus de juiste mensen vinden buiten de christelijke bubbel, die dan toch iets in jou horen wat dan je uniek maakt. En dat is gewoon best wel een zoektocht naar dat persoonlijke merk, zeg maar. Maar het lukt wel een beetje, maar het is nog wel het is nog een weg om te gaan, denk ik.
0: Ja. We hebben het nog niet helemaal afgerond, maar jij zegt eigenlijk, nu de EP klaar is, ben ik voor mijn gevoel ook klaar om het podium op te gaan.
8: Ja.
0: En was dit een leuk eerste hoofdstuk, maar nu zou het volgende hoofdstuk mogen beginnen, wat mij betreft. Mm. Zijn daar al concrete ideeën voor?
8: Zeker. Ja, ik heb denk 2 weken terug nu heb ik al een eerste keer mijn EP live gespeeld ergens. En binnenkort, dat is wel heel leuk, is een samenwerking met 2 kringgenoten van mij. Ik ben aangesloten bij een kring van de Nieuwe Kerk in Utrecht. En er zit een stel in en hij is boer. Dus ze hebben een heel groot terrein. En ik zat een beetje met hen te sparren over, ik zou wel wat meer live willen spelen. En toen kwamen zij er eigenlijk mee van, misschien kunnen we hier wel wat leuks organiseren op het terrein. Dus nu gaan we een soort meer gangendiner organiseren. Dus lekker in de buitenlucht aan aanschuiftafels. En dan ga ik daartussendoor wat zingen en verhalen vertellen. Dus dat is wel heel tof, ook met dat je dat dus met anderen dan ook organiseert. En straks in september, uit mijn hoofd 23 september, dan speel ik om 8 uur in Tivoli. In de concertzaal in Utrecht. dan in het cafeetje beneden. Dus dat is ook wel heel tof. En verder ja, ben ik nu eigenlijk een beetje op zoek ook naar nieuwe speelplekjes. Als iemand het hoort en denkt, die moet
0: we hebben. We hebben ook een boerderij of een concertzaal à la Tivoli. Ja. Dan gewoon even bellen.
8: Dan kom ik graag langs. Ja. Dus ik moet gewoon lekker veel gaan mailen. En hopelijk misschien een voorprogramma ergens of dat soort dingetjes. Ik wilde eigenlijk eerst een theatershow gaan doen. Maar ik stel dat toch nog even uit. Omdat dat ook betekent dat je eigenlijk weer heel veel op social media moet promoten. En ook heel veel zelf aan een script moet gaan werken. Terwijl ik juist echt de behoefte voel om meer gewoon lekker erop uit te gaan. En wat kleinere podia te bezoeken.
0: Oké. Okay. Wij praten straks verder. Mijn gast vandaag is Hadassah. Heb je aan haar een vraag of heb je een concertpodium? Laat even weten via WhatsApp. Dan zorg ik dat jullie met elkaar in contact komen. En de vraag die stel ik haar dan gewoon. Nu even muziek van Bert-Jan Kralen. Ik zei het al, in 1998 maakte hij als een van de eerste een Nederlandstalig album in de christelijke kringen. Vervolgens werd het heel lang heel stil rond hem. En binnenkort hoop ik hem in een uitzending daar eens even naar te vragen. Nu gaan we luisteren naar dat lied dat anderhalf week geleden in Voorstel Vrijdag zat, Better Times.
7: Nieuw uit Nederland.

0: A Thousand Times We Are Messengers. En daarvoor Better Times van Bert-Jan Kralen. Een nieuwe muziek. En zoals ik al zei, binnenkort ga ik hem in de uitzending daar een keer over spreken. Dan terug naar mijn gast van vandaag. Dat is zangeres Hadassah. Zij heeft een EP gemaakt. Daar staan natuurlijk meerdere liederen op. De een daarvan hebben we al gehoord. Ik was even benieuwd, omdat jouw liedjes allemaal wel een andere insteek hebben. Had jij vorig jaar september al een idee waar jouw liedjes over moesten gaan? Of is het echt allemaal gaandeweg het traject ontstaan?
1: Dat is gaandeweg het traject ontstaan. Ja, dat is wel grappig. Ik heb zelfs één liedje, dat was denk ik echt in 1-2 weken moest die soort klaar zijn. Dat was de laatste. Dat was echt wel een beetje spannend of het ging lukken. Dus nee, ik had absoluut geen vooropgezet plan. Nee, wat als? Het eerste liedje die bestond al. Maar de rest nog niet, geloof ik. Nee. Dat is allemaal dat jaar gekomen. Dus het was ergens ook wel een beetje stressvol soms, hoor. Ik geloof dat de meeste artiesten wel eerst een keer schrijven en het jaar erop begint het opnameproces. Mm. Voor mij was alles in 1 jaar gepropt. Maar dat was ook weer een leuke uitdaging.
0: Ja. Nou, zeg je, ik heb met veel mensen ook contact gelegd het afgelopen jaar. Je moet aan je netwerk bouwen, je moet in je fanbasis bouwen, je moet aan je muziek bouwen. Welke ging het stroefst, zou je zeggen?
1: Goeie vraag. Het stroest. Nou, ja, die eerste niet, want die stond al.
0: Nou, niet als liedje, maar welk aspect van
1: aspect
0: dit jaar?
1: Ik kan
0: me voorstellen dat je zegt, nou, eigenlijk muziek. Nou, ging er best wel tof, maar ik vond het vinden van het publiek misschien wel lastig. Of?
1: Ja, zo. Ik denk dat de opnames allemaal best wel prima verliepen. Misschien inderdaad vooral het promoten. Ik had wel bijvoorbeeld met de opnames wel dat het dan een paar keer niet doorging. En dan is het ook wel even spannend. Want dan was bijvoorbeeld of ik was niet fit. Of er kwam iets tussen waardoor dat dan weer opschoof. Dus dan krijg je wel een soort van een beetje stress in je planning. Mm-hmm. Maar ik denk misschien trouwens het schrijven. Want op een gegeven moment zat er dus wel echt een druk achter van nu moet het klaar zijn.
0: Ja.
1: En het ding met liedjes schrijven is gewoon, het voelt nooit af. Want je kan altijd weer schaven en altijd weer over nadenken. Zou ik niet toch daar een andere zin doen? Bijvoorbeeld ook het liedje Dat ik jou mag kennen. Ja, die heeft denk ik wel 8 verschillende coupletten gehad. En dan doe ik toch wel even wat anders. En dan ging ik op een gegeven moment maar bij de rivier wandelen. Dacht ik, nu ga ik echt, vandaag ga ik de knoop doorhakken. Dus dat is op een gegeven moment wel echt lastig om te zeggen, nu is het gewoon klaar.
0: Had je het idee dat je dit hele jaar ook alleen moest doen? Je zegt, ik heb wel op een gegeven moment een manager ingeschakeld met wie ik dan samen een agenda moest doen. Ja. Maar had je een klankbordpersoon waar je op een gegeven moment kon zeggen, joh, ik heb hier nou 8 verschillende coupletten. Ergens moet iemand nu een keer zeggen, nu is het klaar, nu moet het gebeuren. Of moest je dat zelf allemaal doen?
1: Ja, het schrijven heb ik wel echt vooral zelf gedaan. Dus die keuzes maakte ik in principe wel zelf. Ik had wel met mijn producer wel veel contact. Dus dan had ik op een gegeven moment wel stukjes. En dan zei ik van ja, ik twijfel toch nog een beetje over die of die zin. Wil jij eens meekijken? En dan was hij eigenlijk vaak wel van, nou, je moet gewoon bij de eerste versie blijven. Want dat is gewoon de beste ingeving geweest. En met dat je gaat schaven wordt het gewoon onnatuurlijker. Dus hij heeft daarin wel geholpen. En ik heb het ook wel eens naar muzikale familieleden of vrienden gestuurd. Van joh, heb je nog feedback? Ook bijvoorbeeld als ik een productie terugkreeg. Dan heb ik ook wel gevraagd van, joh, hoor jij nog gekke dingen of zo? Want dan hoor ik het graag. Want op een gegeven moment, je hoort zo'n liedje zo vaak. En dan ja, soms ook lastig om daar zelf nog dingetjes uit te pikken. Mm. Dus ik heb wel af en toe mensen ingeschakeld. Maar het schrijven was wel vooral zelf. Ja.
0: Ja. Ben je blij dat je de keuze hebt gemaakt om dit jaar te nemen? Of heb je ook wel eens halverwege gedacht, wat ben ik aan het doen?
1: Beide. Nee, ik ben echt blij dat ik het heb gedaan. Echt sowieso heel tof om nu gewoon echt iets heel concreets te hebben. Dus dit is ook gewoon, ja, voor mijn leven lang staat dit op Spotify. En het is gewoon een concreet product. Wat ik eerder al deelde, gewoon wat ik heb geleerd, de mensen die ik heb ontmoet, dat is super waardevol. Maar tuurlijk, ja, er waren ook momenten dat ik denk, jeetje, ja, nu zit ik hier weer thuis. En wat ben ik nou eigenlijk inderdaad aan het doen? En ga ik het ook wel redden? Ik moet nog zien of het allemaal lukt. Wat je zegt, soms ook echt wel eenzaam, hoor. Het is gewoon echt zo dat ook in mijn huis, mensen zijn gewoon met ander soort dingen bezig. En ik ben heel blij dat ik in een studentenhuis woon. Waar ik gewoon heel vaak ook naar mijn huisgenootjes kon. Van joh, ik weet het allemaal even niet meer. Of ik heb het gevoel dat ik heel weinig doe. En dat zij zeiden, joh, je bent hartstikke lekker bezig. Dus in die zin, ja, heb je dan ook weer mensen om je heen nodig. Maar het, ja, tuurlijk, soms ook echt wel gedacht van, lastig.
0: Ja. Een vraag die ongetwijfeld thuis kan leven is... waar betaal je het leven van? Als je 5 liedjes hebt gemaakt in een jaar tijd en je studeert even niet... heb je waar betaal je je brood van?
1: Snap ik. Nou, ik zing dus bij Fortune en daarmee zijn we eigenlijk wel echt elk weekend... denk gemiddeld 2 keer wel op pad. Soms 3, soms 1. Dus dat verdient wel echt leuk bij. Ik werk nog een dagje bij de krant ook, bij het Nederlands Dagblad. Dus dat is nog een bijbaantje. En gelukkig helpen mijn ouders ook nog wel een beetje daarin.
0: Je zet Spotify aan de hele dag.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja nee, dus op zich dat werkt wel. En ik heb ook wel een beetje me verdiept in fondsen. Dus ik krijg ook een deel wel vergoed. Dus dat is ook wel leuk meegenomen.
0: Ja, ja. Ja, die hebben geen honger geleden.
1: Nee, ik kon nog eten, gelukkig.
0: Nee, want muziek maken blijft uiteindelijk toch een hele dure business, hè?
1: Nou, daar ben ik wel echt achter gekomen, hoor. Het is een dure hobby, ja. En je krijgt er niet veel voor binnen, zeg maar.
0: Ja.
1: Spotify bijvoorbeeld. Dat,
0: ik snap dat het een logische term is, dure hobby. Maar zie je het nog steeds als hobby? Of, ja. Of durf je het ook te omarmen als werk?
1: Dit voelt nog wel echt een beetje als hobby. Mijn band begin ik wel steeds meer intensief. Oh ja, dat is ook echt wel werk. Maar ook dat, ja, het is gewoon zoiets wat je leuk vindt. En wat ook altijd natuurlijk ontstaat vanuit een hobby. Dus het voelt stiekem nog wel een beetje zo. En natuurlijk zijn er momenten dat het wel minder leuk is. Dan zie je het misschien iets meer als werk. Mm. Maar ja, het is toch wel heel leuk. Ja.
0: Laten we even wat als erbij pakken. Dat was de eerste single, meest beluisterd. Daarna vonden mensen het niet meer leuk. Zei al. Nee hoor, dat is heel flauw. Maar jij zei, dit liedje was er al. Kun je herinneren dat die ontstond?
1: Nou, dat is een goede vraag. Volgens mij was dat zelfs nog voordat ik die songwritingopleiding deed. Ik zie mezelf wel echt nog zitten in een soort hokje. Want ik had in Utrecht had ik dan een tijdje lang een soort abonnement op studiootjes. Dus dan kon ik daar onbeperkt naartoe om dan met piano te spelen. Zodat mijn huisgenootjes er geen last van hadden. Dus ik zie mezelf nog wel zitten. Hoe het precies ontstond, goede vraag. Volgens mij was het wel een beetje dat de tekst en de melodie een beetje samenkwamen. Tegelijkertijd. En toen heb ik hem... toen wel vrij snel afgemaakt. En toen heb ik ook tijdens die songwritingopleiding nog gespeeld. En ook met het eindconcert toegespeeld. Dus ik had wel zoiets van, ja, dit is zo typerend voor het genre wat ik nu start. Of zo. Het zette heel erg de toon. Dus ik wilde wel heel graag dat die ook op de EP kwam. Ik dacht, dat wordt het eerste liedje. Ja.
0: Ik weet dat we hier een tijd geleden eerder over hebben gehad. Maar zou je voor de mensen die het lied niet goed kennen... nog even een paar zinnen kunnen uitleggen wat je hiermee zeggen wil?
1: Ja. Ja, het is eigenlijk een liedje over de kleine keuzes waar we elke dag voor komen te staan. Eigenlijk ook een beetje een reactie op al het nieuws wat over ons heen komt. Heel veel ellende en dan een beetje de vraag van oké, maar wat kan ik dan nog doen? Ik kan niet in mijn eentje een oorlog stoppen. Ik kan niet de hongersnood oplossen. Maar juist in onze eigen omgeving en in alle keuzes waar je dus elke dag voor komt te staan, kan je denk ik al heel veel impact maken en iets van liefde verspreiden. Dus het liedje is eigenlijk een soort vraag van voor welke weg kies je? Die van verbinding of die van afstand?
0: Vandaag gaan we hem horen. Wat als van Hadassah.

0: God.
1: What an awesome God voor de Phil Wickham. En daarvoor Wat als van zangeres Hadassa. Zij is vanmiddag te gast. Hadassa, we hebben het nu over een tussenjaar waarin jij een EP hebt gemaakt. Die is nu compleet afgelopen vrijdag. Je vertelde al, ja, echt tof dat je het gehaald hebt. En je hoopt natuurlijk dat je nu ook meer podia kan betreden als solomuzikant, los van dat wat je doet met Fortune. Maar ik begrijp dat je toch ook weer teruggaat aan de studio. Aan de studie, excuus. Wat ga je studeren?
2: Ik ga culturele antropologie studeren in Amsterdam.
1: En wat is dat?
2: Goeie vraag. Antropologie komt eigenlijk van het Griekse antropos, mens. Dus je kijkt eigenlijk naar de mens in zijn culturele context. En die culturele context kan heel veel zijn. Dat kan hier de buurt in Veenendaal zijn, maar dat kan ook een of andere stam zijn in Zuid-Amerika. En dan ga je daar voor een tijdje meeleven en dus echt participeren en interviews doen. En op die manier je helemaal onderdompelen in zo'n cultuur en hun van binnenuit gaan begrijpen, zeg maar. En daaruit dan conclusies trekken. Dus ja, dat wordt ook veldwerk doen voor 3 maanden. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Heb je een idee waar je veldwerk wil gaan doen?
2: Nog niet. Nee, dat is echt nog even zoeken. Dus we krijgen in de eerste week ook wel daar nog veel meer informatie over. En dan wordt het eigenlijk al vrij snel wel dat voorbereiden. Maar ja, ergens hou ik wel heel erg van reizen. En denk ik wel dat het buitenland wordt, hoor.
1: Ja. Dus je hebt Nederlands taalwetenschappen gestudeerd. Maar eigenlijk hoop je gewoon even een paar maanden in Peru te
2: gaan. Nou, taalwetenschap was ook wel eens veel breder dan Nederlands. Dus in die zin, het is echt wel een andere studie. Het is een andere faculteit. Dus ik was eigenlijk nog bang dat ik nog een pre-master moest doen. Gelukkig kan ik in 1 keer door. Maar het is wel even wat anders. Ik heb wel tijdens mijn studie taalwetenschap op een schakelklas gewerkt. Dus daarin kwam ik ook heel erg in contact met allerlei culturen. Ik heb er altijd ook wel interesse voor gehad. Ook in de muziek heb ik op een gegeven moment een Oekraïens muziekproject gedaan. Dus ja, ik vind dat gewoon wel heel, heel boeiend. Dus in die zin is het ook alweer een logische keuze eigenlijk.
1: Stel hè, sky is the limit. Welke cultuur of welk wereldgedeelte heeft jouw interesse naast Veenendaal?
2: Naast Veenendaal?
1: naast Nederland. Stel, je mag alle kanten op.
2: Bedoel je dat ik daar ga zingen? Of
1: nee, gewoon. Stel dat je 3 maanden daar moet zijn.
2: Nou, ik heb ergens op een gegeven moment bedacht, ik wil een keer naar Sri Lanka. Dus dat is een optie. Maar ook Afrika trekt me ook heel erg. Dus in die zin is het nog een beetje breed. Maar ik ben wel eens in Zuid-Afrika geweest. Dat vond ik zo prachtig daar. En het is een heel mooi land. En daarnaast hou ik heel erg van die cultuur. Dus in de zin van daar leven mensen echt nog heerlijk samen. En ja, dat vind ik echt heel inspirerend. Die mensen echt met het dag leven. En Sri Lanka, dat heb ik. Ja, ik hou ook heel erg van de zee bijvoorbeeld. Dat ligt ook heerlijk aan de kust. Heel mooie natuur. Ja, ja. Ik moet het nog zien, maar zoiets lijkt me heel vet.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk, je kan alle kanten op.
2: Ik kan alle kanten op. Dat is een beetje lastig aan die studie. Het is heel breed. Mm. Ja, heel veel keuzes om te maken nog.
1: Ja, dan kom ik even terug bij het liedje waar we in het vorige uur naar luisterden. Schets van mij. Waarin je zegt, er zijn heel veel dingen die ik nog hoop te bereiken. Mm-hmm. Heb je voor jezelf wel een beeld hoe jouw toekomstige zelf eruit ziet? Want aan studie en muziek en routes en ontdekkingen heb ik ook het idee dat je gewoon lekker het leven nog aan het ontdekken ben.
2: Ja, dat is echt zo. Dus in die zin wil ik ook niet te veel al vastzetten. Ik heb wel altijd heel erg gehad dat ik heel veel dingen naast elkaar deed. Ik ben niet zo heel erg van heel erg vastbijten in 1 dingetje. Dus ik zie dat ook wel een beetje voor me dat ik van alles wat doe. Dus nou, nu ga ik in ieder geval eerst mijn studie afronden. Ik zit dus bij het Nederlands Dagblad. Dus misschien dat ik nog die journalistieke kant op kan. Dat past ook wel weer mooi bij deze studie. En daarnaast is mijn muziek. Dus ik, in het ideale geval zou ik soort deeltijd ergens bij een bedrijf werken en deeltijd voor mijn eigen muzikale merk aan de slag gaan. Misschien nog tussendoor een reisje hier en daar. Dat zie ik ook nog wel voor me. Daarin denk ik ook, je weet ook soort niet hoe het loopt. Dat was ook met dit jaar. Je kan dat helemaal van tevoren vasttimmeren. Maar het is altijd maar weer de vraag, wat komt er op je pad en hoe wordt het ontvangen? Dus ik ga het ook niet te strak uitplannen. Ik zie in die zin ook al een beetje hoe het loopt.
1: Ja. De EP is nu klaar, dus je hoeft mensen niet meer te overtuigen dat ze die moeten gaan beluisteren. Ga je nu zelf nog steeds heel regelmatig jezelf filmen om de socials in leven te houden?
2: Ja, juist nu het uit is, is dat wel het plan. Ik heb wel dingetjes klaarstaan al. Maar ook als ik dan live ga spelen, ga ik gewoon lekker veel daarvan delen. Dus ja, plan is wel om dat te doen. En ook in het nieuwe jaar of nieuw studiejaar, ja, dan ga ik denk ik niet wat uitbrengen. Misschien wel als het zo loopt. Maar dan dacht ik bijvoorbeeld aan Nederlandse vertalingen. Dat heb ik ook al een keertje gedaan. Dat vond ik ook wel heel tof om te doen. Dus dan ga ik gewoon meer wat koffertjes denk ik delen. Mm. Dus ik hoop wel een beetje actief te blijven. Ja,
1: dus je wil eigenlijk gewoon op allerlei vlakken gewoon lekker onderweg zijn.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En wij gaan jou straks nog even één vraag stellen. En misschien mag die vraag van het huis komen. Ik zie hier al iemand die een vraag gaat hebben. Maar stel je zit thuis en je denkt ik wil Hadassah wat vragen. Zet het even op de WhatsApp. Dan komen we straks bij haar terug. Even naar een klassieker van Michael W. Smith.

0: Friends van Michael W. Smit. Jij hebt hem dus gewoon live gezien, Nadassa.
1: Ik heb hem live gezien.
0: Was dat de eerste keer?
1: Nee, volgens mij echt de derde keer. Of tweede keer. Maar ik heb hem eerder in concert gezien.
0: Ja, maar dat was bij de EO Jongerendag Reunieconcert. Het grootste worshipconcert van Nederland.
1: Ja, dat was een feestje, hoor.
0: Waarom was je erbij?
1: Nou, ik ben wel echt vroeger heel vaak geweest. Een stuk of 4 keer, denk ik. 5 keer. Dus ik was wel, ik vond het altijd heel leuk. En toen hoorde ik dit, dacht ja, daar moet ik wezen. En Michael W. Smit, ja, daar ben ik wel stiekem een beetje fan van. Dat is wel favorietje in de familie. Ja. Ja,
0: gewoon in de hele familie.
1: Ja, ja, ja, maar ik ben met familie geweest ook. Ja.
0: Oké, okay. Want jij ging dan heel regelmatig naar Even Jongerdag. Hoe beleef je dat?
1: Ja, ik vond het echt heel leuk. Sowieso beter dan met vrienden lekker een dagje eruit. Maar ja, ik kom ook uit een hervormde kerk. Best wel een beetje stijfjes, naar mijn mening. En dan ging je daar als tiener naar zo'n festival. Ja, en er werd ineens gedanst. En dan gingen ze helemaal los met z'n allen. Ja, dat vond ik dan echt fantastisch. Ik dacht, zo kan je dus ook het geloof beleven. Zeg maar, het kan ook expressiever. En voor mijn gevoel, ja, was het daar ook, leefde het daar ook gewoon meer. Dus dat was voor mij ook wel een soort openbaring van, er zijn meer manieren van geloven, zeg maar.
0: Ja, ja. En vervolgens kwam je weer terug thuis. Zat je de volgende dag weer in de hervormd gemeente.
1: Ja, toen dacht ik, dit is weer even een heel andere koek.
0: Ja, en daartussendoor probeer je nu je eigen leven te varen.
1: Ja, klopt. Ja, ja. En nu ben ik niet echt heel verbonden aan een kerk, omdat ik dus met mijn band heel veel op stap ben. Maar daardoor zie ik ook alweer heel veel verschillende tradities. Al moet ik zeggen dat het ook wel vaak een beetje gereformeerde kerken zijn. Maar ook alweer heel geinig om te zien hoe verschillend dat toch wordt ingevuld.
0: Wat is de leukste act die jij ooit op een Eeuw Jongerdag hebt gezien?
1: Goeie vraag. Nou, ik vind Trinity bijvoorbeeld heel erg leuk ook. Ben ik ook wel een beetje fan van. En ik herinner me ook nog een jaar dat startte met Capital Kings. Volgens mij zijn ze onlangs weer opnieuw begonnen ook. Want ze waren een tijdje weer even uit de running. En dat was de eerste act van de dag. En dat was echt gelijk, helemaal aan. Dus echt een DJ-duo. Best wel heftige muziek. Dus dat is me altijd bijgebleven. Dat vond ik ook wel heel vet. En LZ7 met Lins West.
0: Ja, we hoeven niet eens te raden welk jaar dat was. Dat was namelijk elk jaar.
1: Elk jaar. En dan heeft ook nog een keertje gesproken. Die zag ik ook toevallig op de reunie dan weer staan. Die stond een paar meter ineens voor.
0: Nooit toeval. Bij
1: nou, ja. Grappig.
0: Dus, ja, want hij was toch op het podium ook?
1: Nou, op de reunie niet. Maar toen stond hij daar in het publiek. Dus toen dacht ik al van, is hij nou helemaal voor de reunie op en neer gevlogen? Maar toen bleek dus dat hij de dag erna volgens mij een verrassingsact was. Dus toen, vandaar dat hij in Nederland was. Maar ja, ook een heel, heel leuke act. Ja.
0: Ja. Ja, jij speelt dus zelf vaak. Je zegt, ik heb het Utrechtse uitgaansleven heb ik ook wel een beetje meegedaan. Wat is een plek waar jij het best op jezelf kan zijn? Een muzikale omgeving? Als publiek?
1: Als publiek?
0: Ja, of als muzikant.
1: Echt. Nou, als publiek hou ik wel gewoon heel erg een beetje van misschien wel een beetje die multiculturele sfeer. Of gewoon lekker buiten, lekker outdoor festivaletje. Vind ik wel heel leuk. Ben een tijdje of 2 jaar terug als ik naar Constance zie. Ja, sowieso vind ik dan heerlijk. Ik hou heel erg van het strand en van de zee. Maar voor mijn eigen muziek denk ik dat ik het meest tot mijn recht kom in een theater. Want als ik dan ergens op een heel druk festival sta waar mensen allemaal aan het praten zijn, ja, dan komt die tekst niet helemaal lekker binnen. Dus dat zou ik het liefst ooit doen. Een beetje zoals Martijn en Eline, dat je dan een theatershowtje doet. Ja, ja. Dat is wel heel tof.
0: Ja.
1: Dat hoop ik nog wel een keer te doen.
0: In je antwoord hoor ik meerdere dingen. Je kunt als publiek kunnen we jou overal tegenkomen. En op podium wellicht ook. Maar ja, mogelijk uiteindelijk in een theater.
1: Ja.
0: Ik vond het leuk om wat nader met je kennis te maken, Nadassa. Ik wens je het beste met 1 de studio. 2 met het reizen naar stageplekken. waar het ook gaat zijn. En heel veel succes met je muziek.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Wij gaan nog 1 lied horen. Het is in ieder geval voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn de jongens er natuurlijk weer. En Luc heb ik ook weer gesignaleerd. Dus Laurens, die kan stoppen met huilen. Luc is er weer en ze zijn weer samen. We hebben nog een lied uit 2015. Een backstage classic van Crystal Lewis. Dit is Faithful.
2: Backstage classic.

0: zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de tweede verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet daar blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs

0: Van der Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De spits komt vroeg op gang. Er staat al meer dan 300 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk houden daar nog de rechterrijstrook dicht. 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel 4 kilometer file en een half uur vertraging. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog een kwartier vertraging. Vanaf Zevenaar tot aan de grens rijdt het langzaam. En op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 17 kilometer file. Vanaf knooppunt Galder 40 minuten vertraging. Want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
4: Goedemiddag, we mogen weer een nieuwe middagshow zo meteen hier op je radio. En Luc is weer terug. Yeah. Als getrouwd man.
5: Ja. Nou, het is toch geweldig?
4: Als dat niet gezellig wordt, zo meteen. Het wordt leuk.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bijbelhoeze.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoeze.nl.
2: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
3: Van vandaag.
4: Met Laurens van der Kraats.
3: Het christelijke radiostation.

0: energieker konden we niet beginnen, denk ik. Ja, de opwekking bent aan het begin van de nieuwe middagshow. En wij geloven. En dat maakt het 10 minuten over 4.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Een hele goede middag. Je merkt het aan alles. Code Rood is weer ingetrokken. Nederland kan weer ademhalen. Want Luc Burgler is weer terug. Ja!
2: Yes!
0: Ja! Daar is hij hoor. Hij staat gewoon weer in de basis. Terug van weg geweest. Ja, was nogal wat. De afgelopen 3 weken hebben we het zonder je moeten doen. Maar een hele goede reden, want je bent natuurlijk getrouwd. Je hebt vakantie achter de rug. Hoe was het? Hoe gaat het met je? Zoveel vragen.
2: Zo, nou, het gaat heel goed. Het gaat echt heel erg goed. Ik heb dus inderdaad een ring om mijn vinger nu. En hopelijk ook een beetje een kleurtje op mijn huid gekregen.
0: Dat valt nog een beetje tegen.
2: Oh,
0: maar...
2: Nou ja, dat is dan maar jammer. Maar ja, echt een te gekke tijd gehad. Hele mooie bruiloft gehad. En daarna dus op reis geweest naar Rodos.
0: Lekker. Wat was het hoogtepunt van de reis?
2: Nu mag ik zeker niet zeggen de hele dag, of wel?
0: Nou.
2: Ja, het was wel echt. De hele dag was wel echt heel erg mooi. Maar ik denk. Als ik
0: vroeg eigenlijk naar de reis, maar je mag ook over
2: naar de
0: bruiloft beginnen.
2: Over de bruiloft. Ja, nee, ik vond de bruiloft vooral heel erg mooi.
0: Ja, zeker. Ja,
2: we hadden ook echt. Tijdens onze kerkdienst hadden we één moment. Dat was eigenlijk wel een verrassing voor elke gast. We hadden nog niet van tevoren gezegd dat we dit zouden doen. We hadden het ook in onze liturgie staan als een luisterlied. Wat we deden is. Vlak voordat we onze geloftes naar elkaar toe zeiden. Gingen we een lied zingen naar elkaar toe. Dus we stonden zelfs op uit onze stoelen. Om zelf een lied te gaan zingen.
0: Ja, ik vond het echt heel, heel knap.
2: Jij was erbij.
0: Ja, ik was erbij. Zeker live meegemaakt. Maar ja, gewoon dat je dat durfde ook met z'n tweeën. Ja. Het is toch ook kwetsbaar om dan zo'n ook persoonlijk lied te zingen naar elkaar toe. Met allemaal mensen die gewoon heel dierbaar zijn zo bij elkaar. Maar jullie deden het toch maar. Hoe was het om te doen? Was dat uiteindelijk...
2: Ik vond het heel bijzonder. Het was echt heel bijzonder. Omdat je daar dan al staat als bijna echt officieel man en vrouw. En het was dus ook echt een lied wat dan ging over drievoudig snoer. Bekende bijbeltekst onder de bruiloftgangers. Hij, jij en ik samen wij. Ik vond dat zo mooi omdat naar elkaar toe te zingen vlak voordat je echt elkaar de ringen gaat geven.
0: Een origineel moment. En dan nu weer klaar voor een nieuwe middagshow?
2: Ik denk het wel. Even kijken. Hoe deden we dat ook weer? Die handjes omhoog, toch?
0: In de lucht, ja.
1: Het is het einde van de middag. Zing maar keihard mee vol.
0: Nou, dat gaat nog soepeltjes hoor.

0: Berkeley Zoet en Desert Song.
1: 1 uit 1008.
0: Ik heb hier een lied van een vrouw die eigenlijk voornamelijk op ons andere station Groot Nieuwsradio Blijde Klanken te horen is. Maar ze is afgelopen editie van de Top 1008 ook met een notering in onze Top 1008 terechtgekomen. Ik heb het over zangeres Tenira Sturm. Ja, je kan wel zeggen dat ze echt een bruggenbouwer is, want in haar muziek probeert ze wel echt die brug ook te slaan. Van wat meer de traditionelere muziek, wat je ook op Blijde Klanken hoort, naar ook hier het geluid van Groot Nieuws. Wat meer modernere muziekstijlen. En ik heb een lied voor je, wat eigenlijk een verwerking is van een psalm, psalm 148. En die psalmen die hebben een bijzondere rol in haar leven, want hoewel ze heel krachtig zingt en een prachtige stem heeft, is het voor haar niet altijd vanzelfsprekend geweest dat ze lekker vrij en blij muziek kan maken. Want ze heeft een tijd lang gekampt met bloedarmoede, waardoor ze zich heel energieloos voelde en veel op de bank moest doorbrengen. En dat had best wel een grote impact ook op haar zangcarrière, omdat zingen natuurlijk ook best wel veel energie en goede conditie van je vraagt. Maar die psalmen die waren in die periode voor haar echt wel iets wat haar troost gaf en kracht gaf in die periode. En nu maakt ze nog steeds graag dus haar vertolkingen van bekende psalmen zoals 148. En bracht haar ook op een plek in de Top 1008 op 622. Looft hem en verhoogt zijn naam. Dit is Tenira Sturm.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Asbury en Pat Barrett. Build My Life. En dat maakt het exact 4:30. Je krijgt het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het noorden van Duitsland is opgeschrikt door een schietpartij met zeker 5 doden en meerdere gewonden, van wie sommigen er erg slecht aan toe zijn. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, volgens Duitse media een man en een vrouw. Het OM heeft flinke straffen geëist tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland, 12 jaar. Ze zouden het bedrijf hebben gebruikt om cocaïne in te voeren uit Zuid-Amerika. De drugs waren verstopt tussen sojabonen, schroot of kolen. En de grote steden zijn klaar voor de voetbalkraker Nederland-Marokko komende nacht. Ze zijn er in Den Haag bijvoorbeeld extra stewards en jongerenwerkers op straat. En ook mag de kroeg in veel steden langer open blijven.
0: En dit is het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot zo'n 12 graden. Morgen zonnig en ook dan blijft het op de meeste plekken droog. En dat bij maximaal 27 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Alfred Everdingen, 20 minuten vertraging. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel 28 kilometer file vanaf knooppunt Hofvliet, een uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein een 1/2 uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. 1/2 uur vertraging heb je ook op de A27... vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Tilburg-Reeshof. Maar er is wel een file ontstaan. Die is nu nog 13 kilometer met een 1/2 uur vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Laten we nou stoppen met oordelen. Gewoon goed luisteren naar elkaar. Nou, dat is eigenlijk de boodschap van dit lied. Maar dan in een heel sympathiek liedje. Voor King & Country en Relate op Groot Nieuws Radio.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Radiostation.

0: Even bijkomen aan het eind van de maandagmiddag met Lef, stil maar mijn ziel.
1: Mijn woord van maandag, lenteweer, olifantensafari.
2: Zuurdeesem.
3: Woord van vandaag.
0: Maandag 29 juli 2026. Deze dag die is door heel wat woorden weer te typeren. En we zijn heel benieuwd welke woord er voor jou opgeschreven mag worden op de pagina van vandaag. Dat mag je appen naar de studio. Ondertussen maken we hier alvast een begin op deze verse pagina met de woorden in het nieuws. Ja, ik kom dit zojuist tegen, nieuws over Thijs van der Brink. Bekend als tv-presentator voor de EO natuurlijk, journalist. Maar ondertussen ook in de politiek voor de CDA. Valpartij moet ik opschrijven, want het is bekend geworden dat Thijs van der Brink afgelopen weekend zwaar gewond geraakt is bij een ernstig fietsongeluk. Het is in de buurt van Zeist gebeurd. De CDA die werd tijdens het wielrennen op hoge snelheid aangereden door een auto, waarna ook een traumahelikopter werd ingezet. Hij zegt dat hij er na omstandigheden goed vanaf is gekomen, maar hij doet het voorlopig wel rustig aan om te herstellen. En daardoor zal hij ook de komende tijd minder actief zichtbaar zijn in de politiek. En ook heb ik wekker opgeschreven, want die gaan we namelijk vannacht moeten zetten. Althans, als we het Nederlands elftal live in actie willen zien. Ze spelen namelijk om 3:00 vannacht de eerste wedstrijd van de knock-outfase op het WK. En daarin nemen ze het op tegen Marokko. Behoorlijk spannende pot, want op de FIFA wereldranglijst staat Nederland 7e en Marokko 6e. Dus het zou dus zomaar een latertje kunnen worden. Met ook wel verlenging en eventueel penalties die nog zouden kunnen langskomen. Ja. Of zou dan misschien wel moeten zeggen een vroegertje trouwens met dat soort tijden. Nou, ik ben benieuwd wie de wedstrijd allemaal gaan kijken. Maar ik ben vooral benieuwd naar iets anders. Wat is jouw woord van vandaag? Wat heb jij vandaag meegemaakt? Heb je misschien vandaag iets voor het eerst gedaan? Of iets waar je al een hele lange tijd wat je hebt uitgesteld? Ik wil heel graag van je horen. Ja, en dat in één woord dus. Kom maar door, een woord van vandaag mag je appen naar de studio voor groot nieuws. En dan kan ik hem zo misschien meteen wel even meenemen op de pagina van vandaag.

0: De opwekking bent, hoe trouw u bent. Misschien is dat ook wel jouw woord van vandaag, dat je vandaag iets van Gods trouw hebt ervaren. Misschien wel een heel ander woord. Dina, die heeft Friesland geappt naar de studio van Groot Nieuws Radio. Is net teruggekomen van een weekendje Friesland. Heerlijk. Jolanda is druk bezig geweest vandaag met de mantelzorg. Vandaag weer bij haar schoonvader geweest in het ziekenhuis om mantelzorg te verrichten. Nou, gaaf dat je dat doet, Jolanda. Sterkte. En aan de telefoon heb ik Ineke. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
1: Pieterpad.
0: Pieterpad. Ah, kijk, de grote wandelroute van het noorden naar het zuiden des lands. En doe je eigenlijk wandelen of fietsen of op welke manier?
1: Nou, wij combineren hem. Wij zetten in de loop van de dag zetten wij met de auto de fietsen op het eindpunt. Ja. Wat we uitgestippeld hebben. En dan rijden we met de auto naar het beginpunt, zeg maar, het startpunt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En dan wandelen we zeg maar, naar onze fietsen toe. En dan met de fietsen pakken we het Pieterfietspad, want dat is er ook. Een andere route naar de auto. En zo doen we iedere keer een stukje.
0: Kijk, en dat is de techniek voor een goed voorbereide Pieterpatter inderdaad. Dus mocht het thuis meegeschreven zijn, heel goed. Ik heb het zelf ook inderdaad een keer gedaan. Het is wel even een logistieke onderneming hè, van tevoren. Om goed ook te kijken of er geen pontjes zijn of iets dergelijks waar je rekening mee moet houden. Maar fantastische route. En voor jullie is het ook wel extra bijzonder, heb ik begrepen. Hè? Waarom?
1: Ja, dat is zeker bijzonder. Het vertelde net van over Gods trouw. Nou, die hebben we echt mogen ervaren door een stuk genezing. Ik heb MS en Bill en hartproblemen. En Bill heeft longproblemen. En we hebben allebei periodes gehad waardoor we door een diep dal gingen. En zelfs met de dood bijna geconfronteerd werden. En dat was best wel heftig.
0: Ja.
1: En in de loop van de tijd is mijn conditie beetje bij beetje opgekrabbeld. Dankzij fysio, dankzij gebed, dankzij gewoon stapje voor stapje. En toen op een gegeven moment is het idee ontstaan om Pieterpad in kleine stukjes te verdelen. En zo te kijken of we die konden gaan wandelen.
0: En dan kunnen jullie nu met MS, longproblemen, hartproblemen, kunnen jullie gewoon het Pieterpad in stukken lopen?
1: Ja, gewoon wel in stukjes, maar we zijn zo dankbaar dat het mag en dat het kan. En dat we ervan kunnen genieten. En aan de buitenkant zien we niks van.
0: Nee.
1: Maar we weten gewoon dat dit gewoon echt een wonder is. We zijn een lopend wonder.
0: Ja, nou wat een verhaal. En je zegt ook al even van het is wel een weg geweest die jullie gegaan zijn. Wat heb je nog iets van God daarin ontdekt in die afgelopen tijd?
1: Nou, heel veel. MS vooral, dat is een periode van een 40 jaar, zeg maar, wat ik nu beschrijf. Met heel heftig, dat ik amper kon lopen en dingen in mijn gezin kon doen. En afhankelijk was van anderen, wat ik heel lastig vond. En dat vind ik nog een van de lastige dingen. Maar goed, dat leer je wel een beetje. En ik heb daar geleerd om bijvoorbeeld een bidder te worden. En iemand zei, want ik zei op een gegeven moment van, ik ben zo moe vaak en ik lig vaak op bed en kan zo weinig. En toen zei iemand, maar ik kan wel bidden. Ik zei, bidden, hou op. En maar goed, in de loop van de tijd heb ik dat wel mogen ervaren hoe krachtig dat is. En misschien heel krom gezegd, maar als ik 100% gezond zou worden en niet die lessen die ik heb mogen leren tot me genomen zou hebben, ik zou dat niet willen ruilen.
0: Nee, je hebt echt vrede met dit proces eigenlijk ook, om wat je er weer uit hebt gehaald.
1: Nou ja, omdat ik zo Gods liefde heb mogen ervaren en de stappen in geleerd om in afhankelijkheid van hem te mogen leven. En dat is een proces, en dat zeg ik nu even binnen twee tellen. Maar, maar het is zo'n kostbaar geschenk. Dus
0: prachtig, Ineke. Wat vertel je daar mooi over. Dankjewel. Hey, prachtig, dankjewel voor het delen. En ik wens jullie heel veel succes met de rest van het Pieterpad.
1: Dankjewel. En jullie heel veel succes en mooie dingen in de uitzending. Dankjewel voor jullie zijn.
0: Graag gedaan. Hoi.

0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
0: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU. Samen werkt beter. RMU.nl.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
8: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
11: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd.

0: En dan nu het weer van Weer Online.
1: Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
0: En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: De drukke avondspits, bijna 600 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. A4 Amsterdam en Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij knooppunt Ketelplein nog wel 14 kilometer file en een half uur vertraging. A7 Groningen Afsluitdijk. Na een ongeluk bij Oude Haske. Vanaf Tijnje 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A9 dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 40 minuten vertraging daar. En 40 minuten vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen.
5: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de middagshow van Groot Nieuws Radio. We gaan zo meteen alvast een beetje vooruitblikken op vannacht. Ja, Nederland en Marokko. Ik ga het niet kijken, maar zo meteen twee mensen aan de telefoon met een Marokkaanse route die het zeker te weten gaan kijken. En muziek komt eraan van Rent Collective.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
13: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
2: De dag van vandaag.
14: Met Laurens van der Kraats.
2: Het christelijke radiostation.

0: Brand Collective met Oceans.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goede middag, 11 minuten over 5 op de maandagmiddag. En deze maandag 29 juni gaat het gebeuren. Of nou ja, eigenlijk dinsdag, hè? Want vannacht gaat het gebeuren. Het Nederlands elftal speelt dan de eerste wedstrijd in de knock-out fase van het WK tegen Marokko. En ik ben wel benieuwd hoe het is om als Nederlander met de Marokkaanse roots deze wedstrijd te volgen. Zometeen spreek ik onder andere met de 13-jarige Maizar, die daar wel iets op bedacht heeft. Na muziek van Marcel en Lydia Zimmer. Afgelopen weekend in Ermelo hebben ze hun laatste concert gegeven voor volwassenen, samen met hun originele band. Vanaf nu gaan ze zich helemaal volledig focussen op het maken van kindermuziek. Nou, gelukkig hebben we deze muziek nog.

0: Hillsong. En een lied over hun verlosser, My Redeemer Lives. Daarvoor Marcel Lydia Zimmer en Kiri Eliasson. Ja, je moet je wekker er wel voor gaan zetten. Of juist heel lang op gaan blijven. Vannacht om 3 uur speelt Nederland op het WK voetbal tegen Marokko. Belooft een bloedstollende wedstrijd te worden. Want op de FIFA wereldranglijst staan beide landen vrijwel naast elkaar. En wie wint, treft in de volgende ronde Canada. Dat op papier een stuk lager staat. Nou, aan de telefoon heb ik Zakia uit Maastricht. En Maisar uit Groningen. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, Maisar ook. Ben je er ook?
2: Hi.
0: Hallo, hallo, hallo. Ja, Zakia, eerst even naar jou, want jij hebt Marokkaanse roots en je bent gek op voetbal. Ja, wordt het voor jou een wekker zetten of gewoon lekker doorhalen?
1: Nou, ik denk dat ik dit keer wel een wekker moet zetten, want tot drie uur op te blijven is nogal laat.
0: Ja.
1: Ik zet sowieso een wekker.
0: Ja, en voor jou, Maisar, ga jij... Jij moet misschien gewoon naar school. Je bent 13, hè?
2: Ja, ik ben gelukkig op vakantie, dus ik ga gewoon lekker de hele avond door.
0: Oh, kijk, lekker ambitieus, heel goed. En voor wie klopt je voetbalhart dan eigenlijk vannacht, Maisar?
2: Ja, is altijd een moeilijke, maar ik denk dat ik toch in dit geval voor Marokko moet kiezen.
0: Oh, dan was dit het gesprek. Hey, fijne avond nog en heel veel plezier met de wedstrijd. Nee, dat was een grapje. Nee, maar waarom was het nog moeilijk voor jou om te kiezen? Want je bent wel gewoon in Nederland geboren, hè? Je ouders zijn wel Marokkaans. Ja. Hoe heb je die keuze gemaakt?
2: Ja, ik heb eigenlijk gewoon een beetje te kijken naar de kansen. Van,
0: heel pragmatisch.
2: Ja.
0: Ja, en waarom denk je dat Marokko meer kans maakt vannacht?
2: Ja, ze zijn toch allebei hele sterke teams. Alleen, ik verwacht dat het eigenlijk gewoon gelijk eindigt. En dan moeten we toch kijken in aanval. En dan is toch qua penalties Marokko sterker.
0: Ja, nou, we gaan het zien. En hoe wordt zo'n wedstrijd bij jullie thuis beleefd? Ga jij het met vrienden kijken of zo? Of gewoon thuis? Of hoe zit dat eruit?
2: Ja, ik kijk nu gewoon met familie. En wij bij onze familie hebben we altijd gewoon een ritueel. We zitten altijd met iedereen Marokkaanse vlag erbij. En dan sturen we altijd foto's van wie er het best bij zit. Dus mij en mijn andere ooms en tantes.
0: Ja. En is het dan bij jullie ook nog iets wat je dan altijd roept in de familie? Bij ons in Nederland is het natuurlijk Hup Holland Hup bijvoorbeeld. Hebben ze het in
2: Marokko? Bima Maghrib.
0: Wat? Oh, sorry?
2: Bima Maghrib.
0: Oké, wat betekent dat?
2: Ja.
0: Dat weet je ook niet.
2: Volgens mij ook gewoon iets van Hup Marokko, zoiets inderdaad.
0: Oh, oké. Nou, ik hoop dat je geen gekke dingen hebt gezegd net, want ik haal mijn verantwoordelijkheid ervan af. Dan naar Zakia. Bij Oranje, dat vind ik wel interessant, horen we echt dat sommige spelers ook samen bidden en uit de Bijbel lezen. Hè? Heb je enig idee of dat ook bij de Marokkaanse ploeg, of dat soort dingen gebeuren?
1: Jawel, ik denk zeer zeker ook in de Marokkaanse ploeg dat spelers het sowieso niet verbergen. Je ziet tenminste ook wel eens dat ze ook knielen op de grond en alle dan dankbaar zijn voor dat ze het zo ver hebben gemaakt. Of eigenlijk hem ook willen bedanken voor de wedstrijd. Want ik denk ook, net als in het christendom, dat de kracht die krijg je van God.
0: Ja, maar zou het voor hen dan wat meer ook gericht op Allah zijn? Meer moslims, denk ik?
1: Ja.
0: Hoe kijk jij daar dan naar? Want jij bent zelf christen?
1: Ja, ik ben zelf christen. Ja, ik denk dat dat wel een herkend punt is. Omdat, tenminste ook als ik de Nederlandse spelers zie die in het geloof wandelen.
0: Mm-hmm.
1: Dat ze eigenlijk, ze staan dan wel op het veld. Maar dat ze wel erkennen dat de kracht van God komt.
0: Ja. En dat dan de God van de Koran is, zeg maar, of van de Bijbel, daar ben je op dat moment niet zo aan bezig.
1: Hoe bedoelt het?
0: Nou ja, dat ze moslim zijn of christen, dat maakt dan niet zoveel uit. Of?
1: Nee, dat niet. Bij moslims niet zozeer, nee.
0: Hey, en hoe kijk jij er verder naar vanavond? Ga jij het helemaal? Jij ging het wel kijken, toch?
1: Ik ging het wel kijken. Ik ga wel de klok zetten of de wekker zetten. En dan. Ik vind altijd de eerste helft vind ik al heel spannend.
0: Ja.
1: Vooral de afgelopen tijd. Vooral ze hadden heel snel gescoord. Beide ploegen. In een wedstrijd. En dat vind ik toch wel mooi om te kijken hoe zich dat. Ontwikkelt.
0: Ja.
1: Ik vind ook Nederland dus ook. Marokko is een hele. Ja, die heeft heel veel passie. En die kunnen wel heel snel schakelen. En Nederland daar aan toe, die heeft ook meer structuur en controle.
0: Ja.
1: En misschien ook wat rustiger. Een positieve zin natuurlijk, maar ik denk dat het gewoon twee ploegen zijn met verschillende kwaliteiten.
0: Nou, dan komt de voetbalanalist in Zakia naar boven, heel goed. Maar dus de eerste helft, dat is wel een belangrijke, die wil je sowieso zien. En er moet eigenlijk genoeg gebeuren, hè? Want anders dan val je gewoon naar de eerste helft in slaap.
1: Ja,
0: oh, dan komt het wel binnen. Of niet, je gaat sowieso wel proberen af te kijken.
1: Jawel. Ja.
0: Hey, en stel Marokko wint, Maizar. Verwacht jij dan dat het vannacht nog lang een feest gaat worden eigenlijk? Gaan we dan om 5 uur 's ochtends nog getoeter horen ergens in de straten of denk je niet?
2: Nou, ligt eraan waar je woont. Maar ik verwacht wel dat het alle toetsen bellen eruit worden. Want het is natuurlijk gewoon een land voor half de wereld die kijkt mee. Dus ja.
0: En het hoort ook een beetje bij de Marokkaanse cultuur of is dat niet zo?
2: Nou, hè. Een feestje mag altijd wel.
0: Ja, ja. Wat vind jij ervan, de Sakia, als er getoeterd wordt vannacht om 5:00?
1: Als het bij toeter blijft, dan heb ik daar geen probleem mee.
0: Nee.
1: Maar ja, het moet niet. Ik hoop echt niet op rellen.
0: Nee.
1: Absoluut niet. Maar.
0: Dan krijgen ze met jou te maken.
1: Wat blieft?
0: Dan krijgen ze met jou te maken als het rellen worden.
1: Nou, ik denk het niet. Maar ik vind wel dat zou ik gewoon heel jammer vinden. Ook als ze zouden winnen en dan het eindigt in de rellen.
0: Ja.
1: Dat
0: moet je niet hebben, hè? Nee, laat het positief houden. Heel goed. Zakia en Maizar, dank jullie wel. Zakia uit Maastricht en Maizar, 13 jaar uit Groningen. Heel veel plezier vannacht met het wakker blijven en het kijken vooral naar het Nederlands elftal tegen Marokko.

0: Een van de beroemdste concertzalen in Amerika. Het Ryman Auditorium in Nashville. Je hoorde live opname van de Casting Crowns met Voice of Truth op Groot Nieuwsradio. Maakt het bijna 5:30. En we gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het Olympisch schaatstoernooi wordt definitief in Nederland gehouden. Over 4 jaar worden de winterspelen gehouden in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte ijsbaan. Daarom wordt uitgeweken naar Tialf in Heerenveen. De Duitse politie meldt dat het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. 2 mensen zitten vast, van wie 1 de schutter zou zijn. Over het motief van de schietpartij bij een jongerencentrum is nog niks bekend. Moerdijkers zitten nog maanden in onzekerheid over het voortbestaan van hun dorp. Hun toekomst hangt af van de uitbreidingsplannen van het havengebied. Als die meevallen, kan Moerdijk blijven.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt dan af tot zo'n 12 graden. Morgen is het zonnig en ook dan blijft het droog. En dat bij maximum van 27 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Het is een drukke avondspits. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ruim 600 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur vertraging op de A4 nog vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein altijd nog 17 kilometer file. Spoedreparatie is al lang afgerond en de weg is weer vrij bij de Benelux-tunnel. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk. Want er gebeurde een ongeluk bij knooppunt Heerenveen. Nog wel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Ook is de A9 weer vrij vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar gebeurde het ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Staat nog 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag. Politieactie bij Delft-Noord. Daardoor 8 kilometer file en een uur vertraging. Ook is de weg dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. De A13 heb ik het dan nog steeds over. Bij Delft-Noord nog steeds voor diezelfde politieactie. Werkzaamheden op de A27 Almere-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 15 kilometer file. Vanaf Utrecht-Noord ruim een half uur vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: De rode draadplaat gaan we zo meteen proberen uit te zoeken. Het is een lied te linken aan de opwekkingband met Glorie aan God. Over de opwekkingband gesproken gaan we nu ook draaien met dat lied daarna bij. God van Licht.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Opwekking Band met Talita Nawijn. God van licht. Zo, tot het eind.
1: De rode draadplaat.
0: Afgelopen vrijdag deed Lucas de middagshow. En was het de vraag, wat is de rode draadplaat? En er kwam weer van alles moois binnen. Ja, we moesten iets linken aan Amanda Lok met Kees Kruijnoord en Rijen. En toon ons uw glorie. En dat laatste woord, glorie, dat werd de link naar glorie aan God. Ik ga een fragment laten horen van het lied. En dan is er misschien wel een bepaald woord wat er uitspringt. Of misschien wel de melodie. Wat jou aan een ander lied doet denken. En dan heb je dus een rode draadplaat link te pakken. Als je een lied hebt... Ja, app het maar. Ja, glorie aan God van de Opwekking Band.
1: De rode draadplaat.
0: Wat mag daar aan vastgeknoopt gaan worden? Als jij nu een idee hebt, of misschien als het zometeen begint op te borrelen tijdens Stu Gerrard en Josh Baldwin, dan mag je dat appen. Titel en artiest zijn van harte welkom. Dus kom maar door. Doe een suggestie en wie weet is jouw suggestie zometeen in heel Nederland te horen. Met het predicaat van de Rode Draadplaat.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Jantine zegt, wat is en blijft dit toch een fantastisch lied. God regeert in dit huis, hoor. De Insalvation met Charlotte Jordaan.
1: De Rode Draadplaat.
0: Ja, als je in de gelegenheid bent, dus als je je telefoon in de buurt hebt met WhatsApp erop en je kunt op een veilige manier ons een berichtje sturen zo meteen, dan is dat welkom, want jij mag zo bepalen wat er hier op Groot Nieuws Radio te horen is. We gaan zo meteen 3 fragmenten laten horen van liederen die te linken zijn aan deze Rode Draadplaat. Bent met. Dat was hem afgelopen vrijdag. En daar gaan we nu weer op door. Bert, die had wel een idee. Dat woord glorie wil die graag gaan verbinden. Glorieus van Damascus.

0: Optie 2 van Glorieus naar Delirious. René komt ermee, die wil naar My Glorious. Ja, het leek een beetje alsof ik een soort link maakte tussen Glorieus en Delirious.
1: Ja, het is dus van glorie aan God naar My Glorious.
0: Ja, fijn dat je er weer bent, Luc. Dat hebben we nodig. Ja. En dan Laura, die komt met optie 3. Die zegt, in het nummer hoorde ik de zin, hij is de hoogste heer. En dat brengt mij bij Doorbrekers Worship met hoogste heer. Yeah.

0: dit zijn ze vandaag.
1: De Rode Draadplaat.
0: Wat mag het zijn voor jou? 1, 2 of 3? Nou, Joost weet het wel. Die gaat voor Glorieus van Damascus. Erik voor Delirious, My Glorious. En ik zie hier dat Anna op 3 heeft gestemd. De keuze van Laura, Doorbrekers Worship en Hoogste Heer. Nou, jouw stem kan er zeker nog bij. Dus geef het dan ook vooral door. 1, 2 of 3 mag je nu appen naar de studio van Groot Nieuws. Dit is Maverick City Music.

Michael W. Smith. The sky spills over. Nou, voor de natuur zou dat op zich ook wel even goed zijn. Misschien na die droge dagen van de afgelopen weken. Nu de rode draadplaat. Evie die zegt erover, Evie van 6 jaar. Ik vind dit het allerleukste deuntje die ik net heb gehoord. En Carina, Kees, Arinda, Louise, Lieske, Hielke, Marta, Jantine, Joost, Linda, Wiebren, Corina, Ben en nog vele anderen die stemden op deze. We gaan van een lied van de opwekkingment, Glorie aan God, naar een lied van Damascus. We blijven in eigen land. Dit is Glorieus, de rode draad.

0: Rode draadplaat van deze maandag 29 juni. Glorieus van Damascus.
1: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voortbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij een graad op 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. 560 kilometer file staat er nog in ons land. Heel langzaam, maar zeker wordt het een beetje minder.

0: druk. Nou ja, sta je in de file op de A4, dan heb je echt wel wat vertraging voor je kiezen. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam, 24 kilometer. Tussen Zoeterwoude-dorp en knooppunt Ketelplein, een uur vertraging. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. Half uur vertraging op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Linkerrijstrook is dicht bij Delft-Noord, 8 kilometer file. Omrijden kan via de A4. Wordt daar een politieactie uitgevoerd. Daardoor ook een afgesloten linkerrijstrook op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Noord een kwartiertje vertraging. A76 Aken-Geleen. Na een ongeluk bij Geleen 7 kilometer file en een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is daar dicht.
1: Goedenavond, leuk dat je Groot Nieuws Radio luistert. Zometeen wil ik je graag nieuwe muziek voorstellen van een nieuwe Nederlandse worshipgroep.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
11: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl. De dag van vandaag.
17: Met Laurens van der Kraats.
16: Het christelijke radiostation.

0: tellen onze zegeningen aan het eind van deze maandag met Heritage. Count your blessings.
1: De dag van vandaag.
0: Over zegeningen gesproken, ja, deze temperatuur, dat is er toch wel eentje om even bij stil te staan. Och, wat lekker om gewoon weer een beetje adem te kunnen halen buiten en niet alles plakt. Ja, ik zeg wel een beetje aan het eind van de maandag, maar misschien is het voor jou nog maar begin van de avond en wordt het nog wel een hele lange nacht, omdat jij van plan bent om Nederland-Marokko vannacht te gaan kijken. Om 3 uur. Nou, ik ben niet van plan te kijken, kan ik alvast vertellen. Ik ben echt blij dat ik na al die plaknachten gewoon een keer een goede nacht kan gaan maken met onze kids ook vannacht thuis. Dus mannen van het Nederlandse team, mochten jullie nog luisteren zo voor de wedstrijd. Ik weet dat er verschillende christenen en worship-liefhebbers bij zitten. Sorry, maar ik ga morgenochtend zodra ik wakker ben meteen de wedstrijd even terugkijken. En om het goed te maken, voor heel Nederland zometeen een heerlijke after-dinner-tip.

0: Vorige week was het nog de rode draadplaat. Paul Belosch, above all.
1: De After Dinner Tip.
0: Met vandaag weer nieuwe muziek op je radio. Het is niet alleen een primeur van dit lied, maar ook van de groep erachter überhaupt op de radio. Want het gaat om Chapel Worship. Dat is een kerk uit Almerepoort. Een hele jonge, frisse kerk nog. En de voorganger heet Sheldon Telesford. Misschien heb je hem ook wel eens langs zien komen bij een kerkdienst van Beam op televisie. Hij was ook recent te gast bij Hour of Power met Jan van den Bos. En dit lied ontstond ook tijdens een preek van Sheldon Telesford. En het benadrukt Gods liefdevolle aanwezigheid en hoe hij als het ware ruimte schept om te groeien, te leven en dicht bij hem te zijn. En dat vind ik wel het mooie, dat dit lied niet bij ons begint, maar bij God. Het is nieuwe muziek. Vandaag de After Dinner Tip van Chapel Worship. En u maakt ruimte voor mij.

0: NOS-nieuwsradio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer was kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge, die tegenstanders van zijn beleid wappies noemde. Moet je niet doen, woorden doen ertoe, zei oud-korpschef van de politie Henk van Essen. Er is een update over een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia. Ze is om het leven gekomen door een misdrijf, zegt een organisatie namens haar familie. En de vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk in het buitenland. Zijn auto is gevonden op de parkeerplaats van Schiphol. Roes is sinds zaterdag spoorloos verdwenen. Veel shorttrek-collega's zijn bezorgd.
2: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het roelt af tot zo'n 12 graden. Morgen is het zonnig en dan blijft het ook droog. Bij maximaal 27 graden. Dus nog lekker warm, maar een stuk beter te doen dan afgelopen week.
0: Groot Nieuwsradio Verkeer.
3: ANWB.
4: Spits is op de retour, maar nog behoorlijk wat files. 245 kilometer nog bij elkaar. Zo heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Er staat 23 kilometer file tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. Linkerrijstrook van de A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Half uur vertraging door een politieactie. Omrijden via de A4. Ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Delft. A27 Utrecht-Gorkum. Half uur vertraging door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. En op de A76 vanuit Aken naar Geleen. De nasleep van een ongeluk. 6 kilometer file nog bij Spouwbeek met 10 minuten oponthoud.
3: Laurens van der Kraat.
2: Ik heb dit weekend mijn Engels nog even extra zitten oefenen. Want de kans is wel aanwezig, denk ik, dat ik weer een Engelstalig persoon aan de lijn krijg in de Doorgeefbijbel. We gaan het zo meemaken. Ook Eline komt eraan naar Matt Redman.
0: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation. Groot

0: who gives the gift of life and breath.
1: Zolang we adem hebben, hebben we een reden om God te loven. Ongeacht onze omstandigheden. Dat is de boodschap van dit lied van Matt Redman. Life and Breath.
2: De Doorgeefbijbel.
1: Nee, daar was ik afgelopen donderdag niet helemaal op voorbereid om ineens de Doorgeefbijbel in het Engels te doen. Dus dit weekend nog even snel mijn Duolingo weer geïnstalleerd en flink wat opdrachtjes gedaan om op het gesprek van vandaag voorbereid te zijn. Dus we gaan het meemaken. Misschien is het ook alweer gewoon in het Nederlands. Dat zou het kunnen. Ja.
3: Met Annelies.
1: Ach, goedenavond met Laurens, Groot Nieuws Radio.
3: Goedenavond, Laurens.
1: Heb ik nou de hele weekend voor niks het Duolingo in mijn Engels om het weer een beetje bij te spijkeren?
3: Well, if you'd like to do this in English,
1: nou,
3: we could.
1: We kunnen het prima gewoon in Nederlands. Nee, ik vind het fantastisch zo. Nee, fijn dat je meedoet. We spraken afgelopen donderdag met Christina uit Eindhoven. Wat is jullie connectie?
3: Ja, wij gaan naar dezelfde kerk.
1: Ah, oké. Okay. En die is in Eindhoven ook, of ergens anders?
3: Die is in Eindhoven, ja. Dat is een Engelstalige kerk in Eindhoven, inderdaad.
1: Ja,
3: ja, daar hebben we elkaar ontmoet.
1: En wat brengt jou bij een internationale kerk?
3: Mijn Britse echtgenoot.
1: Ah, op die manier. Ja, dus dat zit het Engels er ook goed in, ja.
3: Ja, precies. Wij spreken thuis ook Engels. En de meiden, die spreken Engels. En,
1: Oh, jullie voelen echt tweetalig op ook.
3: Ja.
1: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen, als ik vragen mag?
3: In de kerk, in Engeland, toen ik daar voor mijn studie naartoe ging. Toen heb ik daar een jaar gewoond. En in die tijd dat ik daar woonde, wilde ik natuurlijk ook naar een kerk. En toen ging ik daar, daar ben ik mijn man tegengekomen. Ja. En toen ben ik daar nog een jaar of twee gebleven om te kijken, is dit echt wat? En toen zijn we getrouwd en toen zijn we naar Nederland gekomen.
1: Ja, wat bracht je toen toch weer terug naar Nederland?
3: Nou, ik wilde eigenlijk altijd toch wel graag weer terug naar Nederland. Ik vond het heel leuk om een poos in het buitenland te wonen, maar erg gehecht aan familie, fijn om in de buurt te zijn, dus dat.
1: En wat voor studie heb je daar gedaan?
3: Ik heb hoge hotelschool gedaan en dat was een stagejaar daar in een airport hotel.
1: Alright. En wat doe je nu?
3: En nu werk ik als trainer en als coach en teamcoach, soft skill trainingen en coaching en teamcoaching. Dus nu doe ik iets anders, maar wel nog steeds met mensen, zoals bijna ieder beroep trouwens. Maar ja.
1: Gaaf. Dus echt wel een beetje een andere kant weer opgegaan.
3: Ja. Ja. Ja, weet je, ik vond het werk in de horeca heel erg leuk. Maar als je partner niet in de horeca zit, ja, dan zijn die uren toch ook wel ingewikkeld.
1: Oh, ja, ja.
3: Dus toen dacht ik, Mark die kwam voor mij naar Nederland. En toen dacht ik, als we dit huwelijk een kans willen geven, dan is het niet handig als ik in de horeca blijf werken en we elkaar nooit zien.
1: Nee, is ook zo. Dus, over ingewikkelde uren gesproken, ga je vannacht ook Nederland kijken of is dat te ingewikkeld?
3: Ik vind 3 uur vannacht, dat vind ik echt,
1: ga je niet doen.
3: Ik vind het heel leuk, maar zo leuk niet. Nee.
1: Zijn jullie dan ook nu voor twee teams het een beetje aan het volgen, ook voor Engeland? Of,
3: Ja, toch een beetje wel. En als dat ergens nog erin zit, Nederland, Engeland, dan is dat natuurlijk wel extra leuk.
1: Canada wel, zit er dik in, heb ik begrepen, als wij winnen vannacht. Maar, Maar hoe doet Engeland het eigenlijk? Dat hou ik ook weer niet helemaal in de gaten. Maar...
3: Oh, dat is heel goed, dat weet ik zo ook niet precies.
1: Oké, dit is een mooi op de hoogte moment van ons beiden. Nou goed, dat knippen we eruit. We gaan richting de Doorgeefbijbel, want daar zijn we als het goed is allebei wel op voorbereid. Heb jij een tekst uitgekozen voor vanavond?
3: Ja, die heb ik. En de tekst die ik heb gekozen is Jesaja 41 vers 10.
1: Alright, wat staat daar?
3: Daar staat in het Nederlands, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.
1: Ja, wat heeft deze tekst jou te zeggen, Annelies?
3: Wat hij mij zegt, dat is dat God altijd bij mij is en dat hij steunt, dat hij helpt, dat hij zorgt, dat hij me overeind houdt. En hoewel ik de tekst prachtig vind, is dat niet de reden dat ik hem heb gekozen.
1: Oh, want
3: de reden dat ik hem heb gekozen is omdat ik een aantal jaar geleden door een periode heen ging waarin ik heel erg twijfelde. En dat ik dacht, is God er wel echt? Bestaat hij überhaupt wel? En ik was toen bij een conferentie en aan het begin van de conferentie, het was een weekend, aan het begin van die conferentie, toen worstelde ik daarmee en toen heb ik dat in gebed gebracht en ook gezegd, Heer, als u er nou echt bent, wilt u dat dan laten weten? En als u er nou echt bent, hoor ik er dan ook bij? Hoor ik dan ook bij u? En dat was nadat ik belijdenis had gedaan en als volwassene gedoopt was. Maar toch af en toe die twijfels. Ja. En dat heb ik toen tegen niemand verteld, maar wel in gebed gebracht. En aan het einde van die conferentie, toen kwam er een vrouw naar mij toe en die zei, ik heb een bijbeltekst voor je. En dat was deze tekst. En die zei, wees niet bang, want ik ben bij je. Dus ik ben er, ja, ik ben er. En vrees niet, want ik ben jouw God. Ja, jij hoort erbij, ik ben jouw God. Dus het was echt
1: letterlijk een antwoord op jouw vraag.
3: Letterlijk antwoord, ja.
1: Wauw, kippenvel dat, hoor.
3: Nou hè,
1: ja.
3: Ja, nog steeds ook. En dan hè, het vervolg ervan, ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Dus, maar dat was zo'n één op één uit heel die Bijbel, met zoveel versen. Dat vers, ja, zo bijzonder. Dus dat is de reden dat ik hem heb gekozen.
1: Ja,
3: prachtig,
1: wat een mooi verhaal.
3: Echt voor mij, ja.
1: Ja. Wat, ja, en herkenbaar denk ik ook. Ik denk dat we allemaal wel eens onze vragen hebben en ook wel twijfels misschien in meer of mindere mate.
3: Ja,
1: ook ongetwijfeld mensen die nu luisteren. Wat zou je tegen hen willen zeggen? Die misschien geen tekst hebben die op dit moment op die manier tot je gesproken heeft, maar wel iets van je verhaal herkennen.
3: Ja, dan zou ik zeggen, vraag het aan de Heere God. En vraag ook of hij je ogen en je oren wil openen. Want ik geloof echt dat de Heere God tegen ons praat. Elke dag, de hele dag. Maar ik geloof ook dat we het grootste deel daarvan gewoon missen. Dat we het niet verstaan, dat we het niet zien. Dus ook die vraag van, Heer, als u tegen me spreekt, u weet hoe ik het hoor. En wilt u ook mijn ogen openen, mijn oren openen, dat ik die boodschap ook meekrijg. En ik geloof echt dat hij dat doet. En soms moet je er een poosje op wachten. In dit geval was het voor mij 2 dagen, dat viel wel mee. Soms duurt het langer. Maar ik geloof echt dat hij reageert, absoluut.
1: Annelies vanuit, even kijken, niet Eindhoven,
3: Veldhoven.
1: Ja, in de buurt
3: daar. Vlakbij, ja.
1: Dankjewel voor het meedoen. En morgen hebben we een nieuw gesprek en gaan we horen aan wie jij hem hebt doorgegeven.
3: Ja.
1: Mooie avond.
3: Een hele fijne avond en dankjewel. Het was een voorrecht.
2: Dit is Groot Nieuws Radio.
4: I'm at the end of myself and I.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Een hoopvol geluid over onze hemelse vader. Je hoorde Abba van Eline.
1: De Luisterwijzer.
0: Graag blik ik even met je vooruit op vanavond. Want zo direct na zevende is Daan Olthoff te horen op 7FM met The Afters. It's a new day, it's a new. En op Groot Nieuws Radio Non-Stop is zo meteen een heel ander lied te horen, namelijk Jesus Army met Thank You. I don't deserve you. You're gone. En het wordt steeds iets rustiger in de luisterwijzer, want je kunt ook naar programma Wens of Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Het is hier zo meteen ook te horen met Tim Hendricks en het christelijk koor Jichtel Jahu en Ik Heb U Nodig. Je hoort hem zo helemaal hier op ons hoofdkanaal. Dit was de middagshow. Morgen om 4 uur dan zijn we er weer met een nieuwe editie. Dit is Lauren Daigle en The Wonder Project met You Lead Me.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Groot Nieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is ondertussen terug in Nederland, waar ze begraven wordt. Een man die zich in Groningen uitgaf als nepambulancebroeder is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan omdat hij als nepdokter het EHBO-plan had gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. 78 kilometer file staat er nog in ons land. De laatste files van de avondspits. A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoel Polder een kwartier vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag door naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog eens 8 kilometer met 50 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht een kwartiertje tijdsverlies. En 10 minuten vertraging nog voor knooppunt Terbrechtseplein. Als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen de werkzaamheden. 10 minuten de vertraging daar.
9: Zometeen
10: Wens.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus: alle A-merk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
11: Play.
12: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Dr. Oetker Big Americans, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: Alle A-merk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
11: Hamster!
9: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent.

0: Betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Elke avond vanaf 7 uur.
3: De mooiste kerk- en koormuziek.
2: Het christelijke radiostation.

Ik heb u nodig, zong Jichtel Jahu hier aan het begin van Wens met opwekking 793. Het is God die ons deze maandag 29 juni heeft gegeven. We danken God voor alles wat goed en mooi is vandaag. Maar we beseffen ook dat we God zo nodig hebben in onze kwetsbaarheid, in de moeite van het leven. En we beseffen ook dat we elkaar nodig hebben onderweg. En daarom zoeken we elkaar hier ook vanavond op in deze nieuwe uitzending van Wens. Fijn dat je er bent. Ga mee op reis. En we beginnen in Piershill met een lied voor Ad Biesbroek, aangevraagd door jouw vrouw Klaaske. Klaaske zegt namelijk: lieve Ad, afgelopen zondag was je jarig en afgelopen zaterdag hebben wij het gevierd met kinderen en kleinkinderen. Nu nog een muzikaal cadeautje van mij, jouw vrouw. God zegen wens ik jou toe voor je nieuwe levensjaar. Lieve groetjes van Klaaske. En Ad, je mag luisteren naar Mannenensemble Espressione. Ze zingen onder leiding van Arjan Wouters. Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

0: Ad, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. En Psalm 121 voor je. Mannenensemble Espressione. En dan kijken we naar de tekst van vandaag. Op deze maandag 29 juni lezen we Marcus hoofdstuk 16, vers 15.
1: De dagtekst.
0: Een klein beetje context. Jezus was net opgestaan, verscheen aan zijn vrienden, vriendinnen, aan de leerlingen. En op een gegeven moment verscheen Jezus ook aan de 11. Terwijl ze aan het eten waren. En Jezus verweet hen hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien, nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen, en dat is de tekst van vandaag: trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Marcus hoofdstuk 16, vers 15. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Lees het in Marcus 16 en dit is opwekking 276. Laat heel de wereld het zien.

Laat heel de wereld het zien, zong jongerenkoor Praise the Lord Notter en het samenzangkoor van de Vrije Evangelische Kerk Nijverdal. En op naar Zeist, want we hebben een wens voor tante Truus Zintel Rijneveld. Els Okker hier, ook namens Sjaak. Els zegt, lieve tante Truus, van harte gefeliciteerd met uw 92ste verjaardag van zaterdag. Ik hoop dat u een mooie dag hebt gehad met uw kinderen en kleinkinderen om u heen. En voor uw nieuw begonnen levensjaar wensen wij u Gods zegen toe, zijn nabijheid en kracht. En voor u het lied cadeau, ik bouw op u. Met een hartelijke groet van Els en Sjaak. Het lied Ik bouw op u, we zullen het draaien. En dat doen we ook voor Jaco en Corine uit Soest. Want lieve papa en mama zeggen Bente, Walter, Siebren en Corné, van harte gefeliciteerd met jullie 18e huwelijksjaar. Wij houden van jullie en hebben voor jullie dit lied uitgekozen. Ik bouw op u. Hier is Joke Buijs en Bente.

0: Zeg het op Groot Nieuws Radio. Met de mooiste muziek. Uw verzoeknummer. Stuur ook uw persoonlijke wens in via grootnieuwsradio.nl/wens.
1: In de uitzendingen van Wens, veel van jou met je verzoekplaat en een beetje van mij, een beetje van de redactie. Zo hebben wij voor deze week ook weer een Blijde Klanken Koor van de Week voor je uitgezocht. En deze week de schijnwerpers op het Elburgs Mannenkoor OBK. Ja, de komende weken mogen de 60 zangers van het Elburgs Mannenkoor Oefening Baart Kunst het vanwege de zomervakantie iets rustiger aandoen, maar niet te rustig, want begin september worden ze op het podium verwacht met een optreden tijdens de Botterdagen. En komende week dus als Blijde Klanken Koor van de Week hier bij Groot Nieuws Radio extra veel te horen. Ruim 100 jaar geleden, in 1922, ging Oefening Baart Kunst van start. Het koor kende hoogtepunten, maar ook diepe dalen. Enerzijds scoorde het koor hoge ogen tijdens concoursen. Anderzijds zorgde de depressie van de jaren 30 ervoor dat er een sterke terugloop van zangers was. En op een bewuste opheffingsvergadering besloot men nog eenmaal het geliefde roeierslied te zingen. Ja, en dat raakte de aanwezigen zo dat besloten werd toch met het koor door te gaan. Nou, tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het koor officieus opgeheven omdat men zich niet wilde inschrijven in de cultuurkamer. Maar na de oorlog ging men snel weer van start. En roerige reis die het koor gemaakt heeft, daar ga je meer van horen deze week. Als koor van de week zijn ze hier nu vanavond ook te horen met Johannes de Heer nummer 104. Een van de liederen uit de uitgebreide koormap, het lied Geprezen zij de Heer.
2: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
0: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

Het Elburgs Mannenkoor, OBK, hier onder leiding van Herman Riphagen, met geprezen zij de Heer. En aan kampen met Psalm 42. Speciaal voor Jan Bulte aangevraagd door Anneke en Dennis en Maarten. Gefeliciteerd nog met je verjaardag, pap. Zo luidt de boodschap met Psalm 42. En hier is het koor Magnalia D uit Amersfoort.

Als ik bang ben en mijn geloof faalt, dan houdt u mij vast. He will hold me fast, zong gemengd koor Glorify Maple onder leiding van Jaap Kramer. Hij houdt je vast. En Martin van Eijk uit Maarsen, misschien is dat ook even wat je moet horen vandaag. Het volgende lied is voor je aangevraagd door Dirk en Marja van Eijk. Het lied Een toekomst vol van hoop sturen ze je, want zeggen ze, Martin, je ligt al 4 weken in het ziekenhuis. Kleine lichtpuntjes worden afgewisseld met tegenslagen. Voor jou, Martin, en voor je vrouw, Anne-Marie, en jullie kinderen en iedereen om jullie heen is dit moeilijk. De moedeloosheid slaat toe. Met dit lied willen we jullie bemoedigen om vooral de hoop en moed niet te verliezen.

was muziek van het project Woorden van Waarde. Project van Marcel Koning. Het idee om letterlijke woorden uit de Bijbel op muziek te zetten, zodat je de woorden kunt leren, kunt onthouden, kunt bewaren. Zoals dit, Psalm 143, het lied Hoor mijn gebed, gezongen door Marieke Sleurink. Hans en Henny Vernhout, we hopen dat het volgende lied jullie mag bereiken daar in Dordrecht. Een warme groet van de neven en nichten, Jaap en Nicoline, Waalco en Aline in liefdevolle herinnering, en Gerrit-Jan en Esther. Ze laten weten een bemoediging voor onze lieve oom Hans en tante Henny in deze bijzondere tijd van ziekte en behandeling. Wij wensen jullie de zegen van onze hemelse Vader toe voor de komende tijd, met het lied Wat de toekomst brengen mogen.

0: Leg maar stil je hand in zijn handen, zong het interkerkelijk kerkkoor Dronten je toe. En daarvoor het lied Wat de toekomst brengen mogen, in een uitvoering van het hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. En heb je een lied dat deze week mag klinken hier op Grootnieuws Radio? Vraag het aan. Op grootnieuwsradio.nl/wens. Een lied voor jezelf, een lied voor een ander, een lied voor God. Laat het hier klinken. grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je je verzoekplaat opgeven. Daar kun je ook de uitzending nog eens terugluisteren. Daar kun je reageren op dit programma. Wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren, voor het meedoen. Nog een hele fijne avond en tref ik je morgenavond alweer om 7 uur hier bij de radio.
1: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000

0: Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media,

0: Groningen.
1: Amsterdam.
2: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kraken op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Een korte file nog in ons land op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 5 minuten vertraging door de grenscontroles.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

0: grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
1: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
7: Hamster.
9: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend bedrijven.

0: heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
4: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
11: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Grootnieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Grootnieuwsradio

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Ga met de GZB in gesprek over uitzending. Here I am. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
8: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
9: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
6: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open, er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar. Op vliegveld JFK in New York is een incident geweest met een drone. Het kwam tegen een passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zometeen
14: levenswoorden.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
19: Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van

0: Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 5.

0: kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
9: Met Daan Olthof.
10: Een hele goede avond. Een van de mooiste dingen van christen zijn is dat je dat met zoveel mensen tegelijk bent. En dat er zoveel mede-christen zijn op de wereld. Maar ook vervolgde christenen. En die leven onder heel andere omstandigheden dan dat wij dat doen. Maar daardoor kunnen we juist ook weer heel veel van ze leren. Tijd geleden gingen een aantal predikanten, waaronder ook Louis-Jan van Dalen van de CGK in Zwolle, naar de vervolgde kerk en spraken daar met dominees en leerden daar zo hele interessante lessen. En een aantal van die lessen mogen we al hier in Levenswoorden horen. En zometeen gaan we het hebben over nederigheid. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Markus 16, vers 15. Daar staat: en hij zei tegen hen: trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.

0: Hillsong Chapel bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Mighty to Save. Als jij denkt aan nederigheid, waar denk jij dan aan? Alles opzij zetten voor God? Niet jij, maar God op de eerste plek? En misschien ook wel een stukje dingen accepteren zoals ze zijn. Maar nederigheid betekent niet dat we alles moeten accepteren. Dat is een interessante gedachte die we verder gaan uitdiepen met Leeuwen-Jan van Dalen van Open Doors.
1: Ken je dat verhaal over Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi? Ik vind het een prachtig verhaal. Paulus en Silas zijn op reis en ze komen in Filippi. Een soort Romeinse kolonie in de Griekse cultuur. Als Paulus dan een slavin bevrijdt van een waarzeggende geest, dan zorgen haar eigenaars, die grof geld aan haar verdienden, maar nu hun bron van inkomsten zien verdwijnen, dat Paulus en Silas vreselijk mishandeld worden. Ze worden gemarteld en gevangen gezet. Na ik weet niet hoeveel stokslagen worden ze met kapotte ruggen in de binnenste kerker vastgezet in het blok. Maar midden in de nacht gaan deze mannen van God zingen en bidden. Ze loven God vanuit de donkerste cel, de diepste put in Filippi. Dat is iets wat mij altijd weer raakt als ik het lees. Hoe is dat mogelijk, denk ik dan? Als je zo geleden hebt, als je zo vernederd bent, zoveel pijn hebt, geen licht om je heen, in een soort isoleercel waar het donker is, koud en vies, en dan denk ik aan mijn vervolgde broers en zussen. De christenen uit de vervolgde kerk. Ik denk aan hun blijdschap in hun lijden. Ik denk aan hun lofprijzing in hun verdrukking. Ik denk aan hun hoop in hun marteling. En dan vraag ik me af, zou ik dat ook hebben als ik in die situatie zat? Open Doors vertelt verhalen van onze broers en zussen in Christus. En ze houden ons een spiegel voor. Het is een prachtig verhaal uit Handelingen 16. Want die gevangenbewaarder, die komt tot geloof. En hij wordt gedoopt, samen met zijn hele huisgezin. Dat lees je trouwens ook van Lydia, in hetzelfde hoofdstuk, Lydia, de purperverkoopster. En Paulus vertelt het ook over Stefanas in 1 Korinthe 1. Ik heb het gezin van Stefanas gedoopt. Die gevangenbewaarder die hen opsloot in die donkere cel komt tot geloof. De volgende dag komt de boodschap dat Paulus en Silas vrij mogen vertrekken. Misschien denk je nou, gauw inpakken en wegwezen daar. Maar Paulus reageert heel anders. Luister maar eens. Handelingen 16 vanaf vers 35. Bij het aanbreken van de dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. De gevangenbewaarder stelde Paulus daarvan op de hoogte. Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken. Ga in vrede. Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars, ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten. En nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van. Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten. De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders, wie de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. Dus gingen ze zelf naar de gevangenis. Ze spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken. Ja, je zou kunnen zeggen, Paulus komt voor zijn recht op. Best een lastige vraag. Wanneer mag je nou voor jezelf opkomen? En wanneer kies je om geen tegenstand te bieden? Paulus koos heel vaak om het lijden te ondergaan. Hij vertelt in de Korinthebrieven wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij heeft heel veel geleden, maar Niet altijd onderging hij het lijden zonder meer. Soms kwam hij voor zichzelf op. Waarom de ene keer wel, maar de andere keer niet? Wat vind jij daarvan? Betekent nederigheid dat je alles moet accepteren?

0: Joke Buijs, je hoorde veilig in uw armen, in levenswoorden. We luisteren vandaag naar een overdenking van Leeuwe-Jan van Dalen. Hij is predikant bij de Zegen Kaaswolle en een tijd geleden met Open Doors op reis geweest naar de vervolgde kerk.
1: Ik weet nog goed dat de vraag werd gesteld. We waren met een groep Nederlandse voorgangers in Nigeria. Om voorgangers uit de vervolgde kerk in Nigeria te ontmoeten. Het waren heel bijzondere dagen. Van intens contact, samen zingen, samen bidden. De kerk in Nigeria wordt vervolgd. Via Open Doors waren wij uit Nederland gekomen om onze collega's daar te bemoedigen en toe te rusten. We stelden vragen over en weer. En op een zeker moment kwam uit die groep van Nigeriaanse voorgangers die ene vraag: wat denken jullie? Mogen we onszelf verdedigen als we worden aangevallen? En toen werd het doodstil. Je kon merken dat deze vraag hen allemaal bezig hield. Want samen kwamen ze er niet uit. Eerder, tijdens ons samen zijn, hadden we verschillende verhalen gehoord. Bijvoorbeeld over de genezende werking van vergeving. Vergeving van terroristen die dood en verderf hadden gezaaid. Maar er was ook een ander verhaal. Een van die voorgangers vertelde het volgende: dat bij een aanval van moslim-extremisten op een christelijk dorp, dat God de dorpelingen moed en kracht en inzet had gegeven om de aanval van die extremisten af te slaan en de terroristen weg te jagen. De dorpelingen hadden al een tijd lang wapens verzameld, omdat ze wisten: het is niet de vraag of we worden aangevallen, maar wanneer. Ze waren dus goed gewapend en ze waren voorbereid op de aanval die eens moest komen. De man vertelde vol passie. En hij straalde dat God hen de kracht had gegeven om de aanval af te slaan. Maar waar wij bij waren, leverde dit verhaal tussen die Nigeriaanse voorgangers meteen een flink debat op. Sommigen zeiden: als christenen mogen we nooit geweld gebruiken. Denk maar aan wat Jezus allemaal zegt in de bergrede. Overkeer je andere wang toe en ga de extra mijl. En denk aan wat Paulus zegt in Romeinen 12. Overwin het kwade door het goede. Maar anderen zeiden: als je vrouw of je kind of je dorp wordt aangevallen, dan mag je jezelf verdedigen. Wij mogen onszelf verdedigen. Wat een dilemma. En ze vroegen aan ons: vertel nou eens, mogen we onszelf verdedigen of niet? We hebben toen maar eerlijk gezegd dat we daar geen antwoord op konden geven. En we zijn samen gaan bidden. We zijn samen gaan vragen om de wijsheid en de leiding van Gods geest in deze situaties. En eerlijk gezegd, zelfs vandaag heb ik nog geen antwoord op deze vraag. Wat zou jij antwoorden?

Laudate met Arjen Vink. Je hoorde Ik geef mijzelf aan u volkomen. Daarvoor muziek van Jackie Velasquez. Je hoorde On My Knees. Wil je meer overdenkingen van levenswoorden beluisteren? Dat kan via onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. En morgenochtend dan staat daar weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Dit is We The Kingdom.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing
2: met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik Lucas 2, vers 22 tot 52 uit de Basisbijbel. Simeon en Anna. Maria en Jozef deden alles wat volgens de wet van Mozes moet gebeuren als er een kind is geboren. Daarna namen ze hem mee naar Jeruzalem om hem naar de Heer God te brengen. Want in de wet staat: elke eerste zoon en elk eerstgeboren dier is voor de Heer. Ook gingen ze, zoals dat moet van de wet, het offer brengen, een paar tortelduifjes of twee jonge duiven. Er woonde in Jeruzalem een man die Simeon heette. Hij was een gelovige man die leefde zoals God het wil. Hij keek uit naar de dag dat God zijn volk Israël zou redden en troosten. De Heilige Geest was op hem. En de Heilige Geest had tegen hem gezegd dat hij voor zijn dood de Messias zou zien. Die dag stuurde de Heilige Geest hem naar de tempel. Jozef en Maria brachten Jezus binnen om met hem te doen wat ze volgens de wet van Mozes moesten doen. Toen nam Simeon Jezus in zijn armen en hij prees God en hij zei: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede sterven, zoals u ook heeft gezegd. Want nu heb ik hem gezien, door wie u alle volken gaat redden. Hij is het licht voor alle volken, en vanwege hem zullen de mensen het volk Israël dankbaar zijn. Zijn vader en moeder waren verbaasd over de dingen die Simeon over Jezus zei. Simeon zegende hen en zei tegen Maria: veel mensen zullen door hem ten val komen, maar veel andere mensen zullen juist door hem gered worden. Hij zal een teken zijn waar veel mensen niet in zullen willen geloven. Door hem zullen zelfs de diepst verborgen gedachten van de mensen zichtbaar worden. En voor jou zal het zijn alsof er een zwaard door je hart gaat. Er was er ook een vrouw die Anna heette, ze was profetes. Een dochter van Fanuel uit de stam van Asser. Ze was 7 jaar getrouwd geweest. Toen was haar man gestorven, zodat ze weduwe werd. Nu was ze een oude vrouw van ongeveer 84 jaar. Ze was alle dagen in de tempel. Ze diende God dag en nacht en bad zonder ophouden. Op dat moment kwam zij er ook bij staan en ook zij prees God. En aan alle mensen die op de redding van Jeruzalem wachten, vertelde ze over hem. Jozef en Maria deden alles wat ze volgens de wet van de Heer moesten doen. Daarna gingen ze terug naar hun stad Nazareth in Galilea. Het kind groeide op en werd sterk. Hij was vol wijsheid en God was in alle dingen goed voor hem. Jezus en de tempel. Jezus' ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. Toen Jezus 12 jaar oud was, reisden zijn ouders weer, zoals elk jaar, naar Jeruzalem. Na de feestdagen gingen zijn ouders weer naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter. Zijn ouders hadden dat niet gemerkt. Ze dachten dat hij meeliep met de andere mensen die ook naar huis terugreisden. Zo reisden ze 1 dag en zochten hem intussen bij familie en kennissen. Maar toen ze hem niet vonden, gingen ze terug om hem in Jeruzalem te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel. Hij zat daar tussen de wetgeleerden. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. De mensen die hem hoorden waren verbaasd hoe verstandig hij was. Ook verbaasden ze zich over de antwoorden die hij gaf. Toen zijn ouders hem daar vonden, waren ze boos. Zijn moeder zei tegen hem: kind, hoe kun je zoiets doen? Je vader en ik zijn zo ongerust geweest. We hebben je overal gezocht. Maar hij zei tegen hen: waarom heeft u naar mij gezocht? Wist u dan niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging met hen mee terug naar Nazareth en was gehoorzaam aan zijn ouders. Zijn moeder onthield alles wat er gebeurd en gezegd was en dacht erover na in haar hart. Terwijl Jezus opgroeide, werd hij steeds wijzer. En God en de mensen hielden van hem.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste, 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De nacht van Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor een genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaat om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.